Ja, we zitten al een week in mei. En voor je het weet is het juni. En dat betekent foute maand bij Q-Music. Ja, daar hoort natuurlijk ook een foute anthem bij. Ik heb een klein stukje voor je die ik je zo meteen kan laten horen. Maar eerst even wat anders. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn schermtijd is hoog, joh. Oi, oi, oi. Even kijken. Donderdag? Vandaag? Nee, sorry. Gisteren dan. Ja. Gisteren? Oh ja, ik durf het gewoon niet te zeggen. 6 uur en 34 minuten. Oh. Nou, niet normaal. Dus ik ga wat proberen mijn telefoon wat vaker weg te leggen. Even op vliegtuigstand, weet je wel. Geen meldingen, geen appjes. Gewoon even rust. Dat lijkt me wel eens lekker. Nou, wie daar ook heel bewust mee bezig is, is Bruno Mars. Hij wil dat mensen van het moment genieten. En daarom geldt er bij zijn optredens een no-phone policy. Ja, je mag je telefoon dus niet gebruiken. Je moet hem ook in een speciaal zakje doen. En ergens vind ik dat eigenlijk een heel goed idee. Want hoe vaak zie je tegenwoordig niet dat mensen een concert volledig bekijken vanaf hun eigen telefoonscherm? Ja, dat kan toch niet, joh. Nou, Bruno Mars die wil daar dus inderdaad veranderingen brengen. Hij wil gewoon dat je lekker meezingt, meedanst en geniet van wat er nu gebeurt. Nou, ik zeg, ga nu maar even nu genieten. It's Bruno Mars and I just might.

Nee, ze maken het anthem samen met niemand minder dan Donnie. Ja, en we weten inmiddels ook al hoe het nummer gaat heten. Namelijk Schaduw. En gelukkig heb ik een klein stukje voor je, zodat je een klein beetje een idee hebt. Komt-ie.

Nou, die kan je vertellen, je gaat helemaal los als je hem volledig hoort. Heel lang wachten, dat hoeft niet eens. Want maandag komt hij uit en hoor je hem voor het eerst bij de ochtendshow van Mattie en Marieke. Dit is Rumors bij Q.

0: Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, meld je in de Q-Music app met het woord werk. Ik herhaal nog één keer. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, klaar is met werken of nog moet werken, meld je in de Q-Music app met het woord werk.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Zometeen ga ik weer even iemand. Nee, dat zeg ik verkeerd. Zometeen heb ik iemand gevonden. Ik bedoel niet, ik ga iemand. Nee, ik heb iemand gevonden. Ik ga er even vanuit dat er iemand is die namelijk werkt. Of nog moet werken of klaar is met werken. Want ik ga zo meteen beroepen raden. Ik ga jouw beroep proberen te raden. Dat doe ik in het tijdsbestek van een minuut. Ik zet een timer. Ga ik allemaal vragen even stellen. Om er natuurlijk achter te komen wat jouw werk is. Nou, het enige wat ik nog nodig heb, dat ben jij eigenlijk. Want ik kan het spelletje moeilijk in mijn eentje gaan doen. Ik kan niet raden wat ik voor werk doe. Dus ik hoop dat je je aanmeldt met een berichtje in de Q-Music app. En je weet wat je moet appen, hè? Werk. Ja, ik zie nog niks binnenkomen, dus ik ben heel benieuwd. Eerst nog een nieuwe muziek. Teddy Sims, Mr. Know-It-All.

0: wie? Om half drie.
1: Ja, het is half drie geweest. Betekent dat ik weer op zoek ben naar iemand die aan het werk is deze nacht. Die heb ik gevonden, namelijk Samuel. Goeienacht.
2: Goeienacht.
1: Goeienacht, Samuel. Hey, jij bent nu nog hard aan het werken?
2: Ik ben nog druk bezig, ja.
1: Kijk, en zonder te veel te verklappen, op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk vind jij je werk? 1 is vreselijk, 10 is fantastisch.
2: 10.
1: 10? Zo, ja. Oké, nou ben ik helemaal benieuwd wat voor werk je doet natuurlijk. Ik ga zo meteen jouw beroepenrooien te raden. Ik zet een timer van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd dan ga ik een gokje wagen.
2: Nou.
1: Oké, voordat we beginnen, als je luistert en een idee wat samen wel voor werk doet, stuur met een bericht in de Q-app. Of als je een vraag hebt, kan je ook gewoon lekker insturen, want ik zie alles voorbij komen. Oké, Samuel, ben jij er klaar voor?
2: Ja.
1: Oké, komt-ie aan. Samuel, werk jij met collega's?
2: Ja.
1: Oké, ben je onderweg voor je werk?
2: Af en toe.
1: Af en toe. Heb je werkkleding aan?
2: Ja.
1: Oké, werk je met auto's?
2: Nee.
1: Oké, hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
2: Groen, kleurrijk, fris, soms warm.
1: Hmm, werk je wel binnen?
2: Nee.
1: Oh, je werkt buiten?
2: Niet. Ja.
1: Oké. Ik zit even na te denken. Moet jij heel alert zijn voor je werk?
2: Op sommige momenten wel, ja.
1: Oké. Oei, ik vind het heel erg moeilijk eventjes hoor. Ben je veel met je handen bezig?
2: Ja.
1: Oké. Moet jij veel lopen voor je werk?
2: Ja.
1: Oké, dat was het man weer. Jeetje, oké, ik vind het wel moeilijk hoor, Saan wel. Jeetje, even denken hoor. Oh, mijn goed, even kijken. Ja, wat kan het allemaal zijn? Kijk wat ik allemaal binnen zie komen. Ik zie beveiliging binnenkomen, ik zie hovenier binnenkomen. In de kassen, tuinmand, iemand, bloementeelt, spoorweg. Kast, inderdaad. Ja. Ik vind het zo moeilijk. Ik denk dat ik gewoon afga wat Ron en even kijken, Gerda zeggen. Die zeggen dat jij in de kassen werkt.
2: Nee, het is wel redelijk de richting op, maar de kassen klopt niet.
1: Het is helemaal fout. Vertel, Samuel, wat doe je voor werk?
2: Ik werk in de melkveehouderij.
1: Oh ja, dat is wel echt even totaal wat anders.
2: Ja, dat is wel de agrarische sector, de kassen natuurlijk. Maar,
1: dat zeker. Maar waarom ben je nu nog bezig? Hoe zit dat?
2: Nou, rond deze tijd maaien we altijd de eerste snede. Dat is altijd de eerste keer grasmaaien van het jaar.
1: Ja.
2: En als je overdag niet klaar komt, dan moet je s'avonds afmaken.
1: Oh, je bent een beetje te laat. Een beetje.
2: Ja, nou, we zijn aan het grasmaaien en dat gras moet er eigenlijk binnen een dag vaak af.
1: En
2: dan maaien we door tot het gras is.
1: Ja, dat is waar. En je bent dus met hoeveel mensen ben je daar bezig?
2: Ik ben nou alleen bezig. Iedereen ligt nou op bed. En die worden morgenochtend weer vroeg wakker. En dan kan ik morgenmiddag even een poosje op bed liggen.
1: Oh, jullie wisselen elkaar eigenlijk af?
2: Ja, nou, ik ben vanmorgen op tijd begonnen. En dan maak ik net zo lang dat klaar is. En dan ga ik dan een poosje naar bed.
1: Kijk, oké. En hoe zit jouw energie erin nu? Ben je nog lekker wakker? Of,
2: Nou, ik denk ik speel even mee met het spelletje op de radio. Daar blijf ik nog een beetje wakker van. Dus,
1: Lekker ook even een Red Bulletje erbij of een koffie?
2: Ja, nou, die staat naast mij, dus dat komt goed.
1: Heel goed, heel goed. Hey, en wat is nou het zwaarste van jouw werk?
2: Wat is het zwaarste? Je hebt fysiek zware dingen en dat is zometeen als het gras in de bult zit, dan moet de bult dichtgemaakt worden.
1: Ja, dat is wel pittig.
2: Dan moet je met zandzak in de weer en dat zijn wel fysieke taken, maar zwaar. Ik ben nog jong, dus ik kan nog best wat hebben.
1: Hoe jong ben je?
2: Ik ben 23.
1: Oh ja, dan kan je zeker wel wat hebben. Dat is zeker waar. Ja. En wat vind je nou het leukste aan jouw werk dan?
2: De afwisseling.
1: De afwisseling. Neem eens even mee, want ik heb natuurlijk dit werk nog nooit gedaan. Vertel, hoe gaat het een beetje in zijn werking?
2: Nou, s ochtends beginnen wij standaard met melken van de koeien.
1: Ja.
2: En dan beginnen we om 5:30 ochtends mee. En ik zei ook werken met collega's. En vaak melken mijn collega's de koeien en begin ik met voeren. En dan zijn we rond een uur of 9:30 hebben we alles aan de kant. En dan gaan we even koffie drinken. En dan, rond deze tijd van jaar ga je dus gras maaien.
1: Zo, oké.
2: En dan kun je s'avonds weer.
1: En hoezo rond deze tijd van het jaar?
2: Nou, in de winter met koud weer, dan groeit het gras niet. Dan maaien we niet. Dus vaak, dat is een beetje per bedrijf verschillend. Maar vaak rond april, mei, dan gaan de boeren weer maaien. Dan maaien ze ongeveer 4-5 sneden per jaar. Oh. En dan is het winter.
1: Ja, precies. Oké. Nee, ik snap hem helemaal. Oké. Nou, Samuel, ik wens je nog succes daar. Tot laat moet je door?
2: Ik moet nog ongeveer 40 hectare en ik doe 5 hectare in duur. Dus nog 8 uur.
1: Jeetje, dan moet je echt nog even door.
2: Ja, het is er nog niet af, nee.
1: Nee, het is nog niet af. Nou, ik ga je niet langer ophouden. Succes daar dan. En je kan het, hè?
2: Ja, komt goed.
1: Oké, goed zo. Succes daar. Doeg!
2: Yo, hoi, hoi.
1: Jeetje, nog 8 uur doorgaan. Je moet niet aan denken, joh. Och. Ja, waar ik ook niet aan moet denken. Deze week was het WK bouwenkasten. Nou, daarbij moeten deelnemers zo snel mogelijk een IKEA-nachtkastje in elkaar zetten. Hoe lang denk jij dat de winnaar daarover deed? Ga ik je zo vertellen. Eerst Miles Smith.

eigenlijk is het altijd hetzelfde verhaal met IKEA-kasten in elkaar zetten. Kijk, als je dat met je partner doet, dan is dat de ideale relatietest. Want als jullie dit overleven, nou, dan weet je dat het goed zit. En ik weet ook niet of jij hetzelfde hebt als ik, maar ik ben altijd iets kwijt. Of dat nou de schroefjes zijn of de handleiding. Ja, er lijkt gewoon standaard iets te ontbreken. Maar verder vind ik de IKEA echt fantastisch. Ik ben er onlangs nog geweest en binnenkort ga ik ook weer even. Maar die kast in elkaar zetten, dat is eigenlijk gewoon pesterij. En misschien ben je dat met me eens. Maar er zijn ook mensen die er een sport van maken. Want deze week streden deelnemers voor de jaarlijkse Flatpak World Championships. Oftewel het WK kasten bouwen. En de bedoeling is eigenlijk zo snel mogelijk een nachtkastje van de IKEA in elkaar te zetten. En er is al een kampioen bekend. Hoe lang denk jij dat ze erover gedaan heeft? Een IKEA nachtkastje in elkaar zetten. 8 minuten en 20 seconden. Ah, dat is snel, toch? Ik vind het niet normaal. Zij bouwt een 8 minuten nachtkastje. Ik bouw in 8 minuten vooral veel irritatie op.

Je hoorde Tina Turner bij Q. Zometeen nog meer muziek. Onder andere Nothing But Thieves en Overcome komt eraan. Ook de nummer 1 uit de top 40. Alex Warren en Fever Dream ga je horen.

Goeienacht. Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.

0: Goedemorgen.
1: De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden.

0: verder helemaal niet creepy. Every breath you take. The Police, Q Music, een hele goede morgen. 4:15 ochtends geweest, deze Happy Friday! Luc van de redactie hier. Ja, koffietje gezet. Ik heb zelfs een bakje met, wat is dit? Ja, wat heb ik gepakt? Een soort van vanillekwark met granola erin of ontbijtgranen. Ik dacht, weet je wat, ik begin gewoon tegen je aan te lullen. Ik kan wel gaan zitten wachten tot 5:00, maar ik kan ook gewoon beginnen. Een hele goede morgen. Bij deze geopend, Mattie en Marieke, de pre-party komen bij via de app van Q Music. Ik heb meteen een vraag voor je. Heb je al wat gekocht voor Moederdag? Ik wilde gewoon even, het leek me leuk om een rondje te doen. Het leek me met name leuk om gewoon de mannen te horen. Wat heb je als man gekocht voor Moederdag? Of heb je nog niets gekocht voor Moederdag? Bij mij op het lijstje, een melkschuimer. Ja, dit is natuurlijk compleet seksloos cadeau. Maar mijn moeder wilde graag een seks... nee, mijn moeder wilde niks met seks. Mijn moeder wilde graag een melkschuimer. Hé, kut, nog vroeg, hè. Mijn moeder wilde graag een melkschuimer. Nou, dan koop je gewoon een melkschuimer. Op het lijstje stond trouwens ook een föhn en een elektrische tandenborstel. Nou, dat vind ik allemaal wel erg ver gaan. Ik heb het overigens niet in mijn eentje hoeven te betalen. Want wij zijn thuis met 4 kinderen. Dus ja, het cadeau ging gewoon door 4 qua bedrag. Want ja, het is ook moederdag. Het is ook niet haar verjaardag of zo. Je gaat ook niet heel groot en breed uitpakken. Maar ben even benieuwd. Spreek even in als je als mannelijke luisteraar luistert. Wat heb jij voor moederdag gekocht? Vind ik gewoon even leuk om te horen. Zo, Gordon. Gordon Muits tegen. Die stuurt een appje. Moeders krijgt een elektrische fiets. Dus bestelt en vanmiddag bel ik haar. Dan mag ze het ophalen. Zo, ontzettend leuk. Ontzettend leuk cadeau, Gordon. Mijn hemel. Wat een cadeau voor moederdag. Even kijken, Arnold Vos. Spreekt iets in. Ik ga gewoon meteen afspelen. Ben benieuwd of die gehoord heeft wat ik wilde.
1: Goedemorgen op deze Happy Friday.
0: Happy Friday, Arnold.
1: Welkom allemaal weer op de laatste vrijdag van de week.
0: Hé, hey, wat lekker, Arnold. Thanks, jongen. Thanks, thanks, thanks. Linda, die zegt magische mokken met foto. Wat zijn magische mokken? Is het dan als je thee in je mok, dat er dan een foto verschijnt of zo? Ook een leuk moederdag cadeau. En Jenda stuurt nog goedemorgen onderweg naar mijn ouders om vanaf daar klaar te maken. Vandaag ga ik trouwen. Ach Jenda, maak er een hele mooie dag van. Mijn zegen heb je. Wat ontzettend leuk, ga ervan genieten. Oh, hier is Gordon nog een keer.
2: Ja, Luc. Als je iets doet, moet je het goed doen. En moeders wou er al heel graag, al heel lang in hebben.
0: Ja.
2: En gelukkig kon ik hem krijgen via Fietsplan.
0: Hey, natuurlijk. Ja, daar gaan we altijd allemaal heen. Moederdag komt eraan, zondag de 10e. Weet dat.

0: Een van de meest fijne liedjes van dit moment. Harry Styles, American Girls. Op Q Music. Ik vroeg jou net, hey, heb jij wat gekocht voor Moederdag? Ik vind Moederdag namelijk zo'n een beetje een willekeurige, moeilijke dag qua cadeaus. Mijn moeder heeft al een melkschuimer gevraagd. Nou, dan kopen wij met de vier kinderen een melkschuimer. Prima. Prijs D door 4 en aanstaande zondag overhandigen. Het is gewoon zo willekeurig, random. Dus ik dacht, weet je wat, laten we even kijken. Wat heb jij nou gekocht voor Moederdag? En het gaat echt van magische mokken tot aan zelfgekleide asbakken nog steeds. Tot aan knutselwerkjes van school. En zo is daar ook Patrick.
1: Goedemorgen, Luc.
0: Ja.
1: Ja. Ik zelf heb nog niks voor moeders.
0: Nee, dacht ik al.
1: De kinderen daarentegen, ja. Die hebben natuurlijk weer van alles mooi geknipt, geplakt en gedaan.
0: Mooi.
1: En, papa zal wel even een rondje naar de Douglas moeten vanmiddag. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Even een rondje naar de Douglas vanmiddag. Heel goed bezig. Ja, en Jeroen die zegt nog, sommige moeders hechten meer waarde aan moederdag dan hun moeder, dan hun verjaardag. Had ik ook nog niet zo bekeken. Thanks Jeroen. Goed appie. Q Music nu met Anastasia. I'm out of love.

0: een hele goede morgen. Tijd voor het Q Music nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Goedemorgen, het is vrijdag, oftewel...
3: Happy Friday!
0: En zo is het, Terrence.

0: Friday vanuit Leusden!
1: Nou, Leusden, goedemorgen.
2: Ik ben happy, jij bent happy, oh, we zijn weer happy, happy Friday! Bijna weekend!
1: Dankjewel, Robin.
3: Goedemorgen, Lucky.
1: Morgen.
3: We zijn weer onderweg naar het werk.
1: Oei.
3: Laatste dag van de week, dus dat betekent... Happy, happy Friday. Happy, happy Friday. Ga je nog wat leuks doen van het weekend? Heb je nog een date op de planning?
1: Oeh.
3: Ik ben benieuwd. Fijne uitzending. Joejoe.
1: Joejoe.
4: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is 5:08 op deze, jawel, Happy Friday! Het weekend staat voor de deur. Wat heerlijk, wat heerlijk, wat heerlijk. Dankjewel voor je leuke audioberichten allemaal. Onder andere dus Quinty. Heb ik nog wat leuks op de planning staan? Heb ik nog een date op de planning staan? Nee, dit weekend heb ik geen date op de planning staan. Dat verplaatsen we even naar volgende week, denk ik. Dus nee, er wordt in principe niet gedate dit weekend. Je weet natuurlijk nooit wat er verder wel gebeurt in dit weekend, maar in principe niet. Ik heb vooral heel veel gezellige borrels gepland. Dus vanmiddag zit ik op het terras of ergens in een kroegje in Utrecht met een oud collega van mij, even lekker bij te kletsen en te borrelen. Morgen dan heb ik dezelfde soort borrel, maar dan met huisgenoot Kees, met oud-huisgenoot Roel. En dan gaan we nog eens even een keer lekker zitten ter afsluiting eigenlijk van de periode dat we samen wonen. Want nou ja, misschien heb je het meegekregen, ik ga in juli ga ik verhuizen. Dan moet ik het studiootje uit, het kamertje waar ik nu in zit. Dus we gaan een beetje van afscheidsborrel houden. En zondag natuurlijk, ja, zelf voetballen op de velden van VV Voorwaarts. Zondag 3 gaat het mij lukken om na 8 jaar droogte eindelijk een doelpunt te scoren. Denk het niet, denk het niet. Ligt er ook een beetje aan hoe de zaterdagavond wordt en die zijn vaak heel goed. Dat heeft altijd wel zo'n invloed op de zondagochtend. Wie er ook een leuk weekend tegemoet gaat, is Annemarie. Annemarie die is morgen jarig. Dan wordt ze 41 jaar. 41. En vandaag krijgt ze alvast een cadeautje van haar vriendin Laura. En dit is wat ze daar gisteren over zei.
5: Dit raad je nooit. Zo leuk is het.
1: Ja, maar luister nog eens even één keer heel goed naar de intonatie. Ik weet niet zeker of Annemarie het wel echt leuk vindt.
5: Dit raad je nooit. Zo leuk is het.
1: Nou, klinkt niet alsof ze het leuk vindt. Wat het dan wel is, hoor je straks het hele verhaal van Annemarie na Offenbach, Miles Away. En ook Genie in the Bottle, Christina Aguilera.

Stamje op Q-Music, Dark Before the Dawn. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Met morgen een heugelijke dag. Ja, ik zou zeggen, bijna willen vragen. Zet hem even je agenda rood om rand en stuur haar vooral een bericht. Want morgen is Annemarie jarig. Ja, dan wordt ze 41 jaar. 41 jaar, mijn hemel. En eigenlijk wilde ze haar verjaardag niet vieren. Nee, ze dacht allemaal gedoe, wat een last.

0: Vorige week zei ze dat, of 2 weken geleden. Ja, echt heel leuk. En het is een verrassing. En die begint op 8 mei op Schiphol. Om 21:30.
1: Dat is morgen.
0: Dat is morgen.
2: Wow. Huh? Maar jij bent zaterdagjarig.
0: Jullie gaan zaterdagjarig.
2: Gaan jullie nog... Begint op Schiphol? Ben je dan wel thuis op je verjaardag?
0: Heb je een idee? Ja.
1: Begint ik denk... zou je Londen redden?
2: Ja, maar ik vind het heel onlogisch. Want als op zaterdag Annemarie haar verjaardag viert... We discussiëren even boven jouw hoofd. Hoor.
0: Ja, ja, ja.
2: Als Annemarie op zaterdag
0: ik denk
2: verjaardag
0: viert. Dit raad je nooit. Zo leuk is het.
2: Maar dan denk ik niet dat ze vliegt. Ik denk niet dat ze voor 1 dagje gaat vliegen.
1: Ja, waarom zou dat niet kunnen? Als het nou echt een hele leuke verrassing is. Stel nou, weet ik veel. Ik weet niet welke Europese stad ze herinnering hebben liggen. Dat Laura echt een keer, zeg maar, echt een verrassing. Dat je denkt, nou wat leuk.
2: Zou er iemand zijn die in het buitenland zit, die Annemarie gaat ophalen, omdat het zo leuk is dat die persoon bij haar verjaardag is? Dus dat die persoon morgenochtend aankomt op Schiphol.
1: Zou ook nog kunnen. Ja. Zou ook nog kunnen.
0: Nou, zou ik het zeggen? Ja,
1: ik denk dat jij op de vliegtuig staat.
2: Maar ik heb het idee dat jij het niet leuk vindt wat je krijgt. Want
0: dit is ongelooflijk leuk.
2: Nee, jij vindt het niet leuk. Nou, zeg het maar.
1: Ja, kom
0: 10:50 landt mijn schoonmoeder en die komt een week lang logeren.
3: Natuurlijk wensen wij Annemarie heel veel sterkte. Dit weekend, deze week. En maandagochtend horen we sowieso hoe haar verjaardag was. Hey, Alex Warren die heeft nieuwe muziek uit. Die ga ik voor je draaien. Na Enrique Iglesias. Duele el corazón.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren op Q-Music. Fine Place to Die is wat je hoorde op deze... ja, een beetje een merkwaardige overgang van Fine Place to Die... naar op deze Happy Friday. Het is vrijdag en daarom klinkt de app van Q-Music... eigenlijk ja, de hele ochtend zo.
1: Goedemorgen, Lucky! Oude trekvogel!
0: Ja.
1: Ja, ja, we zijn weer onderweg met de bakwagen naar Braboland. 2:15 ging het wekkertje weer. Oh. Nou, het is weer lekker vrijdag. Je vakantie in Turkije was hopelijk lekker.
0: Ja, het was lekker, was lekker.
1: Ik ga over 2 weekjes lekker 12 dagjes ernaartoe.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus ik zou zeggen, Happy Friday!
0: Happy Friday! En zo is daar ook Danny.
2: Lukje, ouwe schimmelbeer.
0: Ja, ook weer een leuke bijnaam.
2: Het is natuurlijk Happy Friday.
0: Ja.
2: Oh. Ja, je hoort het. Hij is er weer. Hey, vroeger 5 weken allemaal. Hoi, hoi.
0: Hey, dankjewel Danny. Happy Friday. Het is Q-Music met Mike.

0: Hugo en Topic met I Adore You op Q Music. Het is vrijdagochtend en dat betekent dat je over ongeveer 10 minuten hier rond 17:15 de dieptepunten van afgelopen week hoort. Want ja, er gaat natuurlijk genoeg goed tijdens een weeklang ochtendshow. En de hoogtepunten daarvan zie je dan vanmiddag weer terug op ons YouTube-kanaal. Maar om Mattie en Marieke toch een beetje met beide benen op de grond te houden, verzamel ik vanaf de redactie de hele week door de dieptepunten. En die hoor je dan dus gebundeld om 17:15 op vrijdagochtend. Even nu alvast een kleine sneak preview. Ja, even een sneak preview. Want waarom hoor je Anne-Marie hier tijdens het nieuws in de slappe lach?
1: We gaan gewoon door naar afscheid nemen van je huisdier.
2: Ach, Henk de Jonge zijn hond moeten laten inslaan? Wat gaan we horen, Anne-Marie?
1: Nee, ik wou zeggen, dat is natuurlijk nooit leuk.
0: Nee. Wat gebeurde daar? Wie is Henk de Jong? En leeft de hond nog? Je hoort het zo meteen in de dieptepunten. Na Ray, Where is My Husband? Q Music.

0: sucker for you.
1: The Jonas Brothers op Q Music. Sucker. I'm a sucker for you. Een hele goede morgen, welkom. Je luistert naar Mattie en Marieke, de pre-party. Voordat wij verder gaan, er is een klacht binnengekomen. Ja, er is een klacht binnengekomen. Henny, die stuurt een appje, die zegt... Jeetje, wat een party weer zeg. Party betekent niet oeverloos ouwe hoeren, hoor. Laat gewoon de muziek zijn werk doen. Dat klopt, Henny, dat is wel waar. Dat is niet wat party betekent. Ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat zometeen de muziek zijn werk gaat doen... want David Guetta ga je horen samen met Jennifer Lopez... met Save Me Tonight. Nou, als dat geen party is, weet ik het ook niet meer. Het slechte nieuws is dat ik nu wel echt even een tijdje ga ouwe hoeren... want het is tijd voor...
2: Mattie en Marieke.
3: De dieptepunten.
1: Iedere vrijdag komen de hoogtepunten van Mattie en Marieke online. Maar om beide sterren met beide benen op de grond te houden... hoor je hier iedere vrijdagochtend om 17:15 stipt... de dieptepunten van een weeklange ochtendshow. Want laten we wel wezen, er gaat ook genoeg mis. Langzaam maar zeker wordt iedereen die je hier in de studio ziet zitten... wel wat ouder. Ook Mattie is natuurlijk al de 40 gepasseerd. Om dan toch... hip en jeugdig over te willen komen... wil hij nog wel eens een verrassende kaart spelen. Mattie had het deze week ineens over halloumi.
4: Hey, doe mij nog een Pornstar Martini. En een lekkere halloumi toast.
5: Wat?
4: Dat is toch echt zo'n... hè?
5: Halloumi toast?
4: Halloumi toast.
5: Oh ja, is dat heel erg hip? Halloumi toast?
4: Nou, dat is echt van die typische snacks toch, tegenwoordig in een beachclub. Halloumi toast.
5: Oh, wat lekker.
4: Ja toch, halloumi is toch hip?
5: Heerlijk, ik vind halloumi heerlijk. Al heel lang, het is lekker een beetje zoutige kaas, hè. Kun je even grillen.
4: Ja, nou, dat staat overal op het kaartje tegenwoordig.
5: Lekker.
4: Hoe dan ook, dit zou zomaar eens de zomerhit kunnen worden.
1: Halloumi wordt de zomerhit. We spraken deze week Joyce. Joyce, zij verloor een maand geleden haar vader. En daardoor is de band met haar moeder eigenlijk alleen maar sterker geworden. In een mooi gesprek daarover gebruikt Mattie dan misschien toch niet de meest handige woorden.
4: En wat zou je van je moeder wel willen erven? Zeg maar in karakter. Niet letterlijk natuurlijk.
5: Laten we je moeder nog eventjes op aarde houden.
4: Waarin hoop je dat je op je moeder lijkt?
1: En dan het grote dessert van deze dieptepunten. Ga maar even voor zitten, want dit gaat wel even duren. In het nieuws vertelde Annemarie dat voetbalclub Cambuur gehuldigd werd... en dat er ook speciaal aandacht was voor de coach, Henk de Jong. Waarop Mattie eigenlijk een fragmentje van Henk de Jong zou moeten instarten... maar hij had dat fragmentje niet bij de hand. Dus het duurde allemaal even iets langer... voordat wij daadwerkelijk ook naar het fragment over Henk de Jong konden luisteren. Nou ja, goed. Daarna wordt iedereen melig in de studio en is het einde wel zoek.
6: Bij de huldiging ging vooral aandacht uit naar trainer Henk de Jong. Die neemt na dit seizoen ook afscheid van Cambuur en kreeg een bijzonder eerbetoon.
4: Ja, Henk de Jong... We zoeken Henk de Jong er nog even bij.
5: Vergaarbak.
4: Nee. Even kijken, daar gaan we. Hier is Henk de Jong.
7: Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
4: Maar dat hadden we niet willen missen.
6: Nee, precies. Hoor je bij de NOS. Nou goed, Henk de Jong komt zelf uit Drachten. En nog een beetje meer achtergrondinformatie over Henk de Jong.
4: Leuk. Ja, Henk de Jong.
5: Henk de Jong. Bulletin, speciaal voor Henk.
6: Goed, nu dus ereburger van Leeuwarden. Hij vindt het een mooie eer.
4: Snap ik.
6: En de selectie van Cambuur is trouwens nog niet uitgefeest. Want ze gaan met z'n allen volgende week lekker naar Ibiza.
4: Oh, wat een heerlijke reis. Oh,
5: ja, dan even nog het reisplan door van Henk Bion.
6: Dan, ja, we gaan gewoon door naar afscheid nemen van je huisdier.
4: Ach, helemaal.
5: Heeft Henk de Jong zijn hond moeten laten inslaan? Wat gaan we horen, Annemarie?
6: Ik wou zeggen, dat is natuurlijk nooit leuk.
4: Nee. Leuk.
1: Nou, dit waren echt de dieptepunten van de afgelopen week met een hoofdletter D. Gelukkig ging ook weer genoeg goed. En dat zie je allemaal vanmiddag om 16:00 in de hoogtepunten op ons YouTube-kanaal. Het is Q Music NL. Met ook heel veel backstage materiaal wat je nog niet gehoord of gezien hebt. En deze speciaal voor Henny, de nieuwe David Guetta. Save Me Tonight.

0: Zoe Levi en Snelle met Ik Zing. Dat is wel leuk dat ik die nu draai. Want het lijkt me leuk, mannen hier in de studio. Matty, Kai, Danny. Als wij nog één keer misschien samen voor een laatste keer kunnen zingen. Dus nou ja, smeer de keel maar even. Zet stemmen maar even. En dan komt dat wel goed.
1: Is de wekker gegaan.
2: Ja, ben jij al opgestaan.
1: Als eerste huisje net.
2: En ben je op
1: gezet.
2: Straks komt de rest.
1: Ochtend
0: eindeloos. Gewoon niet zo goed, denk ik, jongens.
1: Nee. Dan is daar onze show.
0: Hoeft niet meer.
1: Laat nooit maar.
0: Echt alleen. Het stoort. Ja, het stoort. Ja. Gaan we oplossen. Dan zometeen om 6 uur kun je alles volgen via RTL 7. En natuurlijk gewoon op Q Music, de ochtendshow.

0: Morgen exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos?
1: Ja, goedemorgen. Bij het partijkantoor van D66 is een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Gebeurde gisteravond in Den Haag. Die bom werd door de brievenbus gegooid en op dat moment waren er tientallen mensen binnen. Raakte niemand gewond, wel zou er door de ontploffing binnen flink wat schade zijn. Er is een verdachte opgepakt. Mogelijk problemen vandaag op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Unie heeft meerdere systemen losgekoppeld omdat die gisteravond opnieuw zijn gehackt. De hackersgroep nam over de hele wereld systemen van universiteiten over. En ze dreigen nu ook gestolen data van miljoenen studenten en medewerkers openbaar te maken. Zowel Amerika als Iran hebben gisteravond het staakt het vuren geschonden. Landen hebben elkaar aangevallen. Dat gebeurde in en rond de straat van Hormuz. Ondanks die aanvallen houdt president Trump vol dat de wapenstilstand nog van kracht is. Hij noemt de aanvallen een liefdevolle tik. En darten, het is Michael van Gerwen weer niet gelukt om de wereldkampioen Luke Littler te verslaan. Van Gerwen speelde in de Premier League gisteravond tegen die tiener. Littler won met 6-5.
2: Boep, hij hangt er al in. Ja hoor, de vijfde overwinning op rij van Luke Littler op Michael van Gerwen.
1: En zo klonk dat bij Viaplay. Ook Gian van Veen speelde. Hij verloor van Steven Bunting. Het weer nog van Weerplaza. De dag begint zonnig. Later wel weer bewolking. Het wordt tussen de 15 en 19 graden.

0: 8e van mei. Je luistert naar show 1633, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kai Berks.
1: Goedemorgen.
0: Jenny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy...
1: Happy Friday. Geweldig.
0: Zo, wat zijn de weekendplannen?
1: Ik heb een, vanmiddag een leuk borreltje. Ik heb dit weekend verder vrij weinig.
0: Een leuk borreltje?
1: Ik heb een leuk borreltje, een werkborreltje.
0: Heb jij een werkborreltje? Wat leuk.
1: Wel even leuk, dat is afgetikt tussen 5 en 8, dus dat is daarna kun je weer... Weer in vrije gang gaan, maar dat is wel even gezellig.
0: Maar kan je eens vertellen waar, met wie en wat voor borreltje?
1: Nou, met mijn vrienden waar ik de rest van de week zit, met Joe. En het is ergens in Amsterdam, is het. Maar ik weet verder niet wat we gaan doen.
0: Oh.
1: Alleen dat het is afgekaderd tussen 5 en 8.
0: Maar je moest je melden in het zwembad?
1: Ik heb geen idee. Ik moest me ergens melden aan een soort van havenkant. Dus het kan ook nog wel eens heel erg gevaarlijk worden.
0: Oh.
1: Dus ik heb geen idee.
0: Wat leuk zeg.
1: Het is nog een verrassing.
0: Hey, en gaan jullie vieren dat jij straks helemaal van Joe bent? Of niet?
1: Ja, geen idee. Dat zou wel eens kunnen.
0: Dat zou best wel eens kunnen, toch?
1: Op de platte kar langs de kade wordt gereden.
0: Ja. Ja, maar overigens, het is jouw tweede borrel vandaag dan.
1: Ja, ja.
0: Want we hebben zo meteen om 10 uur ook nog een borrel.
1: Ja, we hebben altijd de vrijdagochtendborrel.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en daar gaan wij jou ook bedanken. Nou goed, jongens, lang verhaal kort. Wellicht heb je het al meegekregen. Ja, lieve vriend, het is vandaag jouw laatste ochtend bij Q-Music. En dus ook de laatste ochtend dat wij samen op vrijdag programma doen.
1: Ja, absoluut.
0: En dat heeft ermee te maken dat... we hebben nog een tweede radiostation. Dat is ons zusje eigenlijk. Dat zit hier letterlijk 1 deur verder. Dus als je hier het pand binnenkomt, dan kun je links naar de vrienden van Joe. En rechts naar Q-Music.
1: Ja.
0: En jij zit al een hele tijd op Joe's middags tussen 4 en 7.
1: Ja, daar zit ik al iets langer dan 2 jaar.
0: Ja, en onze grootste vrees is werkelijkheid geworden. Het gaat supergoed met Joe. En dus willen zij meer Kai. Kijk, wij zijn er blij mee dat het goed gaat met Joe. Maar dan komt ook op een gegeven moment dit punt. Dat ze zeggen van ja, dan willen wij ook meer van Kai.
1: Ja, dan zeggen ze ineens wacht eens even. Het was natuurlijk al heel leuk dat we dit konden doen elke vrijdag. En wij wisten ergens in ons achterhoofd, wisten wij ook wel van... Ja, gaat hier iemand op een deur kloppen... En zeggen, hé, wat moet het daar eigenlijk?
0: Ja.
1: Dus we hebben ook natuurlijk slapende honden niet wakker gemaakt, zeg maar.
0: Klopt.
1: Maar ja, het moment is daar inderdaad. Dit is dus meteen ook de allerlaatste.
0: Wij hebben 2 jaar lang in een soort gedoogconstructie gezeten. En daar hebben wij ongelooflijk van genoten. Want je bent gewoon ook een vriend van me.
1: Zeker weten,
0: En ja, daar komt na vandaag komt er dan een einde aan. Ja, ja. Dat is gewoon bitterzoet. Kunnen we eerlijk over zijn, toch?
1: Zeker, dat is bitterzoet.
0: Ja. Lieve vriend, we gaan het er later deze ochtend echt nog over hebben. Ik dacht, misschien is het leuk, aangezien het... je laatste keer bij Q-Music is. Want wanneer ben je hier komen werken? Wanneer ben je hier aangenomen?
1: Ik ben hier aangenomen in 2013, 14.
0: 14
1: was dat. 14.
0: Ja, we hebben het even nagezocht. Ik vraag naar de bekende weg.
1: 2014.
0: Ja, dus we gaan na 12 jaar ook, zeg maar, weg bij Q-Music. Ik dacht, misschien is het leuk om deze ochtend... want je hebt de laatste mogelijkheid... om nog 1 keer alle succesnummers van Q-Music te spelen. Dus we gaan het geluid spelen. Ik wil weten wat je favoriete track is. We gaan nog 1 keer de top 40 classic met je doen.
1: Leuk.
0: Want ja, dit is natuurlijk de laatste ochtend dat het kan.
1: Ja, absoluut. Nou,
0: toch?
1: Ik ben er helemaal niet zo van bewust. Maar de angst slaapt ineens om.
0: Ja, dat klopt.
1: Achter. Ja, dat is zo.
0: Niet te geloven.
1: Ja, we kunnen ook zeggen dat we het niet doen.
0: Kan verlast nog terug.
1: Blijven we toch gewoon gezitten. Dan ben je volgende week gewoon weer.
0: Juist, precies. Meld je gewoon. Meld
1: gaan
0: je
1: ze
0: gewoon.
1: Doen.
0: Dan is de grote vraag natuurlijk ook. Wie komt hier dan op vrijdagochtend zitten? Dit programma stopt op vrijdag. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is echt niet waar. Wij hebben iemand gevonden die komt op de plek van Marieke te zitten. Dat is niet Marieke zelf. Maar we hebben iemand anders gevonden. Ja, daar zie ik. En dat is misschien een beetje... Misschien ga ik een beetje snel, maar daar zie ik ook heel erg naar uit.
1: Nee, maar dat is toch ook heel fijn. Dat is ook heel goed. Dat we toch ook goed achterblijven.
0: Ja, precies. Klopt. Ja. Ja, wie dat is, dat hoor je direct na Mattie versus Marieke. We gaan eerst even met een bus het land in. Kunnen we ondertussen met die persoon nog even puntjes op de i zetten qua contract. En dan, als we weer terug zijn in de studio, dan gaan wij vertellen wie dat is. Maar je kent hem sowieso, heel Nederland kent deze persoon.
1: Ja.
0: En dat wordt ook heel erg leuk. Nou goed, zullen we beginnen?
1: Graag.
0: Gaat hier dan een tijdje man in de studio, wat komt u doen?

0: Taylor Swift. Back your music en Opa Light. Nou, komen hele lieve berichten binnen. Bijvoorbeeld van Anja, die zegt... Ik weet zeker dat ik niet alleen voor mezelf spreek... als ik zeg dat we Kai ongelooflijk gaan missen. Ach. Heel veel succes bij Joe. Tineke die zegt... Zo jammer dat dit je laatste vrijdagochtendshow is, Kai. Ik ga je missen op de vrijdag, maar veel succes. En Romana die zegt... Wat dachten jullie van een escape room waar Kai niet uit kan ontsnappen? Kijk, vind ik nog wel een leuk idee inderdaad. Een non-stop escape room. Ja,
1: dan moet je gewoon blijven.
0: Ja, ik weet zeker een idee.
1: Ja, ik weet zeker dat dat ook heel lang gaat duren inderdaad.
0: Het is de laatste van Kai die na vandaag volledig naar de buren van Joe gaat.
1: Ja, en ik heb ook even in de archieven gekeken. Zijn we even ingedoken.
0: Ja.
1: Ik kwam een appje tegen van jou. Een audioberichtje ingesproken. Van mijn verjaardag, of voor mijn verjaardag eigenlijk. Dat was vorig jaar juni. En ik weet nog dat ik dat berichtje binnenkreeg. Omstreeks 2:00 PM. En ik zag dat het 1.5 minuut duurde. En natuurlijk, als je jarig bent, je zit al in de euforie natuurlijk. En je krijgt al de hele dag berichten en felicitaties. Dus ja, en het ene is nog leuker dan het andere. En toen dacht ik, kijk, dan heb je mijn maat. Die heeft er even zijn tijd voor genomen. 1.5 uur felicitaties. Ik stond in de auto. Ik dacht oprecht, ik weet niet of ik dit in de auto kan beluisteren. Want ik word waarschijnlijk overmand door emoties. Ik zit waarschijnlijk met een traan in mijn ogen. Waardoor ik geen focus meer heb op de weg. Ja, en toen drukte ik het bericht aan. En ik hoorde het volgende.
2: Sorry, maat. Ik dacht, ik ga je even feliciteren. Maar ik reed ondertussen op een slagboom af, waarvan ik dacht, die gaat automatisch open. Nou, dat ging je niet. En daar schrok ik zo van dat ik helemaal stil viel. Hij gaat nu nog steeds niet open. Dus ondertussen zeg ik tegen jou, onwijs gefeliciteerd, lieve vriend. Via je verjaardag en zo, ja. Ja, waarom? Of heb ik hem hier? Nee, oh. Ja, hij gaat nu open. Oké, nu heb ik je aandacht. Nee. Ik heb mijn aandacht. Nou, maat, wat een ongelooflijk verwarrend spraakappje. Van harte gefeliciteerd. Vrijdag zie ik je dan niet. Ik ben zo druk met het verkeer dat ik gewoon helemaal niet meer weet wat ik zeg. Wat een chaos. Oké, nou, ik zit nu op de snelweg. Lieve vriend, gefeliciteerd.
0: Ja, dat is toch niet helemaal wat je verwacht. Als je een bericht ziet binnenkomen van 1.5 minuut op je verjaardag.
1: Ja, ik denk, ik word me nu mijn volgende levensjaar in gepraat, ongelooflijk. Dat is 1.5 minuut verwarring.
0: Ja, sorry nogmaals hiervoor. Zometeen om 7:45 spelen wij ja of nee met heel Nederland. En wij vonden dit wel een mooie aanleiding voor het volgende topic. Een spraakbericht sturen. 3, 2, 1. Ja, als degene die het stuurt een beetje oplet, is het hartstikke leuk.
1: Dan is het leuk.
0: Danny, jij zei meteen overigens toen we het vanochtend over hadden, nee, absoluut niet.
3: Nou ja, als je krijgt zo'n spraakmemo van een minuut of 3, 4... ik vind dat echt bijna een inbreuk op mijn privacy.
0: Echt waar, ja?
3: Je verplicht een ander gelijk om dan 3, 4 minuten te gaan luisteren. Je kan dan tegenwoordig wel versneld luisteren. Ja. Nee, dat maakt mij echt niet blij.
0: Maar je kan toch op je eigen tijd luisteren? Ik bedoel, het verplicht is toch niet, self-destructing binnen 10 minuten? Je kan toch gewoon even een plekje zoeken en dan luisteren?
3: Ja, maar sommige spraakmemo's, Mattie, dat zijn inmiddels gewoon podcast-afleveringen.
0: Ja, ik vind dat wel lekker. Ik vind het beter dan heen en weer getypen, hoor. Of bellen. Nou ja, het beste alternatief op bellen.
3: Ja, dat vind ik ook wel, ja. Dat je even snel ook wat kan inspreken.
1: Ja, maar dan is het toch?
3: Gewoon, als je belt, is het daarna gewoon afgerond. Dan stuur je een spraakmemo terug, dan krijg je weer een spraakmemo eroverheen. Zo blijf je toch bezig.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, ik ben benieuwd wat je vindt. Zo meteen om 7:45, ja of nee, met heel Nederland. Een spraakmemo sturen. Laat het alvast even weten via de Q-Music app. Of spreek wat in.

0: rule the world.
1: Ja, Kaya gaat zo direct voor de laatste keer een hengst geven aan ons verjaardagsrad.
2: Ja. Zeker weten.
1: Nu maak je natuurlijk kans op 2.500 euro als je jarig bent in de genomineerde maand. En vandaag is dat de maand september. Dat is een maand waarin twee grote zangers jarig zijn. Te weten, Paul de Munnik van Agda de Munnik en Michael Bublé. Mm-hmm. Nou, dat is altijd een mooie reden om ze heel even te laten horen. Hier is Paul de Munnik.

0: zal ik je vertellen dat ik een paar seconden weer weg was?
1: Ja, dit ben jij.
0: Ik zit nu te luisteren naar Paul de Munnik, dacht ik.
1: Ja, dit ben jij zelf.
0: Ja, dit ben ik zelf, ja. Dit was tijdens Stefans Piano Bar.
1: Ja, klopt inderdaad, ja, maar goed. Paul de Munnik is dus jarig in september, maar ook...

0: Dat
1: denk ik ook.
0: Dat zie je ook.
1: Ja, dat denk ik ook. To myself again.
0: Ja. Nou, ik vind het ook jammer dat we een DJ gaan verliezen die gewoon kan zingen. Ja. De rest denkt altijd dat hij kan zingen, maar die kan het dus niet.
2: Ja. Nou ja, wel leuk. Toen ik het stond te doen, dacht ik, hier hebben we nooit meer iets aan. Toch leuk dat het nog een keer pas komt. Dat is wel leuk.
0: Zo meteen, ons verjaardagsgrot. Ben je jarig in de maand september, kun je nu bellen 0909-9596. En Danny, wat horen we in het nieuws?
3: Ja, moederdag natuurlijk voor de deur. Hè. Misschien doe je er niks mee. Misschien wil je nog een cadeautje kopen. Nou, zometeen wat het populairste cadeau is. Er zijn er de afgelopen dagen 44 miljoen van verkocht.
4: Hoi, Stefan hier. Vandaag beginnen in heel het land de centrale eindexamens. Succes. Ik ben ook hard aan het blokken om alle feiten op een rij te hebben. Die statistieken, dat wordt nog wel een dingetje. Maar ik neem voor de zekerheid mijn rekenmachine mee en dan gaan we zien of het weer een geslaagde editie wordt. Snap je? Geslaagd. 4 uur lang volle focus op de grootste hits van deze week. Vanmiddag vanaf 2 uur een nieuwe top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Are you drinking my mullermilk protein?
9: Ma? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
10: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Mama, ik ben super blij met jou.
3: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
4: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld...

0: wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, 4,89. Mooi toch?
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het is 6:30, viel op de A4 naar Amsterdam tussen Zoetewoudendorp en het Liemersaquaduct. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En de A12 naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug. 5 kilometer en ook daar 10 minuten.
13: De dag begint vandaag zonnig. Later krijgen we iets meer bewolking. En het wordt vandaag tussen de 15 en de 19 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
14: Ja, goedemorgen. De politie heeft een verdachte opgepakt na het incident met een vuurwerkbom gisteravond in Den Haag. Die bom werd bij het partijkantoor van D66 naar binnen gegooid. En was flink schrikken, ook voor deze man die de NOS sprak.
15: Ik was gewoon aan het werken, hoorde de knal. En vervolgens kwamen ze allemaal informatie delen. Was, oh, dat is bij D66 wat gebeurd, dus zo.
14: Op het moment van die ontploffing waren er tientallen mensen binnen. Er raakte niemand gewond. Wel zou binnen flink wat schade zijn. Over de verdachte die is opgepakt is verder niks bekendgemaakt. Politie onderzoekt meerdere schietpartijen gisteravond in het noorden van het land. In Groningen is iemand gewond geraakt bij zo'n schietpartij. En ook op een vakantiepark in Tiernaarlo in Drenthe is geschoten. Ook daar iemand gewond. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. In Waalwijk is gisteravond een hele sporthal ontruimd, meldt Omroep Brabant. Het dak zou daar niet veilig zijn, er is verder nog veel onduidelijk. Ja, er zouden vandaag eigenlijk eindexamens in die sporthal zijn. Ja, die beginnen vandaag, maar die examens zijn verplaatst naar gewone leslokalen. Ja, je auto opladen zonder daarvoor te betalen. Het kan nu in een klein dorpje in het noorden van Frankrijk, schrijft het AD. Het is een idee van de burgemeester. Hij heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis. Nou, bewoners zijn er blij mee, maar zijn ook wel bang dat het nu erg druk gaat worden in dat dorp.
16: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, ja, dit is natuurlijk wachten. Er is geen laadpaal meer vrij binnenkort in dat dorp natuurlijk. Nee.
17: Laadpunten laten koppelen aan de zonnepanelen op het stadhuis. Ja. Het stadhuis zit zonder stroom wel?
16: Ja, dat toch.
17: Wel je auto opladen.
16: Ja, wel lekker je auto opladen, ja.
14: En bloemen blijven populair met Moederdag. Het is nog altijd Moederdag cadeau nummer 1. Dat blijkt aan het onderzoek, ja, dat dan weer wel van de bloemenbranche. Zijn deze week ongeveer evenveel bloemen verkocht voor Moederdag als een jaar geleden. Nou, populairste bloem is dan nog steeds de roos. En er zijn er de afgelopen dagen al 44 miljoen van verkocht.
17: Oef. Zijn er altijd een paar mensen die schrikken nu zich helemaal wezenloos. Die denken, oh god, zondag is Moederdag.
16: Ja. Ja.
17: Ga je nog iets doen voor Moederdag?
16: Nou, er zijn al allerhande cadeautjes geknutseld, noem het maar op. Op kinderopvang.
17: Oh ja, natuurlijk.
16: Ja, ja, noem het maar op.
17: Ja.
16: Dus dat komt allemaal mee naar huis. En het was ook wel zo. Eigenlijk, mijn vriendin heeft al 1 cadeau gekregen.
17: Oh.
16: Want Guus kon niet wachten om het te geven. Dus hij kreeg 2 weken geleden. 2 weken geleden kreeg hij het cadeau mee. Want toen begon de vakantie. En toen zei hij, ja mama, ik heb een cadeau voor jou. Want we lagen ook op bed. En ze zegt, ja, voor Moederdag. Ja, zeg maar, ja, dat is pas voor Moederdag.
17: Ja.
16: Nee, ik wil het nu geven. Nee, dat kan niet. Dat is voor Moederdag. Nee, ik wil het nu geven. Nou, hoop gedoe. Ze zegt, nou, dan geef je het lekker nu.
17: Ja, precies.
16: Nou, dus ze heeft al een Moederdag cadeau binnen.
17: Oh, wat leuk zeg.
16: Goed, het was een kusjespas of een knuffelpas of iets. Een van die 2.
17: Ach, wat zoet.
16: Zoet, hè?
17: Ja, dus leuk. Moederdag is al gevierd.
16: Het is eigenlijk al gevierd. Ja. Dus we zitten er heerlijk voor dit weekend.
17: Fantastisch. Ja. Hallo, René.
18: Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ga jij nog iets doen voor Moederdag, René?
18: Nou, ik moet werken met Moederdag.
17: Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat je niks kan doen, René. Perfecte excuus, ik hoor je. Ik ja, hoor je.
16: Dat is een smoes, dit.
17: Ja, nee, perfecte smoes.
16: Ja. Ja. Nee, maar wat ga je doen bij Moederdag?
18: Ik heb vroeger dienst en daarna zal ik ongetwijfeld even bij mijn ouders. Oh, nee, mijn ouders zijn op vakantie, maar mijn schoonouders sta ik wel even langs.
16: Oh, oké. Okay. Wat neem je mee, René? Wat neem je mee? Misschien is er wel inspiratie.
18: Sorry, wat zei je?
16: Wat neem je mee?
18: Ja, ik denk dat het gewoon even een bosje bloemen wordt.
17: Ja, precies.
16: Is dat iets wat je nu ter plekke bedenkt? Of heb je dit al langer in de planning de afgelopen week?
18: Nee. Dat is nou wat ik ter plekke bedenk.
17: Ja. Oké, okay, goed. Ja, kijk, je bent politieagent. Een beetje verhoor kun je wel aan, volgens mij. Dus, René, zometeen draait ons verjaardagsrad. Het is jouw kans op 2.500 euro. Wij moeten nog heel even dat rad naar binnen brengen. Dus kan je heel even blijven hangen?
18: Zeker.
17: Goed zo. Dan willen we wel alvast weten, wil je een hard of een zacht hengst zometeen?
18: Dan wil ik graag een harde hengst.
17: Een harde hengst, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu het rad halen.
16: Even, ja.
19: Mattie en Marieke.
17: Staat nog op de gang namelijk.

0: Kelly Clarkson, Back Your Music en Because of You. Het is 11:30. Ons verjaardagsdag gaat draaien voor René. René is 44. Hij komt uit Smilde. Werkt als politieagent en heeft morgen een evenement bij de dorpsvereniging. Bij het punt van René moeten ze een touwtje doorbranden, zoals in Expeditie Robinson. Applaus voor René! Hallo René.
1: Goedemorgen.
0: Morgen.
2: Nou, mag je meteen even uitleggen, wat staat er allemaal te gebeuren?
1: Bij ons in het dorp hebben ze een rondje rijden, zoals dat heet, een rondje rijden.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En dan moeten de deelnemers die krijgen opdrachten mee. En dan moeten ze naar verschillende punten in het dorp om opdrachten uit te voeren met de auto.
0: Ah, oké. Okay. En ze blijven maar rondjes rijden door Smilde?
1: Nou, ze hebben natuurlijk bepaalde sectoren in het gebied. En daar mogen zij opdrachten gaan uitvoeren.
0: Ah.
1: En daar sta ik als vrijwilliger bij.
2: Oké, want dan sta jij daar als vrijwilliger, sta je dan bij als politieagent ook bij je punt of niet? Dat je
1: nee,
2: zegt,
1: hoor.
2: Nou,
1: nee hoor, gewoon als mezelf.
0: Ik dacht al, als een agent tijd heeft om te kijken hoe er een touwtje wordt doorgebrand, gebeurt er verder weinig in Smilde natuurlijk.
1: Ja, dus dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, oké, heel goed. Okay. Hey, wordt er dan ook een winnaar gekroond dit weekend of niet?
1: Dat denk ik wel, alleen daar ga ik niet over. Daar ben ik niet, ik doe gewoon mijn onderdeel. En er is een organisatie en die gaan uiteindelijk de winnaar bekendmaken.
0: Ja, wat leuk.
2: De rest zoeken ze maar uit. En is het dan gewoon wie het eerste binnen is? Of wie alle opdrachten goed heeft gedaan? Of waaraan wordt de winnaar getoetst?
1: De winnaar wordt getoetst aan de snelheid. En wie de meeste opdrachten doet, wie de meeste punten binnenhaalt. Je kan natuurlijk punten halen. En bij ons, wie gaat er op snelheid het snelste zijn touwtje doorbranden?
0: Ja.
2: Want dat is het enige wat er bij jou op het punt moet gebeuren. Een touwtje doorbranden.
1: Nou ja, ze hebben het paasvuur. Jullie kennen vast het paasvuur.
0: Ja.
1: En dat paasvuur, ze moeten eerst een vuurtje maken, zeg maar. Dus, en dat doen ze niet eraan aansteken, maar dat moeten ze natuurlijk op een andere manier doen.
0: Ah.
1: En wie dat de snelste kan, die heeft bij ons uiteindelijk bij ons onderdeel gewonnen.
0: Ah, juist, ja. Okay.
2: En die mag weer door. Snel, je tijd loopt.
1: Ja, sowieso.
0: Hey, René, ben jij een beetje streng of knijp je nou oogje dicht?
1: Ja, ik knijp ook wel eens een oogje dicht, maar dat is hoe ik ben. En gewoon eerlijk en rechtvaardig.
2: Dat is hoe ik ben. Dus als er iemand op je afkomt rijden, een auto met een kapot voorlicht, en dan denk je toch van, ja, nou ja, weet je, dat is ook een beetje hoe ik ben. Ik laat deze even doorrijden. Gebeurt ook
1: nou,
2: wel eens.
1: Nou, nee, ik kan ze wel aanspreken, maar dan waarschuw ik ze.
0: Ja, oké. Dat knijft wel eens een oogje dicht. Ja, ik hou wel van dat soort mensen, oké. Okay. Ja. Hey, René, we gaan ons verjaardagsrat een hengst geven. Je hebt ervaring met raddraaiers. Je krijgt van onze 100 euro omdat je in de uitzending bent. Gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel.
2: En natuurlijk, ik ben even abuis voor welke maand draaien we ook alweer.
0: Voor september.
2: Voor september.
0: Het is je laatste keer, Kai.
2: Ja, dus ik ga mijn uiterste best doen, René. Wil je een harde of een zachte hengst?
1: Ik draag een harde hengst.
0: Een harde hengst.
2: Heerlijk, daar gaat
0: ie. Zo. Hij blijft maar gaan.
2: Blijft maar draaien.
0: Niet te geloven, zeg.
2: Zit er gesmeerd.
0: Sorry, joh, René. Kai heeft zo'n harde heen gegeven. Het rad blijft maar gaan.
2: Dat is niet normaal.
0: En wat is lief.
2: Ik weet niet waar dit ophoudt.
0: Nee, maar we hebben zo'n harde heen gegeven. René, ben je er nog?
1: Zeker.
0: Ja, oké, goed zo. Je moet toch heel veel wachten tot hij uit is gedraaid.
2: Ja. Kai. Wat denk je zelf, René? Gaan we in de buurt zitten, of niet?
1: Ja, ik zit in het begin, dus als het kan, graag.
0: Ja. Oké, nou, het is wachten tot hij stilstaat.
2: Ja, het is wachten tot hij stilstaat.
0: Kai, die kent zijn eigen krachten niet, René. Dus...
2: Voorlopig nog niet, heb ik het idee.
1: Ik sta stil, ik sta veilig, dat komt bij me op.
0: Ja, goed zo, oké.
2: Okay. Oké.
0: Hè? Ja, daar gaan we.
2: En die spanning maar opbouwen. We zijn er.
0: Ja.
2: Nou, ben je jarig op 20 september?
1: Nee.
2: Verdik me, hè? Dat nog.
0: Dikkie. Hebben we zo lang gewacht.
2: Ja.
0: En dan nog niet.
2: Wanneer wel?
1: Ik ben 10 september ben ik jarig.
0: 10 september.
2: 10 september ben je jarig.
0: Nou, dan gaan we. 10 september ben je jarig.
2: Nee, Kai, dit kan echt niet.
0: We moeten echt door. René.
2: Nee, het is ongelooflijk.
0: René, Kai heeft denk ik een oogje dichtgeknepen, zoals jij dat ook wel eens doet.
2: Ben je jarig op 10 september, René?
1: Jazeker!
3: Nou, ja!
0: René! Gefeliciteerd. Ja, met een klein beetje hulp staat hij op 10 september.
2: Nou.
0: Jij krijgt 2.500 euro. Gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel.
0: En wat ga je daarmee doen?
1: Nou, we gaan volgend weekend gaan we lekker een weekendje weg. Dus ik denk dat daar...
0: Nee,
2: betaald.
0: Ja. dit was een rondje draaien. Voor je plezier met een rondje rieden morgen. En mooi weekend, jongen.
1: Yo, jullie ook. Fijne weekend.
0: Hoi. Dit is Bibi Rexha. Ja.

0: Playback Music en Bright Eyes. Vandaag de laatste dag dat je kans maakt op tickets voor Suzanne en Freek.
1: Ja, je moet echt zorgen dat je er goed bij bent. Je hebt natuurlijk al heel wat kansen gekregen.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Echt de laatste ook wel, hoor.
0: Echt de laatste dag.
1: Eigenlijk als het nu nog niet gelukt is, dan...
0: En zeg ook niet dat we je niet op de hoogte hebben gesteld.
1: Nee, nee.
0: Absoluut niet.
1: Alleen maar gehoord. Suzanne en Freek. Nou,
0: ons valt niks te verwijten.
1: Nee, precies.
0: Hoor je Suzanne en Freek? App dan.
1: Suzanne en Freek.
0: Via de Q-app en ga naar...
1: Suzanne en Freek.

0: Q-Music, Ed Sheeran. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, heb je altijd al gedroomd van een koninklijk leven? Je kan nu prinses worden.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina. Voor een betere morgen.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Ter Stal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Goedemorgen, het is 7 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
13: Ja, goedemorgen, veel vragen nog in Den Haag. Gisteravond is daar bij het partijkantoor van D66 een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Maar waarom is nog niet bekend. Die bom werd door de brievenbus gegooid en op dat moment waren er tientallen mensen binnen, zegt D66-minister Sjoerdsma bij Pauw en de Wit.
14: Het is natuurlijk schrikken, ook omdat in ons partijkantoor werken bij uitstek jonge, idealistische mensen die dan 's avonds aan de slag zijn.
13: En er raakte niemand gewond, wel zou er door die ontploffing binnen flink wat schade zijn. Er is een verdachte opgepakt. De Universiteit Utrecht blijft van dicht. En heeft te maken met een grote brand gisteren in Almere. Er was daar brand in een datacenter en daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen in Utrecht niet meer. Deze expert legt even uit, Bertiel.
15: Heel veel bedrijven die leunen op hun IT-systemen, die leunen op hun data. En als dat er niet meer is, staat het bedrijf stil.
13: Nou, ook andere bedrijven hebben of hadden problemen door die brand in dat datacenter, zoals ook het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan het Midden-Oosten. Ondanks het staakt het vuren hebben Amerika en Iran elkaar gisteravond aangevallen. Er waren aanvallen in en rond de straat van Hormuz. Toch zegt president Trump dat de wapenstilstand nog van kracht is. Wel dreigt hij met meer geweld als Iran niet snel akkoord gaat met een vredesdeal. En heb je altijd al eens willen voelen als prinses Amalia of een van haar zusjes? Nou, dat kan nu. Videoland is op zoek naar 3 actrices voor een nieuw seizoen van de serie Maxima. Een week heb je nog om je daarvoor aan te melden. Je moet dan wel een meisje zijn natuurlijk en tussen de 7 en 14 jaar zijn. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen veel zon, vanmiddag wat grijzer, maximaal 19 graden.
12: 2 files, de eerste op de A12 naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug, 5 kilometer en 12 minuten. En de A73 naar Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik, 4 kilometer en daar 22 minuten.
16: Mattie en Marieke.
12: Ja, en over Maxima gesproken, zometeen hoor je Eva Max, Kings and Queens.

0: Just stay back your music and turn the lights off. Goedemorgen, 5 over 7 op vrijdag de 8e van mei. Je luistert naar show 1633, seizoen 8 van Matty en Marieke met Kai Merks.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy... Nou, het is hier een beetje een bitterzoete vrijdagochtend.
1: Nou, ik wil net zeggen, happy Friday, happy Friday.
0: Ja. Ja, het is een beetje een gekke ochtend, Kai.
1: Ja, een beetje gek.
0: Ja, zeg het zelf maar even.
1: Ja, dit is mijn allerlaatste show op Q-Music vandaag.
0: Ja. Laat die maar eens even indalen.
1: Laat dat maar eens even zakken, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee,
1: sommige mensen hebben ook 12 jaar zitten duimen voor de radio. Wat gaat er nou gebeuren? Nou, vandaag is de dag.
0: Het is vandaag. even uitleggen. En dat is voor een stukje iets wat achter de schermen zich afspeelt. Is dat wij hebben een zuster radiostation, Joe.
1: Ja.
0: Dat is 2 jaar geleden begonnen. En jij bent daar DJ.
1: Ja, dat doet de middagshow.
0: De middagshow.
1: Ja.
0: Nu is het wel even lachen. Want misschien om aan te duiden dat jij... eigenlijk gewoon voor ons zichtbaar blijft hier. Want je bent ook een vriend van me. Joe zit hier letterlijk aan het einde van de hal.
1: Ja, zit letterlijk... Zal ik voor de grap even naar de deur van Joe lopen?
0: Loop even naar de deur. Kijk even, want je kan gewoon... Want dan loop je nu de studio uit van Q-Music. Dan ga je over de gang.
1: Ja, door de gang langs 2 videohokken... waar allemaal beeldschermen te zien zijn.
0: Langs.
1: Hey Paul. Hallo. Nou, Paul is een van de producers van Joe.
0: Ja.
1: Ik sta nu bij de deur van Joe.
0: Ja.
1: Hallo. Goedemorgen. Hallo, kan ik wel even binnenlopen?
0: Ja.
1: Hi, goedemorgen.
4: Hey,
1: we zijn nu op de radio daar. Hi.
4: Hoi. Welkom thuis.
1: Nou, dus zo dichtbij is het eigenlijk.
0: Ja, leuk toch? Daar zit op dit moment trouwens Koen en Sander.
1: Koen en Sander, ja.
0: Dat zijn al een tijdje jouw collega's. Hey, en Kai, jij gaat daar vanaf binnenkort ook op een vrijdagprogramma maken.
1: Ja.
0: Nu hebben we nog even gekeken, valt dat dan te combineren? Maar ja, dan wordt het echt iedere week marathonradio. Dat wordt een beetje te veel.
1: Dat wordt een beetje te veel. Ja, dus ja, alles heeft zijn end op die manier.
0: Ja, precies.
1: Wat ook heel jammer is en ook heel raar is, want ik ben natuurlijk al 2 jaar voor het grootste gedeelte weg, zeg maar, bij Q-Music.
0: Ja.
1: Dus het is ook weer raar dat ik nu voel van, oh ja, dit is dan echt klaar, zeg maar.
0: Ja, jij gaat nu echt Q-Music verlaten. Je hebt hier 12 jaar gewerkt.
1: Ja.
0: En ik dacht, misschien is dit wel een mooie gelegenheid om nog 1 keer jou de mogelijkheid te geven om aan de haal te gaan met alle succesnummers van Q-Music. Dus over een uurtje wil ik nog 1 keer met jou het geluid spelen, bijvoorbeeld.
1: Oh, leuk.
0: En als het toch ook iets bij Q-Music hoort, dan is het Foute Uur.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, daar heb je natuurlijk ook ongelooflijk veel ervaring mee met het Foute Uur. Je hebt foute parties gedaan, de Foute 1500 gepresenteerd.
1: Nou, noem het maar op.
0: Ongetwijfeld wel eens ingevallen voor het Foute Uur. Dat zal ergens wel een keer gebeurd zijn in 12 jaar. Mag ik jou heel even uitnodigen? Ik geef je een paar minuten. Je mag nog 1 keer je favoriete foute track gaan draaien.
1: Dat is wel zo'n moeilijke vraag.
0: Ja, dat weet ik. Daarom geef ik je ook een paar minuten.
1: Ja, oké.
0: Echt, de meest favoriete foute track ooit wil ik van je horen.
1: All-time favorite.
0: Ja.
1: Oké, ga ik even over nadenken.
0: Nou, even weg.

0: Shanna Spyro bij Q-Music en Material Lover. Vrijdagochtend 8 mei, na 12 jaar, gaat Kai Merckx Q-Music verlaten. Kai, ik bied je deze ochtend aan om nog één keer gebruik te maken van alle succesnummers die Q-Music kent. Straks na 8 uur spelen we nog één keer het geluid. Later deze ochtend gaan we nog de Top 40 Classic doen. Voor nu heb ik je gevraagd naar je favoriete foute track. Ja. En dat is altijd super lastig, want we hebben de foute 1500. Er zijn meer dan 1000 goede foute tracks. Maar waar ga je voor?
1: Nou, er is er eentje die me te binnen schoot. Die ik qua muziek, als die begint, dan denk je, ja, feest. Dit is gezellig, dit is fantastisch. Mm-hmm. En dat is Maak Me Gek van Gerard Joling.
0: Wat leuk!
1: Ja, die vind ik super. En ik heb ook het idee, sinds de Real Life Show van Gerard Joling op tv is, ik kijk hem trouw. Ja. Hij spreekt het natuurlijk in.
0: Ja, ik spreek hem in, ja.
1: De voice-over.
0: Ja.
1: Dus je begeleidt het hele programma een beetje.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat heerlijk wegkijken. Ik vind dat kijkje, het leven van Gerard Joling, daar geniet ik ook enorm van, moet ik zeggen. En hij was, hij heeft het niet zo op ons. Heb ik het idee. Op ons, als Q-Music.
0: Hij wil nog wel eens een kritische noot kraken.
1: Hij wil een kritische noot. En dat mag ook. En dat mag ook. Want
0: tuurlijk.
1: Ja, we kunnen hem in deze geen ongelijk geven natuurlijk. Maar laten we even zeggen wat hij zei over Q-Music een tijdje geleden.
2: Ja, Q-Music. Het is natuurlijk dat onze eigen Mattie dit allemaal inspreekt. Maar het is natuurlijk een kutzender als het gaat om Joling te draaien. Dus wat dat betreft interesseert hem ook geen ene reet. Ze zouden wel iets meer nationaal product kunnen draaien.
3: Maar ja, dan proberen we het nog één keer.
2: Nou, dat is echt de laatste keer. Ja. Gaat het echt niet meer doen. Al die kut radiostations, zo de moeite erop.
0: Oh, wat hou ik toch van Gerard.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch, zeg. Nou, we gaan Maak Me Gek draaien. Overigens, dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, want hier komt Luc binnen.
1: Oh, ja.
0: Ja, natuurlijk, lieve vriend.
1: Luc komt binnen met een rek waarop foute jasjes hangen. Ik zal je vertellen, die hangen er al sinds mijn eerste dag, hangen die aan dit rek.
4: Ja. Kijk eens, hier een mooie bloemenkrans voor jou om je nek.
1: Ja, super.
4: Wat wil je hebben? Wil je een pantaprint jasje? Wil je er eentje met schubben? Met een jurkje met glitters?
1: Ja, daar ben ik in die 12 jaar nooit kieskeurig op geweest.
4: Dus nee, dat weten we.
1: Ik trek het wel aan.
0: Want even goed om te zeggen, dit kledingrek, dit hangt hier echt al sinds dag 1 dat je hier in dienst bent getreden.
1: Ja, sinds dag 1. Het zijn dezelfde jasjes.
0: De jasjes aan het kledingrek zijn ook nooit vervangen.
1: Nee, dus wat is dit? Ik ruik Wim van Helden.
0: Ja, ongelooflijk. Nou, trek nog één keer even een foute outfit aan, ja. Kai.
1: Ik trek het nog even aan. Oh, dit is mijn maat niet. Dit is van Judith Eijk.
4: Ah, pas wel.
1: Ik trek het wel even door.
4: Even doorduwen.
1: Ja hoor. Oké, daar gaan we.

0: Favoriete track van Kai Merckx uit de Foute 1500. Gerard Joling en Maak Me Gek.
1: Ja, dan zet ik je muziek aan en dan hoor ik de Kai weggaan. Zing wel echt jammer. Altijd wel lachen om Kai.
2: Oh.
1: Maar succes, jongen.
2: Oh, zo Arend. Bedankt.
3: Ja. Nou ja, hier, dit is bitterzoet.
2: Ja.
3: Dat begrijp ik. En dat hoor ik. Dat hoor ik, naar Arend.
0: Ja. Hé, poef. Zo, we hebben hier de Polonaise gelopen tijdens Joling Maak Me Gek. Danny zat op de verkeerde plek en jij stond op het mengpaneel. Liep echt in een paar minuten volledig uit de klauwen. Oeh, wij gaan even afdouchen.

0: mee.
1: Bij Q Music komen trouwens nog wat vragen binnen van mensen die zeggen, ja, als Kai weggaat, wie komt er dan op de plek van Kai op vrijdagochtend?
2: Dat is geen gekke vraag.
1: Dat maken wij bekend na Mattie versus Marieke. Dus we gaan eerst even met een bus het land in. Hebben wij nog heel even de tijd om de puntjes op te zetten qua contract met deze persoon.
2: Ja, precies. Dat zijn zware contracten.
1: Het zijn zware contracten met deze persoon. Nee, ik vind het ongelooflijk leuk dat deze persoon dat gaat doen. Hier op vrijdagochtend op deze stoel zitten. We kennen deze persoon echt allemaal. En het wordt lachen. Ja. Ja, jij weet wie het is.
2: Ik weet wie het is. Ja. Dit wordt ook heel leuk. Ja, absoluut. Precies, ja.
1: Dus dat hoor je zeer spoedig. Danny, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Het is ook jouw laatste. Ja. Weet je zelf alleen nog niet.
3: Nee. Dat inderdaad bij deze.
2: Ja. Nee, nog, je mag nu gaan. Dan valt ik wel anders.
1: Nee, hoor, Danny. Nee, Danny blijft gewoon. Wat horen we zo meteen in het nieuws?
3: Nou ja, waar zijn ze dagen op zoek geweest naar een vrouw, omdat de man niet meer wist waar die haar had achtergelaten?
4: Elke droom begint klein.
5: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
6: Ik kan het niet hebben als het avond is.
4: En elk nummer.
7: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
4: Elke show.
8: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
4: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
9: Maar we waren toch goud.
4: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Always sounds better with you.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
7: Greets. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
10: Hi.
11: Hoi.
12: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
13: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal.
14: Maak elk moment mooi.
12: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Aldi.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: 7:30, er staan twee files. De A12 naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug. 7 kilometer en 20 minuten vertraging. En de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Haps. 2 kilometer en 10 minuten.
13: Vanochtend is er lekker veel zon. Vanmiddag is het dan wat grijzer en het wordt maximaal 19 graden. Danny Vos heeft het laatste nieuws.
14: Ja, goedemorgen. Boze reacties na de explosie gisteravond bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er is daar een vuurwerkbom naar binnen gegooid. En dat is onacceptabel, zegt D66-minister Sjoerdsma bij Pauw en de Wit.
15: Het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet.
14: Ja, want het kantoor is eerder ook al eens vernield. Ook andere partijen hebben gereageerd. Ze noemen het een laffe actie. Bij die ontploffing raakte trouwens niemand gewond. Er is wel een verdachte opgepakt. Mogelijk zijn er problemen vandaag op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Unie heeft meerdere systemen losgekoppeld, omdat die gisteravond opnieuw zijn gehackt. Die hackersgroep nam over de hele wereld systemen van universiteiten over. En ze dreigen nu ook gestolen data van miljoenen studenten en medewerkers openbaar te maken. Er zijn dan ook problemen op de Universiteit Utrecht. Die blijft vandaag dicht. Dat heeft dan weer te maken met een grote brand gisteren in een datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en de toegangspassen in Utrecht niet meer. Darten dan. Het is Michael van Gerwen weer niet gelukt om van de wereldkampioen Luke Littler te winnen. Van Gerwen speelde in de Premier League gisteravond tegen die tiener. En Littler won met 6-5.
16: Kijk, Boep, hij hangt er al in. Ja hoor, de vijfde overwinning op rij van Luke Littler op Michael van Gerwen.
14: Nou, zo klonk dat bij Viaplay. Ook een andere Nederlander, Gian van Veen, lag er snel uit. Hij verloor van Steven Bunting.
12: Ja, grappig dat je zegt, Michael van Gerwen speelde gisteren tegen de tiener. Maar dat is echt wat het is.
14: Ja, hij is 19.
12: Een jong gastje en supergoed. Maar ik heb het idee, Michael van Gerwen is een beetje uit zijn conditie, zeg maar. Uit zijn flow, ja.
13: Hoe komt dat dan?
12: Nou, je ziet hem ook steeds vaker, zie je hem in video's verschijnen, dat hij aan het stappen is en dat hij in opstootjes terechtkomt. En hij lijkt een beetje uit vorm. Dat hoor je.
13: Maar mag ik even kijken? En dan wil ik echt niks afdoen aan darten, hè? Want ik ben niet zo van dat ik zeg van nou, dat is een kroegsport. Maar het is dus onmogelijk om gewoon. Het heeft. Laat ik het anders zeggen. Stel dat ik 3 avonden helemaal door het geluid ga. Dan dart ik dus minder goed.
12: Ja, dat lijkt me wel. Ja, het heeft ook allemaal te maken met focus natuurlijk. Ook gewoon focus op wat je doet. Denk ik, zoals met alles wat je doet in het leven. Als je ergens focus op hebt, dan gaat het natuurlijk vanzelf.
13: Nee, dat klopt. Maar ik heb toch altijd het gevoel, ja, darten kan altijd. Als je het helemaal kan, dan kan je het.
12: Ja, oh nee, dat lijkt me niet.
14: Zij gooien 3 pijltjes in een vakje van 2 centimeter achter elkaar. Daar moet je toch wel enigszins voor concentreren.
13: Ja, jawel, maar ik heb toch absoluut. Het idee dat je zeg maar helemaal naar de hel kan zuipen en gewoon een pijltje kan pakken en toch, toch weer. Als je het helemaal kan, dan kan je het.
12: Nee, man. Nee, dat merk je echt eigenlijk als je zelf. Nou, ga vanmiddag eens voor een dartbord staan. Ja. En gooi eens. Ja.
13: Nou, en doe alvast een helm op.
12: Ja, precies.
14: Veel felicitaties zijn er voor David Attenborough. De wereldberoemde documentairemaker is vandaag 100 geworden. En van over de hele wereld wordt hij dus gefeliciteerd. En dat doet hem wel wat.
17: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. From preschool groups to care home residents. And countless individuals and families of all ages.
13: Toch interessant, het lijkt alsof hij een documentaire over zichzelf heeft gemaakt.
12: Zo klinkt het wel, hè.
14: Ja. Zeg maar, deze man kan alleen nog maar praten in documentaires.
13: Ja.
14: De BBC staat de hele week stil bij deze mijlpaal met speciale uitzendingen en dus documentaires. En in Duitsland zijn ze dagen op zoek geweest naar een vrouw van 91. Ja, zo'n bijzonder verhaal. Die vrouw ging met haar man een stukje met de auto rijden, maar die wagen die kwam ergens vast te zitten. En dus ging de man hulp halen. Hij wist alleen niet meer waar die auto nog was gebleven. Dat was hij vergeten. De man is namelijk dement. Maar was dus zijn vrouw en ook die auto kwijt. Nou, die vrouw kon de auto dan weer niet zelf uit, want zij kon niet lopen, is ook blind. Uiteindelijk heeft een politiehelikopter na dagen die vrouw gevonden.
13: Ach, wat verdrietig zeg.
12: Ja.
13: Dat is echt heel erg sneu.
12: Beangstigende situatie voor beide partijen natuurlijk.
13: Ja,
12: ook.
13: Want, absoluut.
12: Ja, die man heeft geen idee waar die vrouw is. En die vrouw denkt ook van, ja, waar blijft mijn man?
13: Ja, fijn. Ja. Eindgoed, al goed in ieder geval.
12: Gelukkig, ja.
13: Zometeen spelen we ja of nee met heel Nederland. Op vrijdagochtend horen we jou graag. Vandaag is het topic spraakberichten sturen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar zijn de meningen flink over verdeeld hier in de studio. 3, 2, 1. Ja, wij zijn eensgezind, maar Danny, jij zegt echt nee.
14: Nee, ik heb het eerder al vanmorgen een inbreuk op mijn privacy genoemd. Want je verplicht iemand om te gaan luisteren, terwijl het is gewoon hele dure, kostbare tijd.
13: Maar stuur jij ze nooit dan?
14: Ja, dat dan weer wel. Ik ben er wel.
12: Nou, maar er zouden wel bepaalde etiketten moeten zijn. Kijk, ik werk nog met iemand anders samen en die kreeg een audiobericht. En dat was een audiobericht van een kwartier.
13: Ja, dat kan toch niet.
12: En ja, daar moet je ergens wel een grens trekken natuurlijk. Ja, kijk, je moet ook natuurlijk een reactie terug geven. Maar ja, als je een kwartier aan audio krijgt, of al is het al 3 minuten, ja, je moet ook een beetje onthouden, ja, waar moet ik op reageren, waar wil je antwoord op? Dat vind ik altijd lastig.
13: En mijn record is ook, ja, ik zal het je zo meteen laten zien, 17 minuten 50.
14: Goedemorgen zeg, dat is van een aflevering op Netflix.
13: Ja, nee, ja, 17 minuten 50.
14: Wauw.
13: En dan stuurt die persoon ook 10 minuten terug. Maar dan ga ik dus inderdaad opschrijven waar ik weer op moet reageren.
14: Oh, je kan elkaar toch gewoon opbellen?
13: Ja, maar daar heb ik dus geen zin in.
14: Nee, maar hier wel in.
13: Ja, ik vind dit fijner. Dit kan gewoon op je eigen tijd. Ja. En ik vind bellen gewoon veel intensiever.
12: Ja, het is gewoon het bellen light eigenlijk. Het is een gesprek wat je kan afluisteren op een ander moment. Een soort van antwoordapparaat.
13: Dat zou je kunnen zien. We zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Alvast Wilco.
18: Ik doe dat de hele tijd. Het is makkelijk als je aan het rijden bent of iets. Ja, het mag officieel niet, maar dan kun je toch altijd even snel reageren.
13: Juist, precies. Mattie en Marieke. Nou, laat je even horen via de Q-music app.

0: Nee, letterlijk met heel Nederland, we horen je graag. Vandaag over het topic spraakberichten sturen. Hallo Monique!
1: Hi, goedemorgen!
0: Nou, daar ga je! 3, 2, 1.
1: Nee.
0: Nee, waarom niet Monique?
1: Nou, mijn korte termijn geheugen is stuk, dus als jij 10 woorden hebt gesproken, dan weet ik aan het begin al niet meer wat je hebt gezegd.
2: Ja, dat okay. Is het lastige aan die spraakberichten natuurlijk, dat er een goed antwoord terug moet komen.
1: Ja. Nou, en, precies dat.
2: Maar en heb je een soort van max aan audioberichten dat je kan ontvangen? Dat je zegt, nou, een halve minuut, dat is voor mij max. Langer moet het niet zijn.
1: Langer dan 15 seconden, dat vind ik meer dan genoeg.
0: Maar dat wordt ons heel veel.
1: Heb je maar, hoor.
0: Ja. Je hebt liefst tekst dan of bellen?
1: Tekst. Gewoon want dan
0: tekst.
1: Kan ik het nog terugzoeken.
0: Ja.
1: Ik hou van die zoekfunctie.
0: Ja.
1: Maar je hebt wel eens, dan weet je dat je iets hebt besproken.
0: Ja.
1: Nou, dan zoek je dat woord op en dan kun je het vinden.
0: Ja, dat is
1: maar
0: wel
1: bij een
0: waar.
1: Audiogesprekje weet je dat niet.
0: Nee, helemaal eens. Hallo Amelien.
3: Ja, hoi.
0: Spraakberichten sturen. 3, 2, 1.
3: Ja.
0: En waarom?
3: Nou, ik vind het op zich wel makkelijk. Helemaal als je lange teksten wilt zeggen. En dan denk ik van ja, of je hebt dan weer halverwege een typfout. Of T9 heeft hem niet goed gepakt. En dan staat er weer hoer in plaats van hier. En dan denk ik van nou, doe maar gewoon een spraakbericht. Maar ik ontvang ze liever niet.
0: Oh, hè?
2: Maar dat loopt een beetje spaak, hè? Dat loopt een beetje spaak. Wat je uitdeelt moet je in principe ook kunnen incasseren, Amelien.
3: Klopt. Alleen, ik vind het dan weer lastig als je hem hebt ontvangen. Soms ben je niet op een moment dat je hem dan ook kan afluisteren. Want dan kan een andere meeluisteren. En dan heb ik zoiets van, nou, doe me dan maar liever een tekstbericht.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en heeft het ook nog iets te maken met de lengte van die berichten? Want dat zei Danny hier net. Van ja, eigenlijk alles boven de 3 minuten vind ik grove inbreuk op de privacy. Daar doe ik echt niet aan mee. Heb je dat ook of niet?
3: Ja, wat ik dan verstuur zijn niet echt extreem lange berichten.
0: Nee, exact. Oké, heel goed.
3: En ik heb bij jullie in de app ingesproken voor Kai, maar dat mag bij jullie maar max een minuut. Dus bij jullie zit er in ieder geval al een limiet op.
0: Ja, anders blijven mensen maar lullen.
3: Ja, daarom. Ja.
0: Dankjewel, Amelien. Wat gebeurt er in de appbox, Luc?
4: Veel berichten in de appbox, onder andere van Norman, die zegt, nee, ik word er echt gallies van. De vrouw ook de hele tijd in huis, praat ze weer, vraag ik aan haar, wat zei je? Ja, nee, niet voor jou. Echt beroerd word je ervan. Dan loopt ze dus gewoon door het huis te paraderen en spraakmemo's in te spreken. Gwenny zegt, nee, leuk hoor, die spraakberichten. Alleen durf ik ze op mijn werk niet af te luisteren, want je weet nooit wat die gek aan de andere kant gaat zeggen.
0: Oké.
4: Dus Gwenny. En Mark die stuurt nog, ik stuur nooit spraakberichten. Ik heb er ook een hekel aan als ik ze krijg. Ze zijn vaak lastig te verstaan.
0: Quinty, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
0: Spraakberichten sturen. 3, 2, 1.
5: Ja.
0: Ja, oh, ik hoor het al. Jij gaat er even goed voor zitten.
5: Ja, dit is echt de beste uitvinding ooit. Dus echt, ik heb natuurlijk een rijdend beroep, dus daarvoor is het ideaal. En je kan natuurlijk echt al je emoties in kwijt. En in een tekst kan dat natuurlijk niet. En ik denk dat ik nog net geen blokkade heb in de Key Music app. Maar,
0: Ja, ik zie je inderdaad staan, Quinty. Ja.
2: Het is eigenlijk een soort van ideale wereld voor jou. Dus en je kunt er emotie in kwijt en je kunt er toch lekker van je afpraten. En je hoeft niet te typen.
5: Nee, precies.
0: Ja, ik vind het inderdaad wel een voordeel wat je zegt, Quinty. Want soms tekst komt veel anders binnen dan wat het bedoeld is, toch?
2: Ja.
0: Dus op het moment dat je een beetje door je stem kan laten weten, ja, ik bedoel het ongeveer zo, dan wordt het vaak beter begrepen. Oké, we schrijven een ja voor je op. Bas!
6: Yo, goedemorgen.
0: Je bent de laatste spraakbericht te sturen. 3, 2, 1.
6: Absoluut niet. Nee, echt niet. Nee, ga weg. Nee, echt niet.
0: Waarom niet?
6: Ah, man, hou op. Er is een reden voor waarom ik mijn voicemail uitgezet heb. Omdat ik heb gewoon een hekel aan. En dan ga je dat weer afluisteren. En dan sta je opgezien op je andere telefoon. Dan moet je terugschakelen. Dan moet ik zo'n ding 3 keer. En, ja, nee, echt niet. Nee, alsjeblieft niet. Nee.
2: En dit geldt voor beide kanten, Bas. Zowel niet ontvangen als versturen.
6: Ja, alleen als ik een dad joke vertel of zo. Dan,
0: een dad joke vertel. Ja, oké.
6: Okay.
0: Nee, dat is een duidelijke nee. Nee, Bas, waarom?
2: Bas, het is goed.
0: Laat geen ruimte voor twijfel. Luc, wat zegt Nederland?
4: 57% van Nederland zegt nee tegen spraakberichten sturen op WhatsApp.

0: Back in Music en Is It Love? Ja, het is de laatste ochtend van Kai Merks op Q Music.
1: Ja, het is goed dat je dat erbij zegt. Op Q Music, ja. De laatste ochtend van Kai Merks klinkt wel dan.
0: Anders is het wel heel erg schokkend nieuws. Ja. Nee, jij blijft gewoon bestaan.
1: Zeker.
0: We gaan je daar zo meteen helemaal over bijpraten. En ja, dit is de ochtend waarop je nog voor de laatste keer gebruik kan maken van alle succesnummers van Q Music. Dus zo meteen na 8 uur spelen wij nog 1 keer met Kai het geluid.
2: Hoi, Stefan hier. Vandaag beginnen in heel het land de centrale eindexamens. Succes. Ik ben ook hard aan het blokken om alle feiten op een rij te hebben. Die statistieken, dat wordt nog wel een dingetje. Maar ik neem voor de zekerheid mijn rekenmachine mee en dan gaan we zien of het weer een geslaagde editie wordt. Snap je? Geslaagd. 4 uur lang volle focus op de grootste hits van deze week. Vanmiddag vanaf 2 uur een nieuwe top 40. De top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
14: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
17: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
20: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
23: Daar heb je Huub, van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
25: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
23: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
26: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
27: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
26: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
27: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
0: Goedemorgen, 1 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
28: Ja, goedemorgen. Een laffe daad. Zo noemt premier Jette de explosie gisteravond bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er is daar een vuurwerkbom naar binnen gegooid. En dat was flink schrikken, ook voor deze man die de NOS sprak.
29: Ik was gewoon aan het werk, hoorde de knal. En vervolgens kwamen ze allemaal informatie delen. Van, oh, er is bij D66 wat gebeurd, dus zo.
28: Ja, er raakte niemand gewond. Wel zou er binnen flink wat schade zijn over de verdachte. Die is opgepakt, is verder nog niks bekendgemaakt. Problemen op de Universiteit Utrecht die blijft vandaag dicht. En hij heeft te maken met een grote brand gisteren in Almere. Er was er brand in een datacenter. En daardoor werken de digitale systemen en de toegangspassen in Utrecht niet meer. Ook andere bedrijven hebben of hadden problemen door die brand in dat datacenter. Zowel Amerika als Iran hebben gisteravond het staakt het vuren geschonden. Landen hebben elkaar aangevallen. Het gebeurde in en rond de straat van Hormuz. Nou, ondanks die aanvallen houdt president Trump vol dat de wapenstilstand nog van kracht is en dat de gesprekken goed gaan.
30: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're gonna have a lot of pain. They're gonna have a lot of pain.
28: Nou, wel dreigt hij dus met meer geweld als Iran niet snel akkoord gaat met een vredesdeal. Nou, de spanning stijgt voor bijna 200.000 middelbare scholieren. Nog een uurtje, dan beginnen de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. En later vandaag dan doen de VMBO'ers wiskunde-examen. 11 juni, dan krijgt iedereen dat telefoontje en hoort iedereen of hij geslaagd is. Weer nog van Weerplaza. Vanmorgen veel zon, vanmiddag wat grijzer. En het wordt dan maximaal 19 graden.
31: 3 files waar vertraging 10 minuten of langer is. De A12 naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug, 5 kilometer en 20 minuten. De A50 naar Zwolle tussen Heerde en Hattemerbroek, 5 kilometer en 22 minuten. En de A58 naar Eindhoven tussen de Baas en Moergestel, 2 kilometer en 10 minuten.
0: Ja, goedemorgen. Als je vandaag aan de bak gaat met je examens, heel veel succes natuurlijk, hè, namens ons. Sam Veld komt eraan na Alex Warren.

0: Like Your Music en Fever Dream. Goedemorgen, 4 over 8, vrijdag de 8e van mei. Je luistert naar show 1633, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kai Merks.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday.
1: Yeah. Happy Friday. Heerlijk vrijdag.
0: Het is bij Q-Music de laatste vrijdag van Kai Merks. Want Kai, jij gaat ons verlaten.
1: Ja, zeker. Nu echt.
0: Jij stond de afgelopen, wat is het, 2 jaar, denk ik al, eigenlijk met 1 been ook in een ander avontuur.
1: Ja, precies.
0: En dat avontuur heet radiostation Joe. Dat is ons zusje eigelijk van Q-Music.
1: Ja.
0: Dus waar Q-Music rood is, daar is Q-Music, Joe blauw.
1: Ja, er zit hier 1 deur achter eigenlijk. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ik was eventjes op kamers en nu ga ik echt uit huis. Dat is een beetje hoe je het kunt zien.
0: Ja, het zit hier echt aan het einde van de gang. Ik ben wel eens op mijn slapige ochtend gewoon een verkeerde studio ingelopen. Zo dichtbij is het. En het gaat hartstikke goed daar met jouw middagprogramma.
1: Ja.
0: En je gaat er ook op een vrijdagprogramma maken.
1: Ja, zeker. Zeker. Tussen 10 en 12.
0: Tussen 10 en 12. Want ze dachten van potverdikkie, het gaat hartstikke goed met die Kai Merks hier. Dus we willen meer Kai Merks. Ja, en dus ben ik je nu verloren.
1: Ja.
0: Ben je verloren.
1: Het is bitterzoet.
0: Het is echt bitterzoet. Want ja. We hebben hier heel veel plezier gehad op vrijdagochtend. Toch ook vragen, wie komt er dan op vrijdagochtend op de plek van Kai? Dat maken wij bekend direct na Mattie versus Marieke. We gaan eerst even met een bus het land in. Dan pikken we iemand op en dan... we hebben die persoon al gesproken. Daar heb ik ook echt ongelooflijk veel zin in. Het wordt lachen.
1: Ja, het wordt leuk, absoluut.
0: Je hoort dat direct na Mattie versus Marieke. Kai, het is natuurlijk wel de laatste ochtend dat jij nog 1 keer aan de haal kan gaan met de succesnummers van Q-Music. We hebben vanochtend al even jouw all-time favoriete foute track gedraaid.
1: Ja.
0: Gerard Joling maakt me gek. Natuurlijk, een van die andere succesnummers van Q-Music is Het Geluid. Als sinds jaar en dag het spannendste radiospel van Nederland.
1: Absoluut.
0: Je hebt het ook vaak gespeeld.
1: Nou, en... ik heb dat 12 jaar natuurlijk regelmatig gespeeld.
0: Ja.
1: Ik heb er nog nooit ook maar... Ik ben nog nooit in de buurt geweest, nee, je antwoord.
0: Nog nooit.
1: Nog nooit.
0: Nee, echt nog nooit.
1: Geen idee.
0: Wij weten namelijk hier ook niet wat het is. Ik ga voor jou de laatste keer Het Geluid spelen. En je bent nu een keer zelf kandidaat.
1: Oh, daar heb ik nooit van gedroomd.
0: Ik ga hem je laten horen.
1: Ja, is goed.
0: En ik ben benieuwd of je het antwoord weet.
1: Ja. Kom maar.
0: Lieve Kai, weet jij al wat het is?
4: Het geluid.
5: Het geluid.
1: Maar dit maakt het allemaal niet uit.
0: Oh. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb wel een idee, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk ook lang gezocht.
0: Ja.
1: Ik heb op zolder gezocht, ik heb in de garage gezocht. Alles binnenste buiten gedraaid en overlegd met het gezin aan tafel.
0: Als je twijfelt, mag je hem altijd nog een keer horen.
1: Nou, mag het? Heel graag, als het kan, heel graag.
0: Ja?
1: Ja, dan probeer ik even te formuleren.
0: Gaan we nog 1 keer luisteren.
1: Ja.
4: Het geluid.
5: Het geluid.
1: Maar dit maakt het allemaal niet uit. Ik zie ook dat ik voor een monsterbedrag speel achter jou
0: met scherm
1: van 57.600 euro. Dus het begint nou wel te tellen natuurlijk. Ik hoor mezelf praten, maar ik hoor vooral de lach van Mattie Valk, denk ik.
0: De lach van Mattie Valk. Wij kijken naar de jury. Is het de lach van Mattie Valk? Beste Kai. Jouw antwoord is goed! Het is inderdaad de lach van Mattie Valk.
1: 57.600 euro.
0: Niet te geloven, zeg.
1: Het is niet te geloven. Wat moet ik ermee doen? Ik weet van gekkigheid niet waar ik moet kruipen.
0: Had je dit kunnen denken op...
1: Nee.
0: Je vanochtend opstond.
1: Nee,
0: toch?
1: En ik heb het nog tegen andere mensen gezegd. En die zeiden, dat kan niet, dat is het niet. Dat is volgens mij al gezegd. Dat staat bij de foute antwoorden. Maar dan is het toch goed.
0: Nee, het is toch goed. Het blijkt de lach van Mattie Valk. Nu is de grote vraag. Uit welk gesprek komt die lach?
1: Oh.
0: Ja, want wij hebben de afgelopen jaren hier veel gesprekken gehad op vrijdagochtend. Daar is ook veel bij gelachen.
1: Ja.
0: Ik ga je zo meteen laten horen uit welk gesprek die bewuste lach kwam.
1: Okay.
0: Want god, wat heb ik daar gelachen om iets wat jij vertelde. En dat ging om een frustratie van jou. Naast Sam Veld.

0: Sam Veld. Back to music en Summer on You. Ja, wij speelden net voor de laatste keer, in ieder geval voor jou, Kai, het geluid van Q Music.
1: Ja.
0: Ik wil toch nog heel even laten horen. Het ging om dit geluid.
2: Maar dit maakt het allemaal niet uit.
0: Ja, het goede antwoord was inderdaad de lach van Mattie Valk.
1: Onmiskenbaar.
0: En die lach die komt uit een gesprek wat wij eerder hebben gehad. We gaan heel even een throwback doen. Want wat ik zo leuk vond aan jou en wat ik zo enorm ga missen is dat jouw alledaagse ergernissen, ja, jij hebt de capaciteit om die om te zetten in zeer smakelijke radio. Dat kan jij doen op jouw eigen manier, met jouw eigen woordkeuze. En het is bijna een kleine stukjes cabaret waar we naar luisteren. Ik wil het toch nog heel even laten horen, een van de keren dat ik het hardst heb gelachen. Je wilde het hebben over iets vreemds, namelijk waslabels. Luister mee. En je wil het hebben over een waslabel.
1: Ja, waslabel. Ik was de afgelopen week namelijk in de war door een waslabel. Ik moet toch even, het is ook een momentje om de week van je af te praten.
0: Natuurlijk.
1: Dus als andere mensen nog dingen hebben, gooi het alsjeblieft in de groep.
0: Ja.
1: Even de week van me af praten. De was moest gedaan worden. Dus ik denk, nou, dat doe ik even. Ik stop het wel even in de machine. Ik wil hierbij eigenlijk, waar moet je nu al lachen?
2: Ja, omdat ik het gewoon, ja, ik heb een beeld voor me gewoon van jou bij die machine.
1: Ja, jij denkt natuurlijk,
2: machine
1: daar heeft hij personeel voor. Nee, dat doe ik allemaal zelf. ik wil eigenlijk een halt toeroepen naar kwats op waslabels. Onzin, klutter op waslabels. Ik had een broek vast, ja, let op. Ik had een broek vast van mijn vriendin. En dat was geen jeans.
0: Mm-hmm.
1: Het was een wat gekker stofje. Want ze maken van alles een broek.
0: Ja.
1: Maakt niet uit. Broeken van bamboe, van smeerkaas. Van kroephoek. Van alles maken ze een broek. Dus ik dacht, waar moet dit op gewassen worden? En welke stof is dit überhaupt?
0: Ja.
1: Je wilt het wel even goed doen dat die broek er weer goed uitkomt. Dus ik ga op zoek naar een waslabel. Nou, dus ik vouw die broek binnenste buiten en ik zie inderdaad een roze waslabel tevoorschijn komen. Ja, dat was, de ontdekking van de hemel is dunners, denk ik, waslabel. Dat was ongelooflijk. Maar wat er dan eerst op staat, ik moest mezelf echt helemaal door dat waslabel bladeren om te komen bij, ja, welke stof het was, welke temperatuur. Op het eerste blad van het waslabel, ik heb er een foto van gemaakt. Handle with care. Today is the perfect day for self-care. Enjoy a long hot bath. Get cozy with your binge-worthy series. Put on that face mask and skip laundry day. Or give it to your man. He knows how to read labels too. Nou, niet dus.
0: Stond op een waslabel?
1: Stond op een waslabel. Henk, ik scroll even verder. Ik pak even het volgende waslabel. Toen stond er een QR-code met wear it, flaunt it, sell it. Give your fave item a second-hand shine. Dus dan kon je je broek ineens gaan verkopen.
0: Op dat moment zou bij mij de irritatie wel groeien, want je staat nog steeds voor die machine.
1: Ontzettend. Je wilt het even snel in die machine doen. Ja. Ik wil gewoon weten, wat voor stof is dit en op welke temperatuur moet dit ding gewassen worden. Dus ik ga door naar het volgende label. Staat er ineens, staat er 100% confidence. 70%. Wat is dit voor onzin? Wat is dit voor onzin? Zeg me gewoon wat ik moet hebben. Uiteindelijk helemaal aan het einde van het label stond, ja, het is gewoon 30 graden. Goed, maar dit maakt het allemaal niet uit. Ja, dat denk ik.
0: Wat moet je met die hele motivational speech van tevoren?
1: Wat moet ik met die onzin?
0: Ja.
1: 100% zelfvertrouwen. En dan was het, of nou ja, het was 80% lekker jezelf zijn. 20% was, weet ik wel allemaal. Wat een onzin.
0: Hey, en is het goed gekomen met die broek? Of heeft Corine vandaag een korte broek aan?
1: Ik hoop het. Ik durf nog niet te kijken. We'll be right back.

0: berichtje van Marieke Elsinga.
1: Lieve Kai, dankjewel. Dat je al die vrijdagen op mijn stoel hebt gezeten. Ik heb echt, ik heb denk ik bijna elke vrijdag geluisterd met heel veel plezier, terwijl ik in de keuken ontbijt voor Jip en Noah aan het maken was. En ik wil je ook nog bedanken. Je hebt namelijk bijna elke vrijdag Mattie een goed gevoel gegeven, omdat hij zoveel beter uit de verf komt in vieropperij, omdat jij er nog slechter in bent dan hij.
2: Ja, echt waar.
3: En legde de lat zo laag. Ik sprak er goed bij af.
2: Ja, dat is echt waar. Het was elke vrijdag echt ook een duo Stoffer en Blik. Maakte eigenlijk niet uit wie je koos. De kans dat het goed afliep. Ja.
3: Lood om oud ijzer.
2: Lood om oud ijzer. Kommer en kwel.
3: Ik wil zo meteen toch voorstellen om met jou te spelen.
2: Toch, we gaan toch één keer.
3: Nog één keer.
2: Nog niet.
3: Nog één keer.
2: Goed laten lukken.
3: Laten we
2: toch nog één keer.
3: Laten we nog een andere laatste poging vragen. Zo meteen spelen we vier op een rij. Jouw kans op 2.500 euro en een straatstaatsauto. Wil je meespelen? Dan kan dat nu 09099596. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
4: Nou, misschien zit er binnenkort bij jou al iets in de auto wat ze nu alleen nog in het vliegtuig hebben.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2.500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Eindeloos genieten met de L'Or Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'Or webshop.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
18: Dat

0: Firma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we Aldi.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: 1 minuut voor 8:30. Er staat een file waar vertraging langer is dan 10 minuten. Dat is de A12 naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Vanochtend is er veel zon. Vanmiddag is het iets grijzer. Het wordt maximaal 19 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
4: Ja, goedemorgen. Boze reacties na de explosie gisteravond bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Er is daar een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. En verschillende partijen hebben erop gereageerd. Ze noemen het een laffe actie. Premier Jette zegt dat hij zich niet laat intimideren. Op het moment van de ontploffing waren er tientallen mensen binnen. Er raakte niemand gewond. Wel zou er door die explosie binnen flink wat schade zijn. Er is een verdachte opgepakt. Politie onderzoekt meerdere schietpartijen. Gisteravond in het noorden van het land, in Groningen, is iemand gewond geraakt bij zo'n schietpartij. En ook op een vakantiepark in Tinarlo in Drenthe is er geschoten. Ook daar raakte iemand gewond. Of er mensen zijn gearresteerd, dat is niet bekend. Er wonen steeds meer 100-plussers in ons land, blijkt het nieuwe cijfers van het CBS. Dik 2500 mensen in Nederland zijn nu 100 jaar of ouder. Vrouwen die worden dan vaker 100. Ze heeft onder meer te maken met biologische verschillen, maar ook door een andere leefstijl.
3: Ongelooflijk, hè? Dan word je 100.
5: Ja,
3: ja, 100. David Attenborough, hè, vandaag.
5: David Attenborough, inderdaad.
3: Die woont niet in ons land, maar die is wel 100 geworden vandaag. Die, eigenlijk is David Attenborough inmiddels zo ver dat iemand anders commentaar kan geven terwijl hij zijn leven verder leidt. Wat hij eigenlijk altijd deed, kunnen we nu doen bij David Attenborough.
5: Klopt, ja.
3: There's a man sitting behind his window. Of wat hij dan ook doet op dat moment.
5: But there's a predator in the kitchen.
3: Ja, inderdaad.
4: Auto's worden steeds veiliger. Dat schrijft de Telegraaf. En dat komt omdat er allerlei strenge regels aan gaan komen. Zo worden een speciale remlichtfunctie. Zo, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, systemen tegen afleiding. En zelfs een zwarte doos worden verplicht. Net als in een vliegtuig. Die zwarte doos slaat dan op of je een gordel om had. Of hoe snel je reed. Maar ook hoe je stuurt. Dat is natuurlijk interessant. Hè? Dan kan er beter worden gekeken wat er is gebeurd als er een ongeluk is gebeurd.
5: Ah ja, maar het is ook natuurlijk een goede check voor de verzekering. Ja. En wie er schuldig is. En wat. Ja. Je gordel om had, hoe snel je reed, ja. Hoe je stuurt.
4: Ja.
5: Dat heeft vooral betrekking op je eigen gedrag.
4: Absoluut.
3: Dan ja. Heb je het plaatje wel compleet. En zeker als dan ook nog speciale remlichtfunctie. Ook nog goed op zit.
5: Ja. Ja, wel goed hoor. Alles voor de veiligheid.
3: Hè. Absoluut.
4: Heb je altijd al eens willen voelen als prinses Amalia of als een van haar zusjes? Nou, dat kan nu, want Videoland is op zoek naar 3 actrices voor een nieuw seizoen van de serie Maxima. Je hebt nog een week om je daarvoor aan te melden. Je moet dan wel een meisje zijn natuurlijk en tussen de 7 en de 14 jaar zijn. Blond of rossig haar, dat heeft de voorkeur. En dat helpt natuurlijk ook een beetje als je op de prinsesjes lijkt.
5: Oké, dus ja, ik zou het kunnen proberen, maar...
4: Ik denk niet dat je er doorheen komt.
3: Misschien reageren de 3 prinsesjes zelf. Ja. Ja, ik bedoel, eigenlijk wat je zoekt... Het is vrij smal, hè, wat je zoekt als Videoland zijn. Het zijn eigenlijk gewoon drie meisjes tussen de 7 en de 14 jaar. Blond, rossig. En ze moeten een beetje op de prinsesjes lijken. Nou, hup, hallo, koekoek. Nou, dat zijn wij. Dus ja, wie weet het nieuwe seizoen.
5: Ja, even kijken. Ja, Chantal, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Je hebt een dochter?
6: Jazeker.
5: Hoe oud is die?
6: Zij is 10.
5: Nou, ze moeten tussen de 7 en de 14 zijn. Dat kan.
6: Nou, hier.
5: Zou ze het leuk vinden?
6: Aangemeld. Ik denk dat ze het heel erg leuk vindt. Ja.
5: En, nou, ja. En lijkt ze er een beetje op?
6: Ja, voor mij natuurlijk wel, hè.
5: Op een prinses, ja, dat zou ik niet zeggen. Ja, op een jalo prinsesje. Maar is ze blond of wat was het nou? Wat waren de specs?
6: Ja, donkerblond. Donkerblond en hele lange haren. Dus
5: Ja, ik zou het gewoon proberen, toch?
3: Ik hoor hier wel mogelijkheden, inderdaad.
5: Ja, ik zou het proberen.
6: Ja.
3: En ja, lang haar, dus daar kunnen ze ook nog alle kanten mee op. Het kan eraf, of het kan korter, of het kan...
5: Ah, nou, goed idee hoor, oké. Goh, de moeder beroemd van... Ja, de moeder beroemd van de radio en de dochter via Videoland. Fantastisch. Wat een bekend gezin. Hé, Chantal, wij gaan vier op een rij spelen. Ja, kijk, we zeiden net, we gaan sowieso met Kai spelen. Je mag natuurlijk altijd kiezen, maar het is de laatste dag van Kai bij Key Music.
6: Oké, nou, we gaan het gewoon op wagen.
5: We gaan het er gewoon op wagen, oké. Ja, dan gaat Kai de studio uit. Chantal, je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Geef Kai zo meteen vier dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro en een straat staatsloten. Ben je er klaar voor?
6: Ja.
5: Beetje schoorvoetend gaan we beginnen. Daar gaan we. Je eerste woord is dom.
6: Slim.
5: Bier.
6: Drinken.
5: Barbecue.
6: Worst.
5: Worst. En je laatste woord is Engeland.
6: Londen.
5: Nou. Het is helemaal niet zo'n verkeerd rijtje. Is de 2.500 euro waard? Dat hoor je direct na. Shakira.

0: Q-Music 4 op rij spelen we met Chantal uit Duiven. Dit waren haar 4 woorden. Dom.
1: Slim.
0: Bier.
1: Drinken.
0: Barbecue.
1: Worst.
0: Worst. En je laatste woord is Engeland.
1: Londen.
0: Chantal.
1: Ja.
0: Wat denk je er zelf van?
1: Ik zou naar de worst, dat is een beetje een dingetje, maar dat komt wel goed, denk ik.
0: Nou, dat vind ik niet heel vreemd, hoor. Kijk, er zijn wat mensen die zeggen bij barbecue vlees, dat zijn er best wel wat, maar het is niet zo dat Nederland nou denkt, nou, wat heb je daar nou voor geks gezegd?
1: Ja.
0: Even kijken, bij bier wordt wel vaak wijn gezegd. Bij bier wordt ook nog alcohol gezegd. Henry, die zegt bij bier lekker. Die heeft vooral zin in het weekend. Nou, zullen we maar gewoon eens gaan kijken?
1: Ja, we gaan het gewoon bekijken. Ik heb het geprobeerd, zeggen we zo. Hè?
0: Absoluut. Ja. We vragen Kai terug de studio in en geven hem 4 dezelfde woorden. Op jacht naar 2.500 euro. Daar gaan we. Kai, het eerste woord is... dom.
2: Slim.
0: Chantal, die hebben we.
1: Ja, 1.
0: Bier.
2: Wijn.
1: Ja.
0: Nee.
2: Ja, wat
0: dat
2: dan?
0: Is jammer. Ja, dat is jammer. Wat bier. Was de tweede poging geweest?
2: Alcohol.
0: Nee. Hier had Becky ingezeten. Chantal die zei bij bier namelijk drinken.
2: Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook.
1: Ja, lekker algemeen.
2: Ja, bier drinken. Oké. Ja, nee,
0: wat
2: helaas.
0: Had je gezegd bij barbecue?
2: Vlees?
0: Nou, dat was ook niet goed geweest. Daar zei Chantal namelijk...
2: Zomer?
0: Nee. Worst. Ze zei worst.
2: Worst, dat was wel iets warmers.
0: Ja, worst, okay. Worst. En je laatste woord had geweest Engeland.
2: Londen.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja.
2: Ja. Okay. Ja, maar we zijn steeds niet ver gekomen.
0: Hij is daar 2 van de 4, dat is echt niet genoeg.
2: Het zou ook raar zijn als het nu ineens wel zou gaan lukken allemaal.
0: Ja. Maar goed, nee, weet je, als cadeautje van het universum. Chantal, dankjewel voor het meedoen. Leuk je te spreken.
1: Ja, dankjewel. Fijn weekend. Succes vandaag. Doei.
0: Hey, het is dan vandaag jouw laatste dag bij Q-Music. Kai, jij gaat op vrijdag programma maken bij onze buren van Joe.
2: Ja.
0: Ja, waar de ene gaat, daar komt de ander. Wij krijgen aankomende maandag hier bezoek. En ik kan wel zeggen, hoog bezoek.

Guetta bij Q Music Awake Tonight. Aankomende maandag om 8 uur gaat hier in première het foute anthem van Q Music 2026. Onze foute anthem is eigenlijk het themalied voor onze foute maand. Ik zal je heel even laten horen wat de afgelopen jaren bijvoorbeeld het foute anthem geweest is. Dit was het jaar 2019. Tino Martin. Heel lekker foute anthem. Toen kwam in 2020 deze van Sherry en Conkara.

0: 20. Donnie en Chantal Jansen. Schultenbrouw. Ja, we weten inmiddels wie de artiesten zijn die het foute anthem gemaakt hebben. Namelijk K3.
1: Ja.
0: Nou, dan kan het eigenlijk al niet meer misgaan.
1: Heb je eigenlijk al succes te pakken.
0: Het is eigenlijk al een succes.
1: Alles wat erbij komt is bonus.
0: En dat is in dit geval Donnie.
1: Ja.
0: En nou is het mooie van Donnie. Ja, Donnie heeft natuurlijk heel veel ervaring als het gaat om foute anthems. Want je hoorde hem net nog bijvoorbeeld met Schultenbrouw. Want daar zat hij ook bij. Ja, je kunt dat wel aan Donnie overlaten. Dus ja, eigenlijk jongens, dit recept op papier is het al gelukt.
1: Ja, absoluut. Dus heel benieuwd als het natuurlijk echt officieel gereleased wordt maandag.
0: Het liedje heet Schaduw.
2: Wil je alvast een voorproefje horen?
1: Nou, hoe kan

0: Heel klein. Heel kort.
1: Moet natuurlijk nog even ook aan de tekst gewerkt worden dit weekend nog. Kan ik me voorstellen. Ze hebben nu al in de schaduw, maar er komt nog meer op. Kan ik me voorstellen, toch?
0: Nee, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het blijft niet beperkt tot in de schaduw.
1: Nee. Maar wat wel leuk is, je kunt nu alvast pre-save hebben.
0: Pre-save. Ik weet nog niet wat dat betekent, maar het klinkt wel als een goed idee.
1: Nou, volgens mij staat hij dan maandag zo, als hij gereleased is, pop, in je playlist.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus het is eigenlijk zeg maar alsof je tegen de postbode zegt, ik hou mijn brievenbus open, gooi hem erin.
1: Als je het hebt, gooi
0: het erin.
1: Ja,
0: oké. Okay.
1: Volgens mij is dat het.
0: Oké.
1: Okay. Dat is mij zojuist uitgelegd. Wat op de gang.
0: Oké, okay. Goed zo. Nou, zo snel je iets kan pre-saven in het leven, zou ik het altijd doen. Dus je kan dit pre-saven. Dan word je maandag wakker en dan staat hij er zo in.
1: Ja, absoluut. Moet je zeker doen.
0: Ja, Donnie samen met K3. Schaduw gaat maandag in première live hier bij Q Music. En ze komen dus langs. Dit is Taylor Swift.

0: Yugo Kalani samen met Dicom en Think of Me. Hey Kai, het is vandaag jouw laatste dag bij Q-Music.
1: Ja.
0: Je mag nog één keer gebruik maken van alle succesnummers die we hier in huis hebben. We hebben je favoriete foute track al gedraaid. Gerard Joling met Maak Me Gek.
1: Ja.
0: We hebben het geluid al gespeeld.
1: En, had ik goed, trouwens.
0: Dat had je goed. Dat
1: was de lach van Mattie Valk.
0: Had je hartstikke goed. Je hebt daarmee 57.000 euro gewonnen.
1: Absoluut. Een heel lekker weekend.
0: Hey, en we zijn natuurlijk ook het radiostation van de top 40. Dus laten we daar nog één keer gebruik van maken. Top 40 Classic. We gaan terug naar een bepaald jaar. We draaien drie korte stukjes uit de top 40 van dat jaar. En jij mag zo meteen kiezen welk liedje je helemaal wil horen. Wij gaan terug naar het jaar 2014.
1: Ah, is er iets met dat jaar toevallig?
0: Ja,
1: dat jaar, denk ik waar jij heen wil, is het jaar dat ik hier begon bij Q-Music.
0: En zou het kunnen dat dat geweest is op 13 april 2014?
1: Het is de spijker op de kop.
0: De spijker op de kop.
1: Ja, dat zou zomaar 13 april 2014
0: zijn. Hey, kun je nog eens vertellen, hoe ben je hier binnengekomen?
1: Ja, via het Q-College. Dus dat was het opleidingstraject van Q-Music. En daar werd je eigenlijk in rap tempo klaargestoomd om eventueel Q-Music DJ te worden.
0: Ja,
1: waren dan bijvoorbeeld 4 zaterdagen. En dan kreeg je zaterdag les in muziek. En in studiotechniek en stemmengebruik. En noem het maar op.
0: Ja.
1: En daarna werd gekeken wie daar dan best in was. Of wie dat leukst had gedaan. Of zoiets.
0: Precies, ja. Nou, ik moet zeggen, dat was een goede jury destijds. Want bedoel, we gaan je nu verliezen omdat je elke dag radioprogramma gaat doen op Joe. Dus hebben we dat goed gezien destijds.
1: Dat hebben ze heel goed gezien. En uit diezelfde groep komt ook Bas van Inwegen. Die zijn bij mij. En Lars Boelen ook. Precies. Die zijn ook nog steeds te horen hier.
0: Een van de mensen die daar heel nauw bij betrokken was. Die op een gegeven moment heeft gezegd van nou, we durven het wel aan met hem. Was Iwan Reuvenkamp.
1: Ah, de coach.
0: Toch nog eens even luisteren waarom die voor jou koos.
2: We kozen voor Kai bij Q-Music, want we waren op zoek naar een multitalent. Dus iemand die niet alleen radio kon maken, maar ook kon entertainen, ook in video kon denken en misschien zelfs kon zingen. En hij kon dat allemaal. En hij was ook nog eens down to earth dankzij zijn Zeeuwse nuchterheid. Ja, het was duidelijk dat jaar. Kai blonk uit en wij namen hem aan.
0: Nou, mooi toch?
1: Wat ontzettend lief, wat mooi.
0: Ja. Is iemand weg? Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Die werkt hier ook nog. Oké, uit het jaar 2014. Welke wil je helemaal horen? Is dat deze van Calvin Harris? When I met you in the summer. Lekker trek uit het jaar 2014.

0: met Hey Brother. Laat het weten via de app van Q-Music.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM. Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
15: Stihl, sterk werk.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
15: Stihl, sterk werk.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
20: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
21: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
22: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Goedemorgen, 2 over 9. Het Q-Music nieuws van nu.nl. krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Ze zijn begonnen. Tienduizenden middelbare scholieren doen vanaf dit moment eindexamen. HAVO start nu met filosofie, VWO met kunst. En later vandaag dan doen VMBO'ers wiskunde-examen. Het blijft toch spannend, ook voor deze leerling bij WNL.
2: Ik vind het zeker spannend, maar ik heb er ook wel vertrouwen in. Ik denk dat het goed komt. Gezonde spanning, denk ik.
1: Nou, straks opent ook weer de klachtenlijn van LAX. Daar kun je naartoe bellen als je klachten hebt. En voor het eerst is er ook een speciale stresslijn waar leerlingen terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. Veel vragen zijn er nog in Den Haag. Gisteravond is daar bij het partijkantoor van D66 een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Maar waarom is nog altijd niet duidelijk. Die bom werd door de brievenbus gegooid. Op dat moment waren er tientallen mensen binnen. Dat was flink schrikken, zegt de voorzitter bij de NOS.
2: Iedereen is veilig thuisgekomen en had thuis mensen die ze op konden vangen. En we hebben vandaag een sessie georganiseerd. En dan kunnen we met elkaar praten over wat er gebeurd is. En wij zijn klaar met vertrouwenspersonen en het landelijk bestuur om iedereen te ondersteunen en op te vangen waar nodig.
1: En er is ook een verdachte opgepakt. Weer is er bij een paar mensen ontdekt dat ze het Hanta-virus hebben. Het gaat om twee Britten. Mogelijk zitten ze op het cruiseschip waar het virus rondgaat, maar dat is niet bekendgemaakt. En dat schip is nu onderweg naar de Canarische eilanden. Dat moet er dit weekend aankomen. Iedereen aan boord wordt dan getest. En in Brabant is een man van de weg gehaald omdat hij met zijn brommer over de A58 reed. Het gebeurde vannacht bij Etten-Leur. Levensgevaarlijk noemt de politie het, omdat een brommer natuurlijk veel te zacht gaat voor een snelweg. De man heeft twee boetes gehad voor dus rijden op de snelweg. En ook omdat hij geen rijbewijs heeft. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, blijft droog, maximaal 19 graden. Morgen een vrij zonnige dag en ook een stuk warmer.
0: Twee files, de A12 naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug, 7 kilometer en 17 minuten vertraging. En de A58 naar Breda tussen industrieterrein Vosdonk en Breda West, 6 kilometer file en daar 40 minuten vertraging.
10: Berichtje van Margot.
11: Lieve Kai, ik ga je heel erg missen op de vrijdag. Ik zet zo meteen ook mijn auto aan de kant. Dus dan stap ik uit, dan hoor ik je niet meer. Oh. Maar mijn man luistert altijd naar Joe, dus daar horen we ongetwijfeld wel heel vaak nog.
10: Okay.
11: Leuk dat je er was. Groetjes.
10: Oh, gelukkig maar.
0: Ja, ik dacht dat ze ermee ophield. Ik heb mijn auto aan de kant, ik stap uit en dan is het klaar. Dat zal toch niet?
10: Of dat ze dachten dat 2 minuten stilte aankomt.
0: Nee, ja, precies. Ja,
10: zoek je natuurlijk ook een veilige plek.
0: Zoek alvast een P.
10: Laatste vrijdag van Kai bij Q Music. Met zometeen de top 40 classic en eerst Miles Smith. Dit is Drive Safe.

0: Miles Smith met Q-Music en Drive Safe. Goedemorgen, 8 over 9, vrijdag de 8e van mei. Je luistert naar show 1633, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kai Merks.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy...
2: Dat is vrijdag. Dat is het weekend in.
0: God, de content staat weer tegen de ramen. Ja, te geloven.
2: Ja, goed dat er een uitknop op zit ook.
0: Hallo Evelien.
4: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ben je ook net zo klaar voor het weekend als iedereen hier?
4: Ja, duidelijk. Ja, nee, klopt.
0: Oh, je telefoonlijn is een beetje. Je telefoonlijn is een beetje lastig. Laat het even proberen. Hey Evelien, jij bent op vakantie geweest de afgelopen 10 dagen.
4: Ja, dat klopt. Met mijn 2 jongens ben ik naar Kos geweest.
0: Oh, lekker naar Kos. Oké. En wiens idee was dat? Was dat van een van de 2 boys of van jou?
4: Nee, dat was mijn idee.
0: Oké, en waarom wilde je zo graag naar Kos?
4: Ik wilde graag in de meivakantie vakantie in plaats. En in de zomervakantie, ik wilde naar iets wat niet al te ver vliegen was. Ik wilde naar warmte. Ik wilde naar iets wat, waar ook nog iets te doen was. Nou, toen kwam ik bij Kos uit.
0: Kom jij bij Kos? En hoe hebben de boys dat ontvangen? Hebben ze het een beetje leuk gehad ook?
4: Nee,
0: verschrikkelijk hè, was het.
4: Oh, ja, die vond het vreselijk. Nee, die hebben het hartstikke leuk gehad.
0: Oh, gelukkig maar. Ja. Hey, en wat doe je dan de hele dag, Evelien? Lig je met de boys bij het zwembad? Of ja...
4: Nou, we hebben hartstikke leuke dingen gedaan. We hebben een jeep safari gedaan. We hebben een bustocht gedaan. 'S Avonds naar Zia voor een hele mooie zonsondergang. De jongens zijn nog wezen vissen op zo'n vissersbootje. Ik ben zelf aan wal gebleven. Want op een vissersbootje, dat gaat niet echt helemaal goed af.
0: Nee,
4: ja, wezen chillen bij het zwembad, naar het strand, in de zee geweest. Dus dat waren een beetje onze dagelijkse oefeningen.
0: Goedemorgen, reisbureau Kos met Evelien. Wat kan ik voor je doen? Jeetje, nou, je klinkt ook helemaal monter en fris weer, Evelien.
4: Ja, ben ik ook wel weer, hoor.
0: Ja, fantastisch, zeg. Hé, wij zitten met de Top 40 Classic in het jaar 2014. Het is het jaar dat Kai werd aangenomen bij Q-Music. Hij gaat ons na 12 jaar dan nu echt verlaten. Hij gaat een radioprogramma maken op Joe. Dat deed je al van maandag tot met donderdag, Kai.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dan nu ook op een vrijdag.
1: Klopt.
0: We hebben nog even gekeken, Evelien, kunnen we het combineren? Maar dat werd dan iedere vrijdag een marathonradio. Dat willen we Kai niet aandoen. Dus helaas is dit de laatste vrijdag van Kai bij Q-Music. Is jammer, hè, Evelien?
4: Heel jammer. Echt, ga je echt missen, Kai.
1: Nou, dat is erg lief, Evelien. Dankjewel. Ja. Ik ga dat ook missen.
0: Hey, en daarom zitten wij nu bij het jaar 2014. Je kon kiezen uit meerdere liedjes. Laten we eerst even naar de liedjes luisteren waar je in ieder geval niet voor gegaan bent. Calvin Harris.
1: Oh, waarom niet?
0: Evelien.
4: Omdat ik een ander had gekozen.
0: Omdat hij een ander had gekozen. Goeie reden. Ijzersterk argument, inderdaad. Ja. En hier ben je ook niet voor gegaan.
4: Nee.
1: Oh, waarom niet?
4: Omdat ik de laatste het allerleukste vond.
0: Ja, precies. Ja,
1: dat is
0: een goede reden. Voor een ander is gegaan, inderdaad. Ja. Echt ijzersterk geen spel tussen te krijgen. Nee. Waar ben jij voor gegaan, Evelien?
4: Ik heb gekozen voor Avicii met 2 dollar.
0: Ja, heerlijk, zeg. Die gaan we draaien. Fijn weekend!
4: Hey, hetzelfde. Dankjewel.

0: de Dad Dance. Zondag is het moederdag.
1: Ja, het is toch altijd verschrikken dat je denkt, oeh, en het is al vrijdag.
0: Danny, voor iedereen die denkt, oh, ik moet nog wat regelen. Als je origineel wil zijn, dan vertelt Danny wat je niet moet kopen in ieder geval.
2: Rozen.
0: Rozen?
2: Ja, dat is nummer 1 moederdag cadeau op dit moment.
0: Okay.
2: Dat wordt echt massaal gekocht.
0: Ja.
2: Er zijn de afgelopen dagen 44 miljoen rozen verkocht.
0: Zo ongelooflijk.
1: Niet geloven.
0: Rozen zijn ook duur, hè.
2: Ja, ook dat, ja.
0: Oké, nou, als je origineel uit de hoek wil komen, koop dan geen rozen in ieder geval. Wat ga jij doen voor moederdag met de kids?
1: Ja, er zijn natuurlijk allerhande knutselwerkjes gemaakt.
0: Ja.
1: Op de opvang en op de basisschool, en noem het allemaal maar op.
0: Voor jou, Corine, natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, voor Corine. En Guus is 4 jaar oud, onze zoon.
0: Ja.
1: Die heeft het cadeau al gegeven. Dus eigenlijk is het grootste deel van moederdag ook al aan ons voorbij getrokken.
0: Waarom heeft hij het al gegeven?
1: Nou, ik kwam 2 weken geleden thuis. En toen begon natuurlijk de vakantie. Dus toen kreeg hij het moederdag cadeautje al mee.
0: Ja.
1: En toen zei hij de volgende dag, toen we wakker werden, ik heb een cadeautje voor jou. Ja, zei mijn vriendin, maar dat is toch voor moederdag? Ja, maar ik wil het nu al geven. Ik zeg, ja, maar ja, dat kan niet, want dat is voor moederdag. Moet je nog even mee wachten, dan leg het onder je bedje en dan ziet ze het niet en dan gaan we het geven. Nee, maar ik wil het nu geven. Nou, dan werd natuurlijk stampij, want dat cadeau dat brandde in zijn handen om te geven. Dus Corine zegt, nou, geef het cadeau maar.
0: Want, kom maar op.
1: Ja, het blijft natuurlijk ook duren. Dus toen heeft ze het eerste cadeau heeft al uitgepakt. Het was een kusjespas of een knuffelpas.
0: Ach, dat is wel lief.
1: Het is al 2 weken geleden, dus ik weet het al niet meer goed. Maar zoiets was het.
0: Het is toch grappig, hè, hoe zeg maar, zo'n moederdag cadeau bij kinderen in hun zak kan branden.
1: Ja.
0: Ik weet ook nog heel goed, mijn neefje heeft wel eens tegen mijn schoonzus gezegd, toen hij heel jong was, denk jij dat jouw moederdag cadeau een gekleide hond is? En mijn schoonzus ook, ja, de kans dat die niet is, nu Thomas, is heel klein. Maar dat was inderdaad een gekleide hond.
1: Ja, heel goed. Dus,
0: ja, ik heb een hele rustige moederdag. Ik was, vorige week was ik nog met mijn moeder 4 dagen in Liel.
1: Ja.
0: Dus ik vroeg daar nog van, joh, maar wil je dat we nog iets voor moederdag doen?
1: Ja.
0: Toen kreeg ik het antwoord, alsjeblieft niet, zeg. Je hebt me net 4 dagen Liel cadeau gegeven. Dus nee,
1: ik
0: hoef helemaal niks. Dus ik ga met mijn vriendin naar Hengelo. Daar zit mijn schoonmoeder. Dus volgens mij, ik ga met een zootje kokosmacroni in de achterbak. Ik weet het niet. Wat gaan we nou doen? Kiekje, wat gaan we nou doen?
1: En wat ga je nou dan mee? Liggen die standaard in jouw achterbak?
0: Of nee, we moeten toch gaan met kokosmacroni op bezoek, Kiki?
3: Ja, maar er is een bakkertje in Rotterdam die heeft hele lekkere kokosmacroni. En mijn moeder houdt van kokosmacroni. Dus ik dacht, leuk kleine geitje.
0: Maar dat klopt het toch? Dan gaan we toch met kokosmacroni naar Hengelo, toch?
3: Ja.
1: Ja. Maar jouw kennende gaat het natuurlijk weer in het overdreven. Je hebt mij ooit 20 dansende krabben cadeau gegeven. En dat wordt natuurlijk echt een kofferbak vol met kokosmacroni. Mens kan eten tot ze 80 is, denk ik. Dat wordt natuurlijk niet normaal.
0: Zometeen een vrachtwagen hier de parkeerplaats op. Zit het allemaal vol met kokosmacroni.
1: Kolonnes rij jij naar Hengelo dit weekend.
0: Nou, iedereen fijne moederdag.

0: Boys to Men en End of the Road.
1: Het Foute Uur.
0: Ja, we moeten zo meteen even een Enrique Iglesias battle doen, want die is jarig vandaag. Hoe oud denk je dat hij geworden is? Dat kan ik je zo meteen vertellen. Maar eerst moet je even kiezen tussen deze twee. Wil je straks DJ Antoine en Timati met Welcome to Saint-Tropez in het Foute Uur? Of liever Kate Ryan met Voyage, Voyage. Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Kleine tussenstand. Kate Ryan met Voyage, Voyage. Licht voor.
2: Hoi, Stefan hier. Vandaag beginnen in heel het land de centrale eindexamens. Succes. Ik ben ook hard aan het blokken om alle feiten op een rij te hebben. Die statistieken, dat wordt nog wel een dingetje. Maar ik neem voor de zekerheid mijn rekenmachine mee en dan gaan we zien of het weer een geslaagde editie wordt. Snap je? Geslaagd. 4 uur lang volle focus op de grootste hits van deze week. Vanmiddag vanaf 2 uur een nieuwe top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allemof voor Almof.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Tijdens de Campina Openboerderij.

0: vrijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
12: Zon en wolken vandaag bij maximaal 19 graden. Kate Ryan komt eraan in het foutuur met Voyage. Voyage, maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 13 files, 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Oberhausen naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug 7 kilometer, vertraging 22 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 5 kilometer, vertraging 17 minuten.
13: Menno Barreveld.
12: Wil je zo noodgeval of hij is van mij?

0: verjaardag van Enrique Iglesias. Dus er kan wel even een klein feesttoetje bij natuurlijk. Weet je hoe oud hij geworden is? 51 al. 51 ziet er goed uit, hè, ook Enrique Iglesias. Maar ik heb daarom twee nummers van hem voor je. Welke wil je horen? Wordt het zo meteen Escape? Of Rhythm Divine? Nou, welke moet het worden? Laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo na Aqua en Barbie Girl.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Danielle van Zanten stuurt in de Q-app. Ja, Enrique, 51 jaar, nog steeds zo knap. En Kim Derking zegt ook. Ja, Enrique Iglesias met hartje erachter. Hij is jarig vandaag. 51 jaar is hij geworden. Van harte, jongen. Ja, een fout uur van vrijdagochtend. Ik heb hier nog een wijs gezegde dat Quinty heeft ingesproken in de Q-app.
1: Wat er ook gebeurt, altijd blijven

0: Charlie Lonois en Mental Tio met Your Smile. We gaan in de top 40 classics zometeen terug naar het jaar 2017. Het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, steeds meer mensen worden ouder dan 100. Maar hoeveel mensen zijn er op dit moment in ons land die magische grens al voorbij zijn?
0: En ook deze hoor je zo.

0: Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
16: Stihl, sterk werk.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
16: Stihl. Sterk werk.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
21: Aldi.
22: Q-Music, the party.
23: Q-Music vind je vrijdag bij de Bloklandfeest in Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
22: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
24: Q-Music.
20: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
6: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Nederland en Spanje gaan samenwerken om alle mensen die op het cruiseschip zitten waar het Hantavirus rondgaat, van boord te krijgen. Dat zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Om ervoor te zorgen dat de passagiers op een veilige manier straks zorg krijgen, van boord kunnen. En niet alleen voor de passagiers zelf, maar natuurlijk ook om de risico's voor de volksgezondheid in te dammen.
2: Het Nederlandse cruiseschip moet dit weekend aankomen op het Spaanse eiland Tenerife. Iedereen aan boord wordt dan getest. Op het schip zitten zeker 10 Nederlanders. Ondertussen is er goed nieuws over de KLM. De KLM-stewardess waarvan werd gedacht dat ze dat Hantavirus heeft. Ze is niet besmet, dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw was in contact geweest met de Nederlandse vrouw die aan het virus is overleden. De stewardess werd daarna opgenomen in het ziekenhuis omdat ze lichte klachten had. Ander nieuws dan, het was een bewuste actie. De vuurwerkbom die gisteravond naar binnen is gegooid bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Dat denkt premier Jette.
4: Er zijn heel veel panden in de Haagse binnenstad. Ik denk wel dat deze dader heel bewust naar ons partijkantoor is gelopen om daar met een voorbereide vuurwerkbom deze actie uit te voeren. Maar wat de reden van die actie is, daar wacht ik even het onderzoek van de politie af.
2: En bij die explosie raakte niemand gewond. Er is een verdachte opgepakt, maar er is verder niks over bekendgemaakt. En steeds meer mensen worden ouder dan 100, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dik 2500 mensen in ons land zijn nu 100 jaar of ouder. Vrouwen worden dan vaker 100. Heeft onder meer te maken met biologische verschillen, maar ook door een andere leefstijl. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, blijft droog. Maximaal 19 graden vandaag. Morgen een vrij zonnige dag en ook een stukje warmer.
1: 15 files op dit moment. 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Tussen Zevenaar en IJsselburg 7 kilometer, vertraging 23 minuten. En de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen Kruiningen en de Kreekrakbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, vertraging is daar 21 minuten.
5: Music. Menno Barreveld.
1: Terug in de tijd zometeen, na 8 mei 2017 in de Top 40 Classic. Nu eerst Somber en Homewrecker. Yeah.

0: One Direction en What Makes You Beautiful. Vandaag start de Giro d'Italia in Bulgarije. En daarom gaan we in de Top 40 Classic terug naar het moment waarop een Nederlander voor het eerst en voorlopig ook als enige de Giro wist te winnen.
1: Voor de eerste keer wint de Nederlander de Ronde van Italië. Onderweg toonde hij vaak mededogen, maar vandaag was hij meedogenloos. En we hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op dit moment. Tom Dumoulin wint de Giro.
0: Ja, hij won de Giro in 2017, mocht hij de roze trui aantrekken. En daarmee was hij dus de eerste Nederlander die de Giro wist te winnen. Dat was echt een historisch moment. Nou, inmiddels is hij gestopt als professioneel wielrenner en zien we hem af en toe nog terug als wielrenanalist. Dan de top 40 van 2017, maar dan vandaag, 8 mei. Drie liedjes daaruit. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 stond Ed Sheeran met Shape of You. Is keuze 1 vandaag. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Op 14 stond Shawn Mendes. Baby, there's nothing holding me back. Met There's Nothing Holding Me Back. Keuze 2. En op 20 in de top 40 toen, Julia Michaels. Issues. Nou, en dat is keuze 3. Dus welke wordt het? Laat het weten. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ook David Guetta en Sia komen eraan. Maar eerst...
2: De Q-Music.
3: Q-Music.
2: Alarmschijf.
3: Sienna Spyro.

0: Tata en Sia, Beautiful People. Hij is het tegen ons allemaal. Hè? Top 40 Classic. Dan de Top 40 Classic. Terug naar 8 mei 2017. De top 40 van het jaar waarin Tom Dumoulin de Giro d'Italia won, die vandaag begint. In de top 40 toen Ed Sheeran, Shape of You. Ook Shawn Mendes stond erin. There's Nothing Holding Me Back. En Julia Michaels met Issues.
1: Goedemorgen Menno, voor mij Ed Sheeran met Shape of You.
2: Vandaag ga ik voor Eddie. Eddie Sheeran.
3: Ja, Julia Michaels. Dat is lang geleden. Dat vond ik zo'n leuk liedje.
4: Shawn Mendes natuurlijk.
5: Hi Menno, ik ga voor Shape of You. Die zat 3 maanden lang in ons buikspierenkwartiertje. En ik hoopte daar ook door in shape te komen. Dus die graag.
6: Voor mij optie 1. Shape of You van Ed Sheeran.
0: Ja, laatst was Patty. Patty, goed nieuws voor jou en ook voor alle andere mensen die op Ed Sheeran gestemd hebben. Shape of You is vandaag de top 40 classic geworden met 50% van de stemmen. Ja, dus dankjewel weer voor het doorgeven.

0: Thomas Gray en Rumors op Q Music. Ze hebben in topic Fireboy DML en Nico Santos met Body. En ook The Script hoor je zo met If You Could See Me Now.
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
2: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we waren toch goud.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Radio.
1: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
15: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
16: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de

0: deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer. Verantwoord zonnen. Begint natuurlijk bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Tuinhout voor een maand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
3: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Even over later.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
11: Nou, het is op zich best wel een lekkere dag vandaag. Maximaal 19 graden. En we hebben te maken met zon en wolken. Dan de verkeersinformatie. 12 files staan er op dit moment, meldt Flitsmeister. En ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3 op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Tussen Zevenaar en IJsselbrug, 6 kilometer. Vertraging 23 minuten. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Kruiningen en Kreekrachtbrug. 5 kilometer, vertraging is 20 minuten. En dat komt door reddings- en bergingswerkzaamheden. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, vertraging is daar 12 minuten.

0: I know. Heel simpel eigenlijk.
1: Ja.
0: Gewoon door te vragen.
1: Ja, dat is waar. Heel veel dingen door gewoon te vragen of te zeggen. Ja, gaat de onduidelijkheid eruit, ja.
0: Ja. Dus ik zou die vraag maar stellen dan.
1: Wijze les die we horen, hè, mensen. Zullen we de briefbus doen? Ben je klaar voor?
0: Dat was de vraag. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Dat was elke dag. Ja, ik ben er klaar voor. 3, 2, 1.
2: Menno-Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno-Barneveld, brievenbus, brievenbus.
1: Ik wil de groeten doen aan mijn collega's van Picnic Den Bosch, stuurt Kevin.
0: Patrick heeft ook een vraag. Leon, wat gaan we nou eten? David en ik hebben honger.
1: Heel veel succes met wiskunde, Izzy, kusje van papa en mama.
0: Ruud Langstraat, ik zeg Anouk, succes met je examens. Hartjes van papa.
1: Lekker bezig, team bij 50 Granen. Bijna tijd voor bier, stuurt Sven Fraanje.
0: Bijna weekend, Markie, zegt Wendy den Hartog.
1: Weer onderweg naar huis, naar een gezellig familie midweekje, stuurt Ada Ruiter.
0: Keihard bomen snoeien in Brabant met de vrienden van ABL, Boomverzorging en Transport. Fijne dag, Christian Hendriksen.
1: Elin en Vienna, kunnen jullie wat zachter zijn op de achterbank? Groeten van papa en mama, stuurt Nancy.
0: Gefeliciteerd, Kelvin en Sjan, maak er een leuke trouwdag van, zegt Stijn.
1: Jari, werk je vandaag nog? Of ben je alleen decoratie? Dat stuurt Mike.
0: Ik heb het mentaal erg zwaar op dit moment. Kom maar door met de hits, zegt Kevin.
1: Nou, dat vind je goed. Heel veel succes met je examens. Ik hou van je liefst van mama, stuurt Carmen.
0: Regina, ik ben gek op jou, moppie, zegt Mike.
1: Ja, vakantie geboekt naar Noorwegen, zegt Maartje.
0: Kusje voor mijn lieve vrouw Bianca, Lies van Alfons Brink.
1: Hey Ilona, hoe laat halen jullie me morgen op? Lies van Betsy.
0: En Danny zegt, hallo Q, mijn koor en ik gaan zo zingen op een bruiloft. Willen jullie mij succes wensen?
1: Ja, ja, succes.
0: En je koor ook natuurlijk.
1: Hè? En
0: je
1: koor ook.
0: Ja, want als je zelf de enige bent die zuiver zingt.
1: Ja, dan wordt het nog.
0: Ja, dan gaat het nog niet goed.
1: Nee. Ik heb Jules hier.
3: Oh. In welk Afrikaans land is flirten heel belangrijk?
1: Oh, in welk Afrikaans land is flirten heel belangrijk? Ja.
0: Ik zeg straks waarschijnlijk, had het kunnen weten, maar ik raad het niet hoor.
1: Je raadt het nooit.
3: Nee. Hey. Tanzania.
1: Tanzania. Kent ik het nu? Live it for.

0: Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
3: Q-Music.
0: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Are you drinking my Müller Milk protein?
11: Ma?
12: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller Milk protein. The moo you can't resist.
13: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Hoi, dag.
17: Hoi,
18: hallo.
19: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
20: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
19: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
21: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
22: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
21: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
22: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
21: Aldi, ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
24: Mama, ik ben super blij met jou.
25: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
26: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
1: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat zie je van Jumbo.
17: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
18: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
27: Goedemiddag, 12 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
28: Ja, goedemiddag. In Duitsland is in een bank een gijzeling bezig, meldt de Duitse politie. Die gijzeling is in Sinzig, dat is een uurtje rijden vanaf Keulen. Er zouden meerdere daders en ook gijzelaars in die bank zijn. Politie is massaal aanwezig. Het hele centrum van Sinzig is afgesloten. Er is meer bekend over de verdachte. Die is opgepakt voor de explosie gisteravond bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Het gaat om een man van 37, meldt de politie nu. Hij zou gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus van dat kantoor hebben gegooid. Premier Jette heeft er geen goed woord voor over.
29: Het was een kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren.
28: En er raakte niemand gewond. Een ravage dan bij Hendrik Ido Ambacht. Er zijn langs de A16 vanmorgen, vlakbij een tankstation, een vrachtwagen en een bestelbusje in brand gevlogen. Meldt Rijnmond. Die brand begon in die vrachtwagen, sloeg erna over op de bestelbus. Er zijn geen gewonden, wel kwam er erg veel rook vrij. De brand is inmiddels onder controle. En voor tienduizenden leerlingen zit het erop. Het eerste eindexamen is achter de rug. HAVO-leerlingen deden vanmorgen filosofie-examen. VWO deed kunst. Ja, en die examens, dat is toch allemaal best wel spannend. Ook voor deze leerling bij WNL.
30: Ik vind het zeker spannend, maar ik heb er ook wel vertrouwen in. Ik denk dat het goed komt. Gezonde spanning, denk ik.
28: Over anderhalf uur dan mogen leerlingen weer aan de bak. VMBO-leerlingen doen dan wiskunde. HAVO maakt het Nederlands examen. En VWO bedrijfseconomie. Het weer nog van Meer Plaza, zon en wolken, graadje of 17. Morgen de warmste dag van de week, dan maximaal 22 graden.
27: Lekker man. Fijn weekend, Danny.
28: Dankjewel.
27: Situatie op de weg, er staan 15 files. De meest opvallende hoor je nu. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12, dat is de langste, Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 7 kilometer, dik een half uur. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunenberg en Duitsland. 3 kilometer, daar een kwartier vertraging. Flitsers op de A4, Heiningenbergen op Zoom bij 212,2. En langs de A20, Gouda Rotterdam 39,5.
31: Music. Wim van Helden.
27: Zo, lekker die vrijdagmiddag in, toch?
32: Jazeker. Gas erop.
27: En dat doen we met Keigo. Nieuwe muziek van Alex Warren en nu Taylor.

vrijdagmiddag is bij deze een feit. Spannende vrijdagmiddag voor veel eindexamenleerlingen. De examens zijn van start gegaan. De eerste examens zitten er inmiddels op. Voor Brian nog niet, die stuurt net een appje via de Q-Music app. Vandaag eerste schoolexamen Nederlands op de HAVO. Ik vind het zo spannend. Ja, Brian, ik weet hoe je je voelt vandaag. Straks weer in die lege gymzaal. He, die oorverdovende stilte. En dat ik was toch afgeleid als dan een klasgenootje na een half uur al opgetogen opstapte, terwijl je anderhalf uur de tijd had voor een examen. He, dan ga je toch een beetje achter je oren krappen van, ja, heb ik iets verkeerd gedaan? En ik maar ploeteren, totdat de leraar zei na anderhalf uur, Wim, je moet je blaadje nu echt inleveren. Ach ja, toch geslaagd. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ja, en nu ben ik elke dag op zoek naar het beste jongetje van de klas. En neem ik zelf het examen af. Nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Komt er weer aan. We sluiten de werkweek geheel in stijl af. Doen we zo meteen om 14:15. Maak je ook nog kans op de slimste bedrijf award. En een party speaker van Tempo Team. Nou, gezellig op de zaak. En het tempo houden we ook lekker hoog deze vrijdag.

0: somebody else.
1: Als mensen dit op Instagram zeggen, dan geloof ik ze nooit. Mensen die zeggen, ik krijg veel vragen over het jasje wat ik draag of mijn schoenen. Dan denk ik, nee, je moet het gewoon verkopen. Die deal heb je gemaakt. In dit geval krijg ik wel echt heel veel vragen via de Q-Music app. Luister maar, het is wel elke keer dezelfde vraag, moet ik zeggen. Jessie?
2: Hey. Komt er nog een kans voor tickets voor Suzanne en Freek? Ik hoop het wel. Groetjes.
1: Sanne.
3: Hey Wim, komt Suzanne en Freek vanmiddag nog?
1: Jamilia.
4: Ja, ik wil ze. Suzanne en Freek. Woo, love you.
1: Het zijn de meest felbegeerde tickets van dit moment. Ja, we hebben er nog 4 liggen. De laatste 2 worden in de top 40 weggegeven. Die andere 2 verdien je bij mij door goed op te letten. Als je een hit hoort van Suzanne en Freek, maak je kans op 2 van die allerlaatste tickets voor hun show in de Gelderdoom. In de tussentijd hoor je hun allerbeste vriend. Het is Klaus.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Nog steeds nummer 1 met Fever Dream. Ondertussen is dit alweer een nieuwe van Alex Warren. Fine Place to Die.

0: gone away.
1: Zeg dat wel, ja.
0: Start a brighter day. We have waited far too long.
1: Je weekend begint meteen lekker. Morgen belooft de warmste dag van de week te worden. Dit is Q-Music binnen een paar minuten. Hoor je Cameron Whitcomb. Medusa.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi, 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag.

0: Maak stek, zilver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nq.
5: Mooi van Ethos.
6: Q-Music, the party.
7: Q-Music vind je vrijdag bij de Bloklandfeest in Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90's No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
6: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
8: Q-Music.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
13: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
12: Die andere stuiterbal daar.
13: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
20: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
21: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Dit weekend krijgen we meer en meer zon. Het wordt ook nog wat warmer. De warmste dag van de week dient zich aan. Morgen al 22 graden. Situatie op de weg, 19 files. Slechts ben je af op de A12. Oberhausen richting Arnhem. Tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. Defect voertuig. Zorgt daarvoor 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Het is Q-Music vrijdagmiddag. Zeg jongens, zit de sfeer er nog een beetje in vandaag?
22: We gaan zo met die Wim op pad.
23: Met wie?
22: Met Wim.
23: Wie is Wim?
24: Q-Music. Wim van Helden.
23: Oh, die Wim.

0: Elke werkdag, maandag tot en met donderdag, kies ik samen met jou Vergeet Mijn Liedjes uit. Die voeg ik dan toe aan de Vergeet Mijn Liedjes playlist. Nou, er zijn er al meer dan 1000 verzameld. Dus op vrijdag vind ik het leuk om een beetje te grasduinen. Wat hebben we allemaal verzameld inmiddels?
1: Wins Vergeet Mijn Liedje.
2: Vergeet Mijn Liedjes shuffle.
0: Even kriskras door al die vergeten liedjes die we in de afgelopen jaren verzameld hebben. Welk vergeten liedje vind je het leukst om helemaal te horen? Zo dan. The Freemasons, weet je nog? Of ga je liever voor deze? Dit was ook een beuker in de Zero's, hè? Infernal! En de laatste keuze.
3: Go!
0: Ook leuk. Junior, senior, move your feet. En hoe zeggen we dat ook alweer?
4: Niet stemmen is op Rotterdamse gezegd je mijl houden.
0: Dus laat vooral van je horen welk vergeten liedje wil je helemaal horen. Laat me weten, berichtje via de Q Music app.

0: Louis Michel en Still Champagne.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Dat geldt ook voor deze drie keuzes in de Vergeet Mijn Liedje Shuffles. Ook een beetje stil champagne geworden. Weet je, ooit was het een bruisend geheel. Hoorde je het heel vaak op de radio. Tijdens het uitgaan en op een gegeven moment werd het stil rondom bepaalde liedjes. Drie enorme klappertjes. Uit met name de Zero's allemaal. Ja, voor mij allemaal de Zero's, ja. Freemasons met Uninvited. Infernal, From Paris to Berlin. En Junior Senior met Move Your Feet. Alleen de keuze maken, dat blijkt nog niet zo eenvoudig.
3: Ja, Wim... De Freemasons met Uninvited voor het Vergeet Me Liedje. Lekker, fijn weekend.
4: Ja, let's go van Paris to Berlin.
5: Wij willen horen Move Your Feet, yeah.
0: Het ging nek aan nek. Nek aan nek, maar dit is hem geworden.

0: Piano David, Back to Music. Bijna 1 uur, het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie. Wat zit erin?
1: Nou, ik heb straks nieuws over tanken.
0: Zo, kort maar krachtig.
1: Kort maar krachtig.
0: Ja, dat is meestal ook als in de tank staat, dat is ook kort maar krachtig. He? Ja, is je pas weer leeg? Tanken, kort maar krachtig. Goed, hoor je zo meteen meer over. En nou, trouwens, het is ook kort maar krachtig. Ik laat je een heel klein stukje horen van een hit. Aan jou de vraag, welke hit is dit? Super, super. Het zit in het hele liedje. Zit dit loopje, het is met een synthesizer ingespeeld, dit loopje zit er de hele tijd in. Maar waar komt dit uit? Wat is dit?
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950... of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel. Voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
13: Goedemiddag, het is 1 uur. Your Music News van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
14: Goedemiddag. 3 verdiepingen van het datacentrum in Almere zijn na de brand compleet verwoest. Dat meldt de brandweer. De brand was gisteren moeilijk te blussen en pas na uren onder controle. Veel bedrijven die verbonden zijn met het datacentrum hadden problemen en konden niet goed werken. Het was geen beste dag voor de branche, zegt de koepelorganisatie tegen de NOS.
15: Dit is een uniek iets wat er gisteren gebeurde. Ik ken geen groot incident de laatste 30 jaar op deze schaal. Dus dit heeft heel veel impact.
14: Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. In Duitsland is een gijzeling aan de gang in een bank, meldt de Duitse politie. De gijzeling is in Zinzig, dat is een uurtje rijden vanaf Keulen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars in de bank zijn. De politie is massaal aanwezig en het hele centrum van Zinzig is afgesloten. De hulpvloot voor Gaza is weer onderweg vanuit Kreta. Meer dan 30 schepen gaan naar Turkije voor een technische tussenstop. Pas geleden hield Israël schepen van de vloot tegen bij Kreta. Bijna 180 activisten werden toen op het eiland afgezet. 2 worden nog vastgehouden in Israël. En tanken doet ietsje minder pijn. Door de dalende olieprijzen wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter betaal je nu €2,61.
13: Echt een buitenkansje.
14: Echt een buitenkansje, ja, ik zou hem pakken. Voor diesel is dat €2,52. Dit is de prijs langs de snelweg. Daarbuiten ben je dan nog iets goedkoper uit. Dat de olieprijs zakt komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Zon en wolken, graadje of 17. Morgen de warmste dag van de week. Dan maximaal 22 graden.
13: Vrijdagmiddag verkeer, 14 files met de langste op de A12. Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. 9 kilometer, daar sta je 3 kwartier vast. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar 7 kilometer, ook daar flinke vertraging, ruim een half uur. Flitsers op de A4, Heiningenbergen-op-Zoom bij 212. En opletten op de A20, Gouda richting Rotterdam. Daar staan ze bij 39,5.
8: Music.
16: Wim van Helden.
13: Met David Guetta zometeen, Jort Madonna. En, het duurt niet lang meer,
17: Suzanne en Freek.

0: En welke hit is dit? Ramon en Richard zitten wel heel erg warm. Ik snap de verwarring wel.
1: Dit is natuurlijk Alphaville met Big in Japan.
2: Hey Wim, volgens mij is dat Alphaville met Big in Japan.
0: Zo ken je klassiekers, hè. Als je Alphaville laat horen, dan hoor je dit. En dit is mijn fragmentje. Ja, het komt wel in de buurt, maar het is dus niet Alphaville. Wat is het wel?
3: Is die van Somber Undressed?
4: Dat is Undressed van Somber.
5: Ja, Wim, dat klinkt als het liedje van Somber met Undressed.
6: Hey Wim, dat is natuurlijk Undressed van Somber.
2: Undressed van Somber.
7: Ja, dat is Undressed van Somber natuurlijk.
0: Nou, zullen we eens even luisteren dan?

0: is Q-Music. De laatste uurtjes van de werkweek. Ik weet niet hoe met je energie zit, maar ik heb hier iets. Als je hem nou gewoon even een tandje harder zet. Kijk even om je heen. Goedkeuring van je collega's. Kan het?
1: Ja, doe maar. Keihard.

0: Met Sarah.
1: Sarah. Clara.
0: Hallo.
1: Sarah, wat zeg je? Ik hoor het niet heel goed.
0: Oh. Hallo.
1: Ja, wat is je naam? Hallo.
0: Sarah.
1: Hallo, Sarah.
0: Ja.
1: Heb je het al vaak geprobeerd deze week, Sarah?
0: Ja, wel een paar keer.
1: Dan ben je echt zo lucky dat je er dan na een paar keer gewoon doorheen bent gekomen. Want het hele land wil naar Suzanne en Freek.
0: Oh my god, zo leuk.
1: Maar ik heb nog 2 tickets liggen.
0: Ja.
1: Die andere 2 zijn voor Stefan. Die worden weggegeven in de top 40. Dat zijn echt de allerlaatste. En ik heb nog, nou ja, we hebben er dus 4 in totaal. Aan wie zou ik die 2 van die 4 weggeven dan, Sarah?
0: Nou, ik zou het echt heel erg leuk vinden samen met mijn collega. Die is nu op vakantie. En ik zei al tegen haar, ik ga het helemaal fixen. Maar ja, het was echt nog maar een paar keer om kans te maken. Dus
1: ja.
0: Ik hoop het echt heel erg.
1: Het is je ene laatste kans. Maar Sarah, je hebt het gefixt. Je gaat naar Suzanne Freek!
0: Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel. Oh my god, dank jullie wel.
1: Q-Music present Sarah, Suzanne en Freek. Zondag 24 mei, Gelredome Arnhem. Jij bent erbij. Nou, beter bericht kan je collega niet krijgen op vakantie, hoor.
0: Nee, zeker niet.
2: Ai.

0: Despacito.
1: Dit is Q Music. Binnen een paar minuten hoor je Taylor Swift, haar nieuwste. Ook Justin Timberlake komt eraan.
2: Het slimste bedrijf.
1: En we sluiten de werkweek geheel in stijl af met het slimste bedrijf van Nederland. Durven jij en je collega's de strijd met Werkend Nederland aan? Kom maar op als je durft. Alvast een opwarmetje. Ik wil alvast van je weten, welke zondag in het jaar is het Vaderdag?
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
4: Hoi, Stefan hier. Vandaag beginnen in heel het land de centrale eindexamens. Succes. Ik ben ook hard aan het blokken om alle feiten op een rij te hebben. Die statistieken, dat wordt nog wel een dingetje. Maar ik neem voor de zekerheid mijn rekenmachine mee en dan gaan we zien of het weer een geslaagde editie wordt. Snap je? Geslaagd. 4 uur lang volle focus op de grootste hits van deze week. Vanmiddag vanaf 2 uur een nieuwe top 40.
2: De top 40.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
11: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
16: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
17: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Mama, ik

0: super blij met jou.
1: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Vanmiddag een mix van zon en wolken bij een graad of 19. Dat is al lekker. Maar dit weekend krijgen we meer zon. Morgen de warmste dag van het jaar. Misschien wel. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. 22 graden wordt het in ieder geval. In ieder geval niks te klagen, laten we het zo zeggen. 33 files staan er. De langste, slechts ben je af op de A12. Dat is Oberhausen Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. Defect voertuig zorgt voor 8 kilometer. 3 kwartier vertraging.
10: Wim van Helden.
9: Met Taylor Swift en ook Justin Timberlake. Hoor je zometeen.

0: Elizabeth Taylor van die andere Taylor, Taylor Swift, Back Your Music. Sabrina die appt. De tweede zondag in mei is het moederdag. Dat klopt, dat is aanstaande zondag. Vergeet het niet, nog even een bosje bloemen te kopen. Doosje bonbons. Maar dat was niet de vraag, hè, Patrick?
1: Nee. De vraag was, wanneer was vaderdag?
0: Ja, wanneer is het vaderdag dan? Totaal onbelangrijk in vergelijking met moederdag, ik weet het, maar toch.
1: Voor mij is dat heel belangrijk, de derde zondag van juni.
0: Kijk, en dat is ieder jaar zo, hè?
1: Zeker.

0: profiel uit Leeuwarden. Wat voor bedrijf is dat?
1: Wij zijn leverancier van de kunststofkozijnen.
0: Kijk, dan heb je het in deze tijd denk ik best wel druk.
1: Druk staan, ja, we staan hier met 11 man, dat zijn genoeg, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, kunststof kozijnen, weet je, je zit niet elke keer met verrot houten en het moet weer geverfd worden en gedaan. Het is toch onderhoudsarm, hè?
1: Dat bedoel ik,
0: ja.
1: Ja.
0: Nou, 11 man sterk, laat eens even horen dan.
1: Ja!
0: Kijk, de sfeer zit er lekker in. Kan nog leuker worden, want als je het slimste bedrijf van de maand mei wordt, dan maak je kans op een Tempo Team Party Speaker.
1: Nou, laten we het hopen.
0: Ja, kun je lekker karaoke doen op de zaal.
1: Voor de vrijdagmiddag.
0: Ja, precies. Zo hard en vals als je kunt. Europrofiel uit Leeuwarden. Jullie krijgen 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Ready?
1: Yes.
0: Wat voor dier is een specht?
1: Vogel.
0: Waar kun je terecht voor eindexamenklachten? Oh, op welke tv-zender is de talkshow van Eva Jinek te zien?
1: 1, heb je 1.
0: Welke letter staat op de kleding van Superman?
1: S.
0: Maak het spreekwoord af, hoge bomen. Hoe vaak staat de letter E in het woord portemonnee?
1: 3 keer.
0: Wat is de eerstvolgende feestdag? Oh, zijn we er al? 1, 2, 3, 4. Ja, dat was de 5e. Nou, we hadden het echte jury al. Het zelf niet door dat het zo snel ging.
1: Hey,
0: wat voor dier is een specht? Vogel. Je kunt voor je eindexamenklachten altijd terecht bij het LAX. En dat staat dan voor Landelijk Actiecomité Scholieren. En comité is in dit geval gewoon lekker ouderwets met een K.
1: Mag ook wel.
0: Ja. Op welke tv-zender is de talkshow van Eva Jinek te zien? Dat is NPO 1. Gisteravond was er even niet. Antoinette Hertzenberg. Ik dacht meteen, we zitten naar radar te kijken, weet je. Consumentenproblematiek en zo. Zorg even wennen, maar die zat daar aan de avocadotafel. En ze krijgt daar een groot applaus voor. Veel mensen waren enthousiast over haar optreden daar. De letter op de kleding van Superman, de S. Klonk een beetje alsof je kont zei in het Engels, maar het komt op hetzelfde neer. Hoge bomen vangen veel wind. En de letter E in het woord portemonnee, het zijn 3 letters. Ja, en wat betreft het antwoord LAX, die hadden jullie inderdaad niet goed. Ik had al op het pingetje gedrukt, want volgens mij hoorde ik LAX. Maar het antwoord wat jullie gaven was pas. Ik hoorde pas.
1: Ja, maar klinkt als
0: LAX,
1: hè?
0: Ja, klinkt als LAX. Ja, dat is toch een beetje LAX. kunnen we niet goed rekenen voor jullie. Uiteindelijk 30 seconden over nu een 5e plek in het klassement. Leeuwarden staat op de kaart. Ja, dat is een beetje sneu. Had beter gekund. Maar wat wel leuk is, jullie krijgen het slimste bedrijf van Nederland kaartspel.
1: Nou, kijk, voor vrijdagmiddag.
0: Zo is het. Lekker blijven oefenen.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: do something. Bijna twee uur. Bijna een nieuwe top 40. Stefan, wat kunnen we verwachten?
1: Nou, de hele lijst gaat op schop, maar drie zittenblijvers. En allerlaatste kans, Suzanne en Freek.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ja, en deze is nooit verder gekomen, nummer 40. Staat ook niet meer in de lijst.
1: Nee.
0: Maar hij bekijkt het leven altijd van de zonnige kant. Jelly Roll, happy weekend.

0: Elke droom begint klein.
1: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
2: Ik kan het niet hebben als het avond is.
0: En elk nummer.
3: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
0: Elke show.
1: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
0: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
2: Maar we waren toch goud.
0: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
14: Tango?
13: Huh?
14: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
15: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
21: Bijna 2 uur. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Na
19: Nathalie van Zuidenkom.
21: Goedemiddag. Justitie heeft een omstreden porno-site offline gehaald. Dat gebeurde na berichten van de NOS. Op de site staan onder meer beelden van vrouwen die in hun slaap werden misbruikt. De site loopt al zeker 2 jaar via Nederlandse servers. Er is meer bekend over de verdachte die is opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Het gaat om een man van 37, meldt de politie. Hij zou gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus van het kantoor hebben gegooid. Premier Jette had er geen goed woord voor over.
22: Als een kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren.
21: Er raakte niemand gewond. In China loopt het dodental na de explosie bij een vuurwerkfabriek op. Het zijn er nu 37. Er zijn tientallen gewonden en 1 persoon is nog vermist. Over de oorzaak van de explosie is nog weinig bekend. In februari kwamen in China ook mensen om bij explosies in vuurwerkwinkels. En er wordt weer geploeterd en druk geschreven in veel lokalen en gymzalen. Middelbare scholieren zijn begonnen aan hun eindexamens. HAVO en VWO hadden vanochtend al de eerste en nu begint het ook voor VMBO-leerlingen. Zij maken op dit moment wiskunde. HAVO maakt het Nederlands examen en VWO bedrijfseconomie. En die examens, dat is toch allemaal best wel spannend, ook voor deze leerling bij WNL.
23: Ik vind het zeker spannend, maar ik heb er ook wel vertrouwen in. Ik denk dat het goed komt. Gezonde spanning, denk ik.
21: Ja, en wanneer is dan het telefoontje? De uitslag van de eerste tijdvak eindexamens wordt bekendgemaakt op donderdag 11 juni.
19: Spannend. Je leek wel even Donnie. Er wordt weer geploeterd en druk geschreven in veel lokale gymzalen. Ik was helemaal aan het rijmen.
21: Yo, gaan we door naar het weekend weer op je plaats. Zon en wolken vandaag, graadje op 17. Yeah. Morgen de warmste dag van de week en dan maximaal 22 graden.
19: Yo, gang. Dankjewel, Nathalie.
21: Alsjeblieft.
19: Dit is mijn verkeersinformatie bij Q-Music. De druk op de weg, 46 files. De langste op de A2, Utrecht Den Bosch tussen Beest en de Martinus Nijhoffbrug. Er worden reddings- en bergingswerkzaamheden uitgevoerd na een eerder ongeluk. 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Van de A2 Den Bosch Utrecht tussen Empel en de Martinus Nijhoffbrug. 11 kilometer, ruim een half uur. En de A12 Oberhausen Arnhem. Tussen Ouddijk en de IJsselbrug. 8 kilometer, 3 kwartier vertraging. Verder zou je nergens langer dan 20 minuutjes stil moeten staan. Wel controles. Langs de A4 naar Bergen-op-Zoom. Met de meterpaal 212,0. En de A73 naar Nijmegen bij 83,9.
24: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
19: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3100 en 73.

0: programma, maar deze week speel ik ook even voor Mr. Domien Verschuren. Mr. Top 40 Light ben ik. Ik zie dat Francis, Bettina en Milou er ook gezellig bij zijn. Jake doet een shout-out. Nou, gezellig. We gaan ervoor de Top 40 van vrijdag 8 mei 2026. Met deze week 14 stijgers, waaronder 6 stippen en 3 superstippen. 20 zakkers, slechts 3 zittenblijvers, dat is echt niks. De hele lijst gaat op schop. 20 extra alarmschijven en 3 nieuwe binnenkomers. Maar voordat we beginnen, een kleine terugblik naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste hits van ons land.
1: Nummer 3.
0: Shakira en Zoo bleef staan. And we're turning the floor into a zoo. Net als Bruno Mars en I Just Might. En daar stond hij wederom op nummer 1. Alex Warren en zijn Fever Dream is niet kapot te krijgen. Of misschien deze week wel, dat hoor je voor 6.

was weer hetzelfde liedje. Letterlijk en figuurlijk. De top 3 van Nederland bleef onveranderd vorige week. Met Zoo van Shakira op 3. I Just Might van Bruno op 2. En Fever Dream van Alex Warren op nummer 1. Voor de 4e week op rij alweer. Maar goed, nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe lijst. Met misschien dus ook een nieuwe nummer 1. Liedewijn, die denkt in ieder geval van wel. Beauty and a Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Is volgens haar de nieuwe nummer 1 van Nederland. Karen en Bram, die gaan niet voor Justin, maar voor Justin. De Wild. En Cheerio, het zou kunnen. Jody en Carlos, die denken dat Alex Warren gewoon nog een weekje aan de top blijft. Even kijken, Hedy, die hoopt vooral dat hij niet meer aan de top is. Denkt dat Shakira het wordt. Naar qmusic.nl/top40. Daar kan je jouw voorspelling doorgeven. En doe dat vooral, want onder alle goede antwoorden verloot ik vanmiddag het Autotaalglas sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen, vervoer in een mini-electric. Vanmiddag maak je ook nog kans op de allerlaatste tickets voor Q-Music Presents Suzanne en Freek. Zondag 24 mei, Gelredam Arnhem. Ja, dat is echt een topshow, dus als je halverwege in de top 40 hoort, stuur dan Suzanne en Freek in een berichtje met de Q-app. Dan de mensen waar we afscheid van nemen. De hit van Samuel Welten en Bankzitters, die staan er niet meer in. Na 9 weken is het over en uit voor Uitslover.

0: Als je dit liedje niet hebt gehoord, dan ben je zojuist gezakt voor je examen Q-Music luisteren, want je kan hem niet gemist hebben. Het was de alarmschijf. Het is de alarmschijf tot 4 uur vanmiddag. De eretitel voor een track waarvan wij denken dat het een dikke top 40 hit gaat worden. Ja, dat zijn altijd speculaties, maar vanaf nu is het een feitje. Shanna Spyro, ze heeft haar volgende hit te pakken met Material Lover. Ja, na al de ballads, Die On This Hill en The Visitor, ik ging twijfelen of ze ook nog uptempo muziek kon maken. Nou, dat kan ze. Het is de soundtrack voor de film The Devil Wears Prada 2. Was altijd al een van haar grootste dromen om muziek te maken voor een film. Nou, die droom is nu werkelijkheid. Shanna blij, wij blij, want het is ook gewoon een lekker liedje.
1: Nummer 40.
0: Eerste nieuw binnenkomer van deze week is bijna ex-alarmschijf Material Lover van Shanna Spyro, nu op Q-Music.

0: Larson en Midnight Sun in de top 40. Wel plekje lager, 39, langzaam naar de uitgang. Jago is er gezellig bij.
1: Ja, daar is die! Come on, yo! Stefan met een P en een H! Net als vrijdag! Happy Friday! En Feidelijn!
0: Dankjewel, Jago. Ja, hij schreeuwt zo. Dat is speciaal voor de doelgroep van Ray. Die staat op 38 deze week. En zij heeft toch een beetje gekozen om de oudere mensen wat meer te omarmen.
2: Whenever like a mom approaches me in the street, or like a middle-aged woman, or like a grandma, I'm so happy. And that's my target audience right there. Like, I want the moms. I want the grandmas. I want the granddads. I want the dads. Do you know what I mean? Like, shout out young people. But there's something about being able to create music that resonates with the moms.
3: Yeah.
2: That just fulfills me inside.
0: Ja, Ray wil gewoon alle boomers veroveren met de muziek. Pas als opa en oma losgaan, dan is de missie geslaagd. Haar top 40 hit is inmiddels heel toepasselijk, ook op leeftijd, al 32 weken in de lijst te vinden. Where is my husband? Nummer

0: Jack, Sia en David Guetta.
1: De top 40.
0: David Guetta is absoluut de koning van de top 40. Meeste noteringen, alle records ever zo'n beetje verbroken. Maar we gaan nu naar de Queen of Neo Soul. Dat is de bijnaam van Olivia Dean. Morgen staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maarten is erbij, Louise ook. En Noah, die kijkt er zo naar uit dat ze al een paar dagen slecht slaapt. Ook weer zielig. Ze staat morgen met wallen tot de knieën mee te dansen en te zingen. Nou, één van de noteringen deze week in de top 40. Al 36 weken in de lijst. En dan ook nog eens op nummer 36. Man I Need, Olivia Dean op Q.
2: 36.

0: Victoria Dean en Man I Need. Als je naar de concert gaat, heel erg veel plezier. Ik hoor echt alleen maar goede dingen. Enorm goede live performer. Zometeen in de top 40, de tweede nieuw binnenkomer. En deze van Zoe Levi, Sluit me in je armen, hoor je zo op Q.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: ideale bus.
1: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
5: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
8: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau? Print en go bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
19: Lekker uit. 1 over half 3, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 67 files, langs de onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer, ruim een half uur. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 11 kilometer, 3 kwartier vertraging. En ook de A12 Oberhausen Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug. 8 kilometer, 3 kwartier. Verder zou je nergens langer dan 20 minuten stil moeten staan. Wel controles langs de A4 naar Bergen op Zoom, met de meterpaal 212,0. En langs de A73 naar Nijmegen bij 83,9. De tweede nieuwe binnenkomer, die komt er.

even per se grijs draaien op Q. Marco die wist het te raden, Tristan en Adrie ook. Het is een week met 3 nieuwe binnenkomers. Dit is de 2e nieuwe. Of nou ja, nieuw. Deze versie is nieuw. Want als we terug willen naar het begin van dit verhaal, dan moeten we helemaal terug naar 1982. Sally Ride, die ging toen als eerste vrouw ooit naar de ruimte. Die draaide in de bioscoop. En Sister Nancy, die kwam met een liedje uit op Jamaica. Nou, dat is een classic geworden. De lullige kant van het verhaal voor Sister Nancy. Het is nooit een hit geworden, maar in de jaren daarnaast heel vaak gebruikt in andere tracks. Echt cult classics geworden. Rihanna, Jay-Z, Chris Brown, allemaal mee aan de haal gegaan. En sinds kort hebben we ook Ugel en Solto. Ze hebben deze reggae track in een housejasje gestoken. Bam Bam wordt Jamaican. Vorig jaar in de zomer, toen draaiden ze hem al veel tijdens hun shows. Eind november kwam hij eindelijk officieel uit. En nu het zonnetje toch steeds meer om het hoekje komt kijken, begint hij ook te landen bij het grote publiek. Track wordt volop gebruikt op TikTok. Ja, en dan weet je het, hè. Heb je een TikTok-hype, dan heb je een hit. De 2e nieuw binnenkomer in de lijst deze week. Ugel en Solto, Jamaican. Bam Bam. 34.

0: Frans kan weer een portie Chinees bestellen. Dat doet hij altijd als hij wat te vieren heeft. Hij is weer een plekje gestegen. Samen met Chris Cross Amsterdam en Jan Smit. Deze week op 33 in de top 40 bij Q. Nou, en zij hoort bij mij, maakt mensen ook blij.
1: Dankjewel, Stefan Bouwman. Doei, groetjes, Leefje en Mark.
0: Doei, groetjes terug. Hey, Olivia Dean staat in de Ziggo Dome. Er staat een andere Olivia in de top 40. Wist jij dat zij haar eigen muziekje heeft in de lijst?
2: De top 40.
0: Dit muziekje waar ik nu vakkundig overheen ga lullen, dat heet bij ons in de computer Tough Rodrigo. Dat is dus gewoon vernoemd naar Olivia. Ze staat weer in de lijst. Volgend jaar staat zij trouwens in dezelfde Ziggo Dome als Olivia Dean. Twee avonden, tenminste, dat was het plan. Maar afgelopen dinsdag was het al zo'n chaos bij de voorverkoop. Ze heeft nog twee extra shows eraan toegevoegd. Officiële kaartverkoop ging gisteren van start. Nou, je raadt het al, alle vier de avonden zijn helemaal uitverkocht. Iedereen wil bij die shows zijn. Ik snap het ook wel. Ze heeft nieuwe muziek uitgebracht. Er komt ook nog eens een album aan. En het voorproefje Drop Dead kwam vorige week al nieuw binnen in de lijst. Deze week vijf plekken in de plus.
3: 32.

waarvan we denken dat hij binnenkort zomaar in de top 40 zou kunnen belanden. Hoor je de slag om de arm? Nee, het is nieuwe muziek van Miles Smith, Hold Me in the Dark. Volgende maand dan komt zijn debuutalbum, My Mess, My Heart, My Life. Het zou eigenlijk 12 juni uitkomen, is een beetje verplaatst. Ja, op social media heeft hij verteld dat hij de afgelopen maanden zo druk was. Hij heeft nauwelijks tijd gehad om thuis te zijn. Hij zit een beetje tegen een burn-out aan. Dus ja, het is goed dat hij dat zegt. Verplaatst de release datum van mijn album. Nu heeft hij even een week om adem te halen. Lang is het niet, maar het is iets. Hè? Je moet iets. Toen hij hier was, hij is hier meerdere keren geweest, zegt hij ook elke keer, ja, ik ben 2 uur thuis geweest. Een dagje. En verder is hij non-stop op tour. Alleen maar in de studio bezig. Nou, Hold Me in the Dark is pas net uitgekomen. Het is een van zijn favoriete liedjes die hij heeft geschreven. Gaat over zijn jeugd. Had het lastig thuis. Er werd veel geschreeuwd, ruzie gemaakt. Hij gebruikte muziek als een uitweg. Als een manier om zich af te schermen van alles om hem heen. Nou, daar gaat het liedje ook over. Bij deze een tip voor de top, Miles Smith en Hold Me in the Dark.

0: een tip voor de top op Q-Music. Zometeen gaat de lijst verder. Nou dat eigenlijk. Ja, bij deze. Nummer 3 kortste liedjes ever in de lijst. Dominic Fike en Baby Doll. Hoor je zo.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: De jacht is weer geopend.
9: Stuk, waar ben je dan?
8: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
10: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
11: We kunnen dus de avondklok verlengen.
8: Het jachtseizoen Most Wanted.
11: Wow, daar in die Mercedes!
8: Stream je nu, alleen bij Videoland.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie olifant!
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
22: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
23: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
24: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Amster!
26: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
25: Yes!
26: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
25: Hoi.
26: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
25: Lekker hoor!
26: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
25: Zoé!
26: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
25: Yes!
26: De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Amster.
27: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
29: Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
30: Goedemiddag, de grenscontroles gaan op de schop. Het kabinet is van plan die na de zomer te versoepelen. De marechaussee controleert niet meer vast bij de grens, maar ook op andere plekken en alleen als het nodig is. Mensen langs de grens vinden de vaste controles maar niks, onder meer door de files. Er gaat een Nederlands vliegtuig richting Tenerife. Daar worden dit weekend alle Nederlandse passagiers opgehaald die op het cruiseschip zitten waar het Hanta-virus rondgaat. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de RIVM komt maandag met een plan om de Nederlandse reizigers in ons land op te kunnen vangen. In de Duitse plaats Zinzig is de politie de bank binnengevallen waar al uren een gijzeling aan de gang is. De daders zouden spoorloos zijn, melden media daar. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. En veel felicitaties voor David Attenborough. De wereldberoemde documentairemaker is vandaag 100 geworden. En van over de hele wereld wordt hij gefeliciteerd. En dat doet hem wel wat.
31: I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages.
30: Ja, de BBC staat de hele week stil bij de mijlpaal met speciale uitzendingen en documentaires. De iconische Britse presentator is vooral bekend van zijn stem natuurlijk onder natuurdocus.
29: Hij zet het ook niet op blijkbaar, want dit was echt precies hoe hij die dingen is.
30: Fantastisch, hè? Nog vele jaren erbij hopelijk. Het weekend weer van Weerplaza, zon en wolken en een graadje of 17. Morgen de warmste dag van de week, dan maximaal 22 graden.
29: Hatsa flats. Nathalie, dankjewel.
30: Alsjeblieft.
29: Domien zou zeggen, de korte broek die kan wel aan. Flitsmeister verkeersinformatie. 78 files. Langste onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, ruim een half uur. A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug. 3 kilometer, 26 minuten. En de A12 door een ongeval. Oberhausen Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 10 kilometer, ruim een uur. 1 controle, de A73 naar Nijmegen. Hectometerpaal 83,9.
32: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
33: Stefan Bouwman.
29: Zometeen is het gelijk weer feest in de enige echte met Donnie en Senna. Waar blijf je nou? En dan hoef je niet lang op te wachten. Want nu het allerkortste liedje, 1,5 minuut. Dominic Fike, Baby Doll.
33: De top 40. Q Music 30.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou, precies waar je vorige week ook stond. 29 blijft een 29 voor Donny en Senna in de top 40 op Q-Music. Het is de editie van vrijdag 8 mei 2026. Voor de oplettende luisteraar. Dat is de vrijdag voor het weekend dat het moederdag is. Het is een klein oproepje als je een lieve mama in je leven hebt. Niet iedereen heeft die luxe of dat voorrecht nog. Vergeet het niet zondag, dan is het dus moederdag, mamadag, geef het een naam. Ik las in het nieuws dit jaar dat de fotoalbums weer helemaal hip zijn. Het is een leuk cadeau, kan je ook denk ik nog wel snel laten maken. Feuns vliegen over de toonbank, beetje selfcare, ook belangrijk. Ja, de klassiekers werken altijd goed, gewoon een lekker geurtje, mooie bosbloemen, een high tea'tje, samen iets doen, weet je wel. Maakt allemaal niet uit. Als je door alle drukte even was vergeten, geen stress, het is dus nog niet te laat. Je hebt nog 2 dagen, zondag is het pas. Het is ook geen smoesjes. Nou, of je nou heel groots uitpakt, die gewoon gezellig langskomt met een knuffel. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Als je maar iets doet, op zijn minst the bare minimum, zouden Fresh en KM zeggen, samen met Lassa op 28 in de enige echte.
0: Nummer 28.

0: Dark Before the Dawn, midden in een tweede leven. Een paar weken geleden viel Sommier bijna uit de lijst. Maar moet je ze nou eens zien? Gewoon weer een plek in gestegen. Nummer 27 in de enige echte, de top 40. Heb je al meegekregen dat Matty het op gaat nemen tegen Marieke en andersom? Je hoort ze elke werkdag op Q met de ochtendshow. Maar binnenkort staan ze even niet zij aan zij, maar een keertje recht tegenover elkaar.
1: Oké, tankvol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
1: Matty versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Matty versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
0: Ja, dat wordt wat. Over iets meer dan een week dus al op Q-Music. Matty versus Marieke. Ze waren alleen één dingetje vergeten. Als zij bezig zijn met die vlaggen verzamelen en zo en het tegen elkaar opnemen, moet iemand wel ook achter de knoppen zitten. Nou, ze hebben dus gevraagd of ik mee wil in de bus. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben ontzettend benieuwd. We gaan door met de top 40 met snelle. Vorige week nog precies op de helft van de lijst. Deze week 6 plekken lager. Laat het licht aan.
5: 26.
6: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: snelle en laat het licht aan in de top 40.
1: Tip voor de top.
2: De tip voor de top.
0: Tijd voor weer een klein uitstapje voordat we verder gaan met de lijst zometeen. Ja, we weten allemaal, morgen wordt het weer 22 graden, warmste dag van de week. We hebben af en toe een buitje of een beetje bewolking, maar over het algemeen komt het toch langzaam eraan. Zon, zee, strand, genieten van perfecte zomeravonden met koude drankjes, vrienden, niet naar bed willen. Daar hoort wel iets bij, zomerse muziek. Er staan er genoeg hoor in de lijst, maak je geen zorgen. Magnetic komt er nog aan, Another in 50 for Ultra is echt een lekker nummer. Maar deze staat nog niet in de lijst. Dat is ook niet gek, want er is vandaag pas uitgebracht. Calvin Harris had vorig jaar een flinke zomer in te pakken met Blessings samen met Clementine Douglas. En het ziet er naar uit dat we dit jaar weer eentje aan toe kunnen voegen. Vandaag bracht hij dus een tune uit die echt voor de zomer en de strandbar bedoeld is. Cocktail in de hand, uitkijken over de zee en dan deze track erbij. Nou, ik voel het al helemaal. Zangeres op deze nieuwe tune is Jazzy, Ierse zangeres. Die enorm aan het opkomen is in de dancing. Wel leuk, vorige keer dus Schotland, nu dan uiteindelijk Ierland. In 2025 was ze de meest gestreamde vrouwelijke elektronische artiest op Soundcloud en Spotify. 10 miljoen maandelijkse luisteraars bereikt ze daar. Nou, dat is alsmaar blijven groeien. En ze heeft dus weer een nieuw hoogtepunt bereikt in de carrière. Want een track met Calvin Harris, dat is toch wel iets moois op je cv. Ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het is in ieder geval een tip voor de top. Niet per se repeat of niet. Maar goed, Satisfy. Nieuwe muziek op Q.

0: Een zomers nummertje hoor. Ik krijg spontaan zin om naar Spanje te gaan. Voor mij, als het repeat of niet was, zeker een dikke repeat.
1: Bij deze, Jules, staat genoteerd. Het is gewoon een eenmalige editie van Repeat of Niet met alleen jou. Ik vind het ook een repeat. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy Net, een tip voor de top. Zometeen gaat de lijst verder. Wederom Dominic Fike, dit keer met White Keys, hoor je zo.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
13: Ontdek ook de beste moederdag.

0: Bol.nl.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
1: Aldi.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Aldi.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Even over later.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je zou je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
4: Hey, hallo, het is 4:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q Music. Bijna 100 files, net niet. Langste vind je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, 3 kwartier. Een uur vertraging op de A12 Obenhausen Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug. 8 kilometer. En de A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen de Botlektunnel en Heijplaat en Pernis. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, ruim een half uur vertraging. Ook de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Zuid en de Drechttunnel is afgesloten. 7 kilometer, 3 kwartier. En nog de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Brug Katerveer de tweede, I guess. 11 kilometer, 3 kwartier vertraging. Controles nog de A20 naar Gouda, hectometerpaal 31,4. En de A73 naar Nijmegen, 83,9. Brug Katerveer 2. Ik heb ooit een hond, vroeger, de eerste hond die ik kreeg was Casper. En die hebben we ooit opgehaald uit een nestje. En ik heb Casper toen uiteindelijk Casper genoemd. Want die kregen we dus, en die had toen de naam gekregen, François de tweede. Geen naam voor een hond. Vind het ook geen naam voor een brug? Brug Katerveer de tweede. Nou goed, de top 40 gaat verder met Dominic Fike en White Keys deze week op 25.
5: De top 40. 25.

0: Ze scoren jarenlang geen hit. En zo sta je gewoon in één keer met twee hits tegelijkertijd. In de lijst Dominic Fike pak nummer 30 met Baby Doll. En net op 25 White Keys. Ja, hartelijk vrijdagmiddag. Hallo allemaal. En hartelijk gefeliciteerd Bianca. Die is vandaag 33 geworden. Stuurt ze in de Q-app. Sanne die heeft lekker een dagje geshopt met haar moeder in Duitsland. Nu weer onderweg naar Nederland met de top 40 aan. Ja, normaal gesproken hoor je dan op vrijdag Domien. Maar deze week eventjes met moi, Stefan. Hallo. En laat ik maar gelijk van het moment gebruik maken om dan ordinair reclame te maken.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Ja, baby. Elke vrijdagavond tussen 9 en 10 dan open ik de deuren hier op Q van Stefan's Piano Bar. Ik kruip achter de piano en artiesten van over de hele wereld komen langs om samen live muziek te maken. Vanavond de gast, Helene Fischer. Je weet wel, van het foute anthem ooit, Ademloos door die nacht. Die gaan we doen, nog een ander liedje. En ik ga kijken of ik er een beetje met de rug tegen de muur kan zetten. Want zij heeft ook ooit een Duitse vertaling gemaakt van Hoe het danst. Van Marco Davina en John Eubank. Nou goed, Armin ook zat daar ook, toch? Ja, alleen John Eubank had geschreven. Nou goed, vorige week, all the way from the United States of America, Bibi Rexha. Ze is helemaal terug dankzij haar hit New Religion. Niet alleen een lekkere track om op te dansen, maar ook een hele persoonlijke track voor Bibi. Toen ze deze maakte, was ze echt heel hard op zoek naar houvast in haar leven. Iets waar ze in kon geloven. Nou, dat bleek uiteindelijk muziek te zijn. Een van de weinige constante factoren in haar leven.
2: I was in a place in my life where, you know, I have moments where I think it's normal as a human being where you start questioning why certain things happen in your life and you're looking for something to believe in. And for me, it was like, what is something that will always be the constant in my life? And it's music.
0: Ja, en waar vind je dat dan terug? Nou, serieus, op de dansvloeren in Europa.
2: At the time, I was finding it hard for me to feel a lot. And I said, where do I feel the most alive at this very moment? Because I had numbed myself out for such a long time. And it was honestly me going to Europe and hitting up a lot of the nightclubs. Because the you know, culture in Europe with nightclubs is still popping.
0: Het is popping. Wat ook popping was, vind ik dan, het optreden. Ik loop achter de piano en de akoestische versie klonk zo.

0: die top in die 40 staat vol met Fransen. Met muziek om op te dansen. Eerder vanmiddag hoorde je al David Guetta. Huguel en Solto kwamen ook voorbij. En net César en Dorian van Overbach. Deze week op 23 met Miles Away. 4:15 op je vrijdagmiddag. Dat betekent voor heel veel mensen in het land bijna weekend. En dat betekent in de top 40 bijna de bekendmaking van de nieuwe Q-Music alarmschijf. Die is voor nieuw talent uit Amerika. Ik stelde zo meteen aan je voor na 12:12 van Somber.
1: 22.

uur tijd dus voor de bekendmaking van de track die een week lang extra vaak gaat horen op Q, de alarmschijf. Komt van nieuw talent uit Amerika. Ik wil je voorstellen aan Stella Lefty. 23 jaar jong, woont in L.A., the City of Angels, en ze ademt muziek. Al sinds haar vijfde schrijft ze liedjes op de gitaar. En sinds zo'n 2 jaar brengt ze die muziek nu ook echt uit de wereld in. Opgegroeid met de eerste albums van Taylor Swift, Miley Cyrus. Nou, dat hoor je ook echt terug in haar eigen muziek. Het zijn popliedjes met een country knauw, zei mijn collega van de week. En Amerika gaat dat op de tijd enorm goed. Ze is daar in rap tempo een fanbase aan het opbouwen na miljoenen streams. Afgelopen periode ook met allemaal grote countrysterren mee op tour geweest. Volgende maand gaat ze mee met Miles Smith door Amerika als zijn voorprogramma. En er komt later deze zomer ook nog een eerste echte solo-tour. Binnen 2 minuten, strak uitverkocht. Resumé, Stella gaat als een speer. En niet alleen meer in Amerika, maar ook steeds meer in Nederland. Dankzij het liedje Boston. Nou, Boston is in principe gewoon een heel vrolijk liedje, heel zoet. Stella dacht dat ze het prima in de uppie had. Maar toen kwam ze de ware tegen. Vlinders in de buik, alles erop en eraan. Stella is hot op de botel en ook steeds meer mensen raken verliefd op Stella's muziek. Hier bij Q denken we dat het niet lang meer duurt voordat zij hiermee ook de eerste hit gaat scoren in Nederland. En daarom zetten we Boston van die bewuste Stella Lefty komende week extra in de spotlights op Q met de titel...

0: Dit is wel de Yee tot mijn ha, zegt Jonathan. Leuk nummer vindt Hedy het. Mieke vindt het een lekker nummertje. Ja, Max wordt er niet heel blij van. Dat kan. Hoeft ook niet zoveel mensen zoveel wensen. En Dani die zegt, oh, heerlijke alarmschijf. Leuk om wat rauwere en meer emotionele nummers te horen. Bij deze, je gaat er heel vaak horen, want ze heeft dus de titel alarmschijf Stella Lefty en Boston net op cue. Dan gaan we zo beginnen aan de bovenste helft van de Nederlandse top 40 van deze week. 20 hits gehad, nog 20 te gaan. We zijn dus halverwege. Knipoog naar Suzanne en Freek. Hij komt nog voorbij vanmiddag. Als je hem hoort, dan weet je het. Suzanne en Freek sturen in een berichtje met de Q-Music app. Voor jouw kans op de allerlaatste tickets voor hun show. Zondag 24 mei in de Gelredome. Nummer 20, je kan even rustig naar het toilet en plassen. Dat is Bella Kay.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: De jacht is weer geopend.
8: Stuk, waar ben je dan?
7: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
9: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
10: We kunnen dus de avondklok verlengen.
7: Het jachtseizoen Most Wanted.
11: Wow, daar in die Mercedes.
7: Stream je nu alleen bij Videoland.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout... plus extra scherpe aanbiedingen.
17: Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en...

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
3: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
2: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
15: 1 over 4, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
16: Goedemiddag, de gijzeling in een bank in het Duitse Sinzig is voorbij. De politie is het pand binnengevallen. En 2 mensen die opgesloten zaten zijn bevrijd en zouden niet gewond zijn. Maar de daders zijn nog spoorloos. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. Justitie heeft een omstreden porno-site offline gehaald. Dat gebeurde na berichten van de NOS. Op de site staan onder meer beelden van vrouwen die in hun slaap worden misbruikt. De site loopt al zeker 2 jaar via Nederlandse servers. Door de brand in een datacentrum in Almere zijn 3 verdiepingen verwoest. De brand was gisteren moeilijk te blussen en pas na uren onder controle. Over de oorzaak van die brand is nog weinig bekend. Je hoort de koepelorganisatie bij de NOS.
17: Ja, een datacenter is eigenlijk gemaakt om dit soort zaken te voorkomen, maar het is techniek, dus je kan alles proberen uit te sluiten, procedures in werk te hebben, sensors overal, maar ja, dan zie je toch dat het toch een keer misgaat.
16: Veel bedrijven die verbonden zijn met het datacentrum hadden door de brand problemen en konden niet goed werken. En Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. De vakantieparkondernemer en realityster kreeg gisteren 1 jaar cel en een boete voor onder andere belastingfraude. Maar daar is Gillis het dus niet mee eens. Vanwege de veroordeling maakt Talpa geen nieuwe afleveringen meer van de real-life soap Massa is Kassa op SBS6. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Zon en wolken, graadje of 17. Morgen de warmste dag van de week, dan maximaal 22 graden. Zondag is er meer bewolking.
15: Heerlijk. Nathalie, dank jou wel.
16: Alsjeblieft.
15: Flitsmeister, verkeersinformatione. 118 files. En de langste die vind je onder andere op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg, 11 kilometer, 3 kwartier. A12 Oberhausen en Arnhem. Tussen Ouddijk en de IJsselbrug, 9 kilometer en een half uur. De A15 Oostvoorn en Ridderkerk. Tussen de havens 4000 en Heijplaat Pernis. 9 kilometer, een half uur vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, die is afgesloten tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. Daardoor 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Moet je richting Breda, volg dan Zierikzee over de A15, de A29, A59 en de A17. Maar het is wel je enige optie, want de tunnel is echt dicht. Controles de A4 naar Leiden, hectometerpaal 7,9. A20 naar Gouda, 31,4. En tot slot de A73 naar Nijmegen, 83,9.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
15: We zijn aanbeland bij het linker rijtje. Wordt afgetrapt door Bella K. met I love it, I love it, I love it. En je hebt de hoogste nieuwe binnenkomer nog van me te goed. Die hoor je zo op 19.
6: De top 40.
18: 20.

0: So nice, she said it thrice. I love it, I love it, I love it. Van Bella Kay start de bovenste helft van de top 40 van deze week. Nummertje 20. Woensdagavond was ze in het land voor de concert in de Tolhuistuin in Amsterdam. Een bijzondere voor haar, want het is het allereerste optreden van de allereerste eigen solo-tour. Eerder die middag zat ze hier tegenover me in de Q-Music Studio om even gezellig te kletsen. De video check je op Q-Music.nl en in de Q-app. Of je kan hem vanaf vanavond als bonusaflevering in de top 40 podcast luisteren naar. De top 40. Even kijken, ik heb als het goed is mensen aan de telefoon.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kevin, ik begin bij jou. Mooie strak blauwe lucht. Hoe is het met je?
1: Ja, heerlijk. Mooie vrijdag. Dus ik heb er zin in vandaag.
0: Je hebt er zin in. Wat ga je allemaal doen?
1: Ik heb zo een soort meeting. Een klein proostje op nummer 1.
0: Gezellig. Goed relaxed weekend. Ja, nummer 1 is streaming. Bizar. Roxy, hoe is het met jou?
3: Goed. Festivalseizoen gaat weer beginnen. Dus vanavond lekker een showtje. En dan ga ik zeker daarna ook even proosten, denk ik.
0: Nou, je weet waar je heen kan. Kevin heeft de fles al klaarstaan.
3: Laat maar weten.
1: Zeker weten.
0: Hey, 2 jaar geleden heb jij al eigenlijk gemanifesteerd. En manifesteren kun je leren. Ik wil een track met Kevin.
3: Klopt, inderdaad, ja.
0: Waarom wilde je dat zo graag?
3: Ik ben gewoon heel erg fan van Kevin. En ik had altijd wel in mijn hoofd dat het wel een coole collab zou kunnen zijn. Dus ik dacht, boeien, ik plaats gewoon een TikTok. En dat heeft gewerkt.
0: En Kevin, dan moet ik toch vragen, waarom heeft het 2 jaar geduurd? Want Roxy is al lang gaande. Jij bent ook fan van haar.
1: Ja, ik moet zeggen, het had al eerder moeten gebeuren eigenlijk op haar album. Toen heb ik een beetje gesnoest. Ben ik niet, uiteindelijk niet op het nummer gegaan. En had ik er wel een beetje spijt van achteraf. Maar ik ben wel blij dat het goed is gekomen.
0: Je hebt het bij deze goed gemaakt, denk ik.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk een reden dat jullie weer in de top 40 op de Google Meet in dit geval hangen aan de telefoon. Geeft de naam. Ik mag jullie feliciteren. Welkom in de Nederlandse top 40.

0: Let's go.
1: Hé, maar even, het is niet op 40, het is niet op 39, niet 38. Geen lullig plekje, gelijk op 19.
2: Wauw.
0: Lekker hoor.
2: Mijn geboortedag.
1: Is dat je geboortedag?
2: Wow. 19 april, ja.
1: Hé, hey, nice. Het heeft zo moeten zijn.
2: Ja.
1: Een beetje te laat dan, maar gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Voordat we hem zo gaan draaien, toch gewoon even benieuwd. Hoe hebben jullie dit samen aangepakt, deze song?
2: Deze song is eigenlijk ontstaan op een schrijverskant van mezelf. En, er speelde toen al van, oké, Roxy wil een nummer maken, weet je. Toen dacht ik gelijk eigenlijk van, nou, hier zou Roxy wel op kunnen, denk ik. En zij was enthousiast gelijk.
0: Ja, dus hij had die tune gestuurd met dat stukje wat ik heb ingezongen als een leeg stukje. Dus dat had hij ook niet opgenomen of iets. Ik had met mijn schrijver lekker creatieve vrijheid om het zelf in te vullen hoe ik het wilde. Dus dat is denk ik waarom het ook zo echt is of zo.
2: Ja.
1: Ja, dan zeg ik sowieso hele fijne festivalzomer, mochten we elkaar niet meer spreken. Proost vanavond hierop, want gelijk in het linkerrijtje van de top 40 op 19. Nieuw, jij hebt mij. Dan ga ik het weer lekker ongemakkelijk maken. Zouden jullie hem samen aan willen kondigen? Succes!
2: Samen?
1: Ja, doe maar. Kies maar hoe je het doet.
2: Oké, hier hebben jullie. Jij hebt mij. Kevin featuring...
0: Roxy! Yay! 19.

0: Miles Smith en Now Horan rijden deze week op gematigde snelheid door. Drive Safe stijgt één plekje in de enige rechte. Vrijdagmiddag, 4:15. Tijd voor een muzikaal spelletje. De top 40 rebus. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. En die letters die vormen dan samen één woord dat te maken heeft met de week die is geweest. Of het weekend dat gaat komen. Nou, het is een 5-letterwoord dat ik voor je in petto heb. Ben je er klaar voor? Here we go! Rebus.
1: De top 40 rebus.
2: De eerste letter.
0: De ene na laatste letter van de zangeres die morgenavond in de Ziggo Dome optreedt.

0: met Roxy Dekker als hoogste nieuw binnenkoop in de top 40. Met Jij hebt mij.
1: Wil jij hebt mij, daar waar niemand mij
0: de eerste letter van de hit die ik vorige week samen met Bibi Rexha live heb gespeeld op Q Music in Stefans Piano Bar.
2: De top 40 Rebus.
0: Nou, dat was hem weer. Als je het goede antwoord denkt te weten, stuur het dan in een berichtje met de Q Music app. Even kijken, welke zijn we eigenlijk? Ik heb niet. 17, hè, moeten we doen.
2: Nummer
3: 17.
0: Welke is dat deze week? Is dat.

0: Onderweg naar halverwege de lijst deze week op nummer 17. Daarvoor kreeg je de top 40 gegevens van me. Nou, als je goed hebt meegepoezeld, dan heb je nu de letters A, P, P, E, N voor je neus liggen. Oftewel appen, want dat moet je doen als je Suzanne en Freek hoort.
1: Q Music presents Suzanne en Freek.
0: Hallo zeg, de allerlaatste kans om erbij te zijn is in de top 40, waar ze nu dus net in stonden. Volgende week beginnen ze aan een concertreeks 10 shows in het Gelredome in Arnhem. 10 shows, insane, allemaal uitverkocht. Maar deze week maakte je nog kans op Q-Music om er toch nog bij te zijn. Het enige wat je dus moest doen, Suzanne en Freek appen zodra je een liedje van ze hoort. Hallo?
2: Hallo?
0: Heb jij een naam?
2: Hallo Stefan, je spreekt met Tanja.
0: Tanja, jij gaat naar Suzanne en Freek.
2: Ik ga het meisje zo blij maken.
0: Het meisje, wie is het meisje?
2: Dat meisje is mijn dochter.
0: Jouw
2: van 12,
0: dochter.
2: Nora.
0: Nou, wat leuk.
2: Ik ben de hele week al aan het appen en ik kan er eindelijk blij maken.
0: Ik ben
2: zo geweldig.
0: Het is nog een hele lange reis terug naar huis, want zo te klinken zit je op Mars. Wat is er met jouw telefoon? Waar ben jij?
2: Ik ben aan het werken in de stroopwafelbakkerij.
0: Oh.
2: Maar ik sta zo te stuiteren dat ik gebeld ben. Dat wil je niet weten.
0: Ongelooflijk leuk dan. Ja, jij bent erbij. 2 tickets voor Q-Music presents Suzanne en Freek zondag 24 mei in de Gelredome.
2: Ja, echt fantastisch.
0: Ik zou zo graag nu in jouw schoenen willen staan. Dan heb ik het niet over de tickets voor Suzanne en Freek, maar de geur van een stroopwafelfabriek. Oh.
2: Stefan, wij gaan wel wat plannen. Ik kom een keer naar de studio. Ga ik voor jullie bakken.
0: Bij deze. Het is achteraf omkopen, voor iedereen die luistert.
2: Maar, ja. Het maakt me niet uit. Ik kom een keer bakken.
0: Dan ja, heel erg veel plezier. Gefeliciteerd ook aan Nora, je dochter. En werk ze dan.
2: Dankjewel. Hè. Jij hebt nog een hele goede uitzending.
0: Doeg.
2: Doeg!
0: Een soort bunker is daar, deel. Die lijn trilt. Goed, we gaan verder met de enige echte hitlijst van Nederland.
1: 16.
0: Staat Harry Styles en America.

0: vandaag zijn de eindexamens begonnen. En dat betekent ook dat de klachtenlijn van Lax weer open is.
1: Oh ja.
0: Dat je gal kan spuwen als al die eindexamens achter de rug zijn. Nou, waar wordt nou het meest over geklaagd? Dat hoor je zo.
1: Leuk, kleur bekennen. Eventjes nu. Oh. Heb jij vroeger ook wel eens bij het Lax geklaagd dat er eigenlijk niks aan de hand was, maar je wilde gewoon een 10e punt erbij?
0: Ja.
1: Ja, same. Risk it to back, get the biscuits. Nou, Bruno Mars ook. Zometeen Risk It All in de top 40 op Q.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Het is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per

0: wasmachines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
2: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Amster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Amster!
8: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Hey, hallo. 4:30, flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 121 files. Pjoe, dan jullie liever dan ik. Dit zijn die van 40 minuten of langer. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Eurmond en Airport Maastricht-Aken. Door een ongeluk 7 kilometer, een uur vertraging. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 7 kilometer, 3 kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum. Ongeluk gebeurd. 15 kilometer, bijna een uur vertraging. En de A50 Os-Eindhoven tussen Eerde en Zonnebreugel. Daar zijn ze reddings- en bergingswerkzaamheden aan het uitvoeren. Ja, daardoor 7 kilometer, 3 kwartier vertraging. Moet je richting Eindhoven, volgt dan Den Bosch over de A59 en de A2. Zo. Controles de A4 naar Leiden, hectometerpaal 7,8. En de A73 naar Nijmegen bij 83,9. Dan het weekend weer van Weerplaza. Zon en wolken, graadje of 17. Morgen de warmste dag van de week, maximaal 22 graden. En daar Nathalie met het nieuws.
13: Goedemiddag. De gijzeling in een bank in het Duitse Sinzig is voorbij. De politie is het pand binnengevallen. 2 mensen die opgesloten zaten zijn bevrijd en zouden niet gewond zijn. Maar de daders die zijn nog steeds spoorloos. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. De grenscontroles gaan op de schop. Het kabinet is van plan die na de zomer te versoepelen. De Mauchoché controleert dan niet meer vast bij de grens, maar ook op andere plekken en alleen als het nodig is. Mensen langs de grens vinden de vaste controles maar niks, onder meer door de files. En Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. De vakantieparkondernemer en realityster kreeg gisteren 1 jaar cel en een boete voor onder andere belastingfraude. Maar daar is Gillis het dus niet mee eens. Vanwege de veroordeling maakt Talpa geen nieuwe afleveringen meer van de real-life soap Massa is Kassa op SBS6. En de eerste dag van het centraal eindexamen zit erop. Ruim 180.000 middelbare scholieren buffelen de komende tijd voor dat ene papiertje. Vandaag werd onder andere examen gedaan in wiskunde, Nederlands, filosofie en kunst. En met de start van de eindexamens betekent ook dat de klachtenlijn van het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren, is geopend. Tot nu toe zijn er ruim, ik kan nog even kijken naar

0: de stand van zaken up-to-date. Ruim 4400 klachten zijn er binnengekomen. Zo. Bij de NOS vertellen ze wat de meest voorkomende zijn.
1: Vaak dat het examen te moeilijk is, dat het examen te lang is, dat er een fout in het examen zit of dat er op de school iets verkeerd is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast of een surveillant die niet goed zijn taken heeft kunnen uitvoeren.
0: Nou, we hebben net al bekend, dit hebben wij ook ooit gedaan.
2: Zeker, aan de lopende band. Ik was alleen maar aan het bellen.
0: Ja. Dan heb je hem weer. Je had je eigen telefoonnummer.
2: Zo, Stefan, was het nou weer? Ja. Nou, het was lang.
0: Het was super
2: niet eerlijk. Maar goed, ja, ik ging voor die 10e punt extra. Ik ben uiteindelijk ook de eerste keer gezakt op een 10e punt.
0: Oh, dus
2: zie je maar hoe belangrijk die kan zijn.
0: Welk vak had jij dan?
2: Wiskunde uiteindelijk.
0: Oh.
2: Nee, of was het nou geschiedenis? Dat weet ik veel, solo is 100 jaar geleden, man.
0: Ik heb geen eindexamen gedaan op wiskunde. Ik had wiskunde op de HAVO.
2: Ja?
0: Maar op HAVO 4, bij HAVO 4 kwam de docent naar me toe. En die zei van, wil je alsjeblieft het vak laten vallen? Want je brengt het gemiddelde van de klas omlaag.
2: Nou, de school is precies niet meer.
0: Nee, ja. De laatste examens in het eerste tijdvak zijn op 27 mei en op 11 juni is de uitslag.
2: Oh, allemaal met geknepen billetjes op de bank thuis tot je gebeld wordt door je mentor. Spannend, ja. Hè? Ja. Uiteindelijk zijn ook Nathalie en ik gebeld. Het is dus niet erg als je een keertje zakt. Dat mag allemaal.
3: Absoluut.
2: De top 40 gaat verder met zometeen Taylor Swift. Nu Bruno Mars, Risk It All.
4: De top 40. 15.
2: Ja, en klopt, ook VMBO-leerlingen doen examen. Zei ik niet zo in de Q-app. Jeetje.

0: van Taylor Swift. Afgelopen week aan het zakken, maar gaat nu weer omhoog. 3 plekken van nummer 17 naar nummer 14. En dat zou zomaar kunnen komen door de geruchtenmolen rondom Tante Taylor. Die draait deze week op volle toeren, want ze zou, ik zeg, ze zou een rol hebben in een nieuwe Toy Story film. Een paar dagen geleden ging in één keer de website van Taylor Swift op de schop. Er kwam een grote aftelklok. Op de achtergrond een blauwe lucht met de typische wolkjes uit de Toy Story film. Als je het een beetje voor je kan zien. Met de cijfers in de kleuren ook nog van het Toy Story logo. Maar het gaat nog verder. Want Taylor is vorige week gespot in een jurk en een handtas in precies de kleuren van het Toy Story logo. En TS is Taylor Swift, maar ook de afkorting van Toy Story. Zoveel dingen die allemaal naar hetzelfde wijzen. Dat kan toch bijna geen toeval wezen. Nou, wachten tot die klok op nul staat, zou je denken. Maar 10 minuten voordat die klok zou aflopen, was die in één keer weg. En daarna heeft niemand meer wat gehoord. Die pagina is ook weg. Er is niks over gerept door Taylor Swift, niet door haar team. Er is geen persbericht te vinden, helemaal niks. Alsof het nooit gebeurd is. Het is heel raar. Maar goed, over een maand weten we sowieso hoe het zit. Want dan komt die film in de bioscoop. Of het nou wilde theorie is of hartstikke echt. Sinds ik dit nieuws hoorde, heb ik wel echt non-stop. Ja, oké, dit is als je in Nederland met de Nederlandse versie bent opgegroeid, dan herken je dit misschien niet, behalve het melodietje. Wij hadden de Engelse op videoband vroeger. Ach, klassiekertje. You've Got a Friend in Me van Randy Newman. Met z'n allen. You've got a friend in me. You've got a friend in me.
1: Friend in me.
0: Gelijk zin om Toy Story te gaan kijken. To Infinity and Beyond. Ik heb ook echt zo'n pop thuis van Buzz Lightyear. Fucking nerd. Nou goed. We gaan verder met de top 40. Little Kleine en Samuel Welten. Ze gaan sky high met Maak Me Nou Niet Gek. 19 plekken winst. En daarmee de snelste stijger.
2: 13. Mooi Little Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: En Beauty and a Beat in de top 40. Deze week op 11. Ja, ik zat verkeerd te kijken, sorry. De top 40. Ja, absurd. 3 weken geleden dat hij optrad op Coachella. Is ook wel omgedoopt tot Biebercella. Hij is dit jaar de grote winnaar van het festival. Die podia en tentdoeken die zijn al lang en breed afgebroken. Maar het Biebercella-effect, dat dendert nog vrolijk door. Deze week kwamen de cijfers naar buiten. Alleen al op Spotify is het aantal streams voor Justin Bieber met meer dan 1800% gegroeid. Dat is echt niet normaal. Bizar. Nou, die gekte merken we dus ook in de Nederlandse top 40. Want deze track van 14 jaar geleden, sinds een paar weken, ineens een hit in ons land. Het is dus nooit een top 40 hit geweest. Deze week dus op 11.
1: Tip voor de top.
0: Een tip in die toppie. Waar Justin Bieber juist heeft gekozen voor een van de grootste podia ter wereld, kiest Vrouwtje voor een hele andere weg. De komende weken verruilt ze de grote arena's voor de intieme openluchttheaters. Ze laat zelfs de band thuis. Het gaat gewoon even terug naar de basis. Nou, misschien heeft dat te maken met het derde album dat eraan zit te komen. Tot vandaag hebben we er eigenlijk nog niks van gehoord. Geen voorproefje, geen snippets. Maar dat is nu anders. Jaar na jaar is uit. Een track dat gaat over liefde die niet altijd zo mooi en vanzelfsprekend is als we zouden willen. Of zoals het in de liefdesliedjes wordt verteld. Dus bij deze, eentje dat zich daartegen afzet. Jaar na jaar als tip voor de top.

0: Zo, meningen lopen uiteen in de Q-app, zeg. Als een tip voor de top van Vrouwtje, jaar na jaar. De ene zegt bijvoorbeeld Jonathan, nedertechno, I don't like it, I love it. Herman daarentegen, wat een afgezaagde, monotone herrie is dit. Zo, Tatjana zegt, ik vind het wel lekker, een beetje Esteem vibes. Robert daarentegen weer, wat een verschrikkelijk nummer is dit. Nou, we gaan merken wat de toekomst is. Het is in ieder geval een voorproefje van nieuwe muziek van Vrouwtje. Zometeen het nieuws van 5 uur met Nathalie.
1: Ja, en daarin gaan we naar Italië, want de ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij.
0: Oh, jeetje. Wacht, voor ik ben vergeten om het fragmentje te pakken van het liedje, dat we zo meteen de top 10 aftrappen. Ja, als je wil dat het goed gebeurt, moet je zorgen dat Domien er gewoon is.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
9: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
16: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 1 over 5, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag, er gaat een Nederlands vliegtuig richting Tenerife. Daar worden dit weekend alle Nederlandse passagiers opgehaald die op het cruiseschip zitten waar het hantavirus rondgaat. Dan meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het RIVM komt maandag met een plan om de Nederlandse reizigers in ons land op te kunnen vangen. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit van Utrecht, die vandaag daarom dicht is. Na maanden weten we waardoor het drinkwater in de regio Amersfoort vervuild kon raken. Rond de jaarwisseling moesten tienduizenden mensen het water eerst koken. Volgens waterbedrijf Vitens komt de vervuiling door verouderd beton in een van hun opslagkelders. Daardoor ontstond er een lekkage en raakte het drinkwater verontreinigd met een bacterie. En de Ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid, waarna het misging in een bocht.
10: The road is going to narrow ever so slightly. Crash point. Big crush. That leaves only about 10 riders in contention. Huge crash.
1: Was te horen bij Eurosport. Onder andere sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier.
0: Shit. Dat het toch door extra kut als een Nederlander valt. Weet je
1: niet? Het weekend weer van Weerplaza. Ja. Her en der nog een zonnetje, maar ook veel bewolking. Graadje of 17. Morgen de warmste dag van de week. Dan maximaal 22 graden.
0: Nou, dankjewel.
1: Stefan, alsjeblieft.
0: Dit is mijn verkeersinformatie bij Q-Music. Nou, het worden er minder. Nu nog 104 files. Langs onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, 3 kwartier. A2 Eindhoven, Maastricht-Noord. Tussen Born en Airport, Maastricht-Aken. 10 kilometer, ruim een uur vertraging. A12 Obouwse Arnhem tussen Ouddijk en de IJsselbrug. 8 kilometer, 35 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen de Harde en Brugkaterveer. De tweede. 9 kilometer, 3 kwartier vertraging. Controles. De A4 naar Amsterdam. Hectometerbouw 8,6. A15 naar Rotterdam. 74,5. En de A73 naar Nijmegen bij 83,9.
21: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
22: Stefan Bouwman.
0: Spanning en sensatie in de ontknoping van de enige echte met antwoord op de vraag of Alex Warren voor de vijfde week op rij nummer 1 staat. Het antwoord krijg je vlak voor 6 uur.

0: Thursday, Jackstyle & Joan, Turn the Lights Off op nummertje 10. 5 plekken gezakt, dat wel, maar nog steeds wel in de top 10 van Nederland. Is bij deze begonnen met een ander geluid en dat is zeker niet de enige verschuiving die je dit uur nog gaat horen. Top 10 gaat flink op de schop. Of dat ook voor de nummer 1 geldt, dat Fever Dream van Alex Warren nog een beetje bovenaan staat, gaan we dit uur allemaal achterkomen. Eerst
1: de top 40.
0: De nummer 9, die is voor Donnie samen met Robert van Hemert. Ja, en Donnie is kind aan huis hier in de top 40. De man achter het foute anthem van 2026. Bekendgemaakt deze week, Donnie gaat het weer doen. Juni, traditiegetrouw de foute maand bij Q. Vieren we altijd met de foute 1500. Foute party, the big one dit keer in het Philips Stadion. En met een fout anthem. Nou, Donnie, die maakt die als de beste. In 2023, toen deed hij het voor het eerst met Schultebrouw samen met Chantal Jans. Een jaartje later

hij is all out gegaan. Misschien wel de foutste en beste samenwerking die je kan bedenken. Donnie en K3. Schaduw, zo gaat hij heten. Hij is nog niet uit, maar op de Instagram-pagina van Q-Music, @QMusicNL, daar kan je wel een kleine preview horen. In de schaduw. Nou. Meer heb ik ook nog niet. Maar aankomende maandagochtend bij Mattie en Marieke, dan ga je hem voor het eerst helemaal horen. Ja, dit kan toch alleen maar geweldig worden. Dit is echt top, man. Die gaan we volgende week dus horen. Ondertussen is Donnie met twee andere tracks aan het scoren, begrijp je? Zijn hit met Robert van Hemert is niet klein te krijgen. Ook deze week blijven ze alleen maar stijgen. Ze gaan van pop, ploppende plop, steeds hoger in de toppende top. Het is een blessing, het is een zegen. Maar hoe werd dat nou deze week op nummer 9, begrijp je? 9.

Mensen worden gek in de Q-Music app. People love the Bauza en Magnetic, net in de top 40 op Q. Ja, drie studenten die samen een vakantiehuisje aan zee boeken. Denk je de basis meteen aan een zuipvakantie. Afgetrapte bungalow, overal lege pizzadozen op de vloer, opengetrokken zakken chips en heel veel blikken bier. Edward, Frederik en Philip van de Bauza. Ze hadden heel andere plannen. Niet zuipen, of nou ja, ongetwijfeld een beetje, maar vooral heel veel zingen. Ze hebben het huisje omgebouwd tot een soort muziekstudio aan het strand. Hebben dagenlang alleen maar liedjes zitten schrijven. En het idee voor de wereldhit die je net hoorde, die hadden ze op dag 1 al te pakken. Magnetic pakt ze 8e week in de Nederlandse top 40. Toepasselijk op nummer 8. 1 plek hoger in de lijst, nog een track die is ontstaan in een vakantiehuisje. En ook dit is een dikke win.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In de top 40. Aimee werd net helemaal gek.
1: Oh jee, Steven, wat doe je me aan? Ik rijd met 130 over de weg, deze muziek is te lekker. Echt, eerst de mouse aan, nu dit. Maar wat een top manier om er winkel in. Dankjewel, hey, fijn weekend.
2: Tip voor de top.
0: Hey, beter rij bij Groningen, man, want dan mag je wel 130. Anders heb je echt dikke boetes te pakken. En niet naar mij sturen, amigo. Welkom in de top 40, waar we af en toe een klein uitstapje doen. Ja, en soms voel ik me ook een beetje Boy Cried Wolf. Ken je dat sprookje van dat jongetje wat elke keer roept dat er een wolf komt en dan komt het hele dorp hem redden. Maar dan uiteindelijk als de wolf echt komt, dan denkt iedereen, die neem ik niet meer serieus. Hij heeft nou al zo vaak wolf geroepen. Nou, en dan krijgt hij zijn straf. En dat heb ik soms met tips voor de top. Want dan zeg ik echt wekenlang, dit gaat een hit worden, dit gaat de lijst binnenkomen. Dat heb ik ook een beetje bij David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Maar nu gaat het dan misschien echt gebeuren. Inmiddels naar nummer 2 gestegen in de tipparade. De kraamkamer van de top 40 noemt Domien Verschuur het altijd. Dus nu gaat het echt gebeuren. Ik beloof het. David Guetta, Jennifer Lopez, tip voor de top. Save Me Tonight op Q.

0: kleuren straten oranje vanwege het WK voetbal dat volgende maand is. In het Overijsselse Heten gaan ze nog een stapje verder.
1: Oei, ik ben heel erg benieuwd. Dat zometeen bij Nathalie in het nieuws. Ik heb een appje gestuurd, Nathalie.
0: Ja.
1: Misschien wel de hit van dit moment. Cheerio van Justin de Wild.
0: Oh.
1: Oh, cheerio. Gelijk feest, toch? Als je die hoort, gelijk leuk.
0: Wil je hem nog één keer doen?
1: Nee. Ik heb hem dus een berichtje gestuurd om hem te vertellen dat hij deze week weer is gestegen naar de nummer 5. Hij is er super blij mee, moet je horen.
2: Jongens, wat niet normaal. Nummer 5 in de top 40. Oh, gaaf zeg. Super, dankjewel. Hey jongens, dit is de top 40. Ik ben Justin de Wild.
1: Ja.
2: En je luistert nu. Cheerio op.

0: Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een geloof.

0: Check het snel op Corendon.nl. Corendon.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
17: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
18: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
19: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
20: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur... Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
24: 6:30 geweest, Flitsmeister. Verkeersinformatie bij Q-Music. 89 files, langs onder andere op de A12 Oberhausen Arnhem... tussen Ouddijk en de IJsselbrug. 8 kilometer, 3 kwartier. En de A58 Tilburg-Breda tussen de Baars en Tilburg-Reeshof. 13 kilometer, ook 3 kwartier. 1 eenzame controle, ach. Langs de A73 naar Nijmegen werkt de meterpaal 83,9. Weekend weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. Morgen de warmste dag van de week. Bereid je erop voor. Maximaal 22 graden. Zondag meer bewolking. En nu het nieuws met Nathalie.
25: Goedemiddag. Mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip... waar het Hantavirus rondgaat... worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de terugreis... zodra het schip is aangekomen bij Tenerife. En dat is zondag in plaats van maandag.

0: Dag. Het RIVM komt nog met een plan om de Nederlandse reizigers in ons land op te kunnen vangen. Het is nog onduidelijk of de Universiteit Utrecht maandag weer open kan. Sinds gisteren liggen veel systemen plat na een brand in een datacenter in Almere. Volgens RTV Utrecht wordt dit weekend duidelijk of er genoeg is hersteld en of de universiteit weer open kan. Het datacenter werkt aan een noodvoorziening om de grootste problemen op te lossen. En tennisser Botik van der Zandschulp komt dit jaar weer naar het grastoernooi van Rosmalen. Hij was er in 2022 en 2024 ook bij. Vorige maand liet ook Tellen Griekspoor al weten dat hij meedoet. Het toernooi officieel heet, begint over een maand.
1: Met zo'n raar streepje erop, allemaal moeilijk.
0: Ja, Libema Open.
1: Ja, nou. Het klinkt als een merk inlegkruisjes, vind je?
0: Toch?
1: Nou, ik vind het echt een naam daarvoor. Is dat iets geks?
0: Libema, Athena. Nou ja, goed. Van tennissen, dat gaat helemaal klaar. Gaan we over op voetbal. Want over een maand barst het WK voetbal los in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. En op steeds meer plekken in ons land kleuren straten oranje. Kilometers aan vlaggetjes, oranje gevels en ballonnen. In een straat in Den Haag is het al jaren traditie.
1: Zeker, is het bij mij om de hoek.
0: Wat gezellig. Ja. En is misschien ook iets voor jou in de straat?
1: Nou, ik heb echt een doorgaande weg. Dus het kan wel, maar dan gaan er heel veel ongelukken ontstaan.
0: Jammer. Maar ook in het oosten van het land kunnen ze er wat van. In Heten, in Overijssel, wordt zelfs een verkiezing gehouden welk huis het meest WK-koorts uitstraalt, in positieve zin. En de een pakt het met versieren net wat meer uit dan de ander.
2: We hebben vooral zoveel mogelijk oranje. Daarnaast hebben we erop gelet om een beetje betekenis aan te geven. Dus niet zomaar wat neer te hangen.
3: Mij kan het niet gek genoeg als het maar gewoon heel erg oranje is. Gewoon zo gek mogelijk. Gewoon helemaal vol. Dat hele huis eigenlijk niet meer kunt zien. Ja, dat vind ik mooi.
0: Als bij RTV Oost.
1: Dat je eigen huis niet meer terug kan vinden.
0: Nee. Ja, ik woon in dat oranje huis daar. Ja,
1: denk ik. Nathalie, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Ga verder met de top 40. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Libema.
4: Dit is de top 40. Ik ben Justin de Wild.
5: Justin.
4: En je luistert nu Cheerio op nummer 5. Woehoe.

0: Shakira, Shakira en Zoo op nummertje 4. Shakira, Shakira, afgelopen weekend dus op de Copacabana. Een gigantisch concert in Rio de Janeiro. Dat doen ze daar sinds een tijdje één keer per jaar. Om het toerisme een handje te helpen. Nou, dat is wel gelukt. Ja, oké, gewoon even. Wij zijn in Ziggo Dome. Wat is dat? 5.000, 7.000 mensen, weet ik veel. Johan Cruijff Arena. Ik ben het allemaal aan het verzinnen, hè. 30.000, 20.000, I don't know. Copacabana, 2 miljoen. Doe even normaal. Doe even normaal. Dan zie je op dat strand, als je die beelden ook ziet uit die helikopters en die drones, dan zie je gewoon schermen na schermen na schermen na schermen. Die mensen zijn in. Dat is gewoon alsof je naar een concert gaat in Utrecht, maar je gaat kijken vanuit Amsterdam. Het is zo. Je kan het je niet voorstellen hoe gigantisch dat is. Ze kon het zelf eigenlijk ook niet geloven.
1: Is dit een zaakje voor mij?
0: Ja, dit is dus Shakira die zegt: staan hier 2 miljoen mensen voor mij? Hoezo? Nou, wij weten het wel, Shakira, omdat je gewoon een dikke hit te pakken hebt en door de jaren heen op zich ook wel een paar verdienstelijke liedjes hebt gemaakt. Deze week op nummer 4 in de top 40, Zoo. Dat betekent dat we na 5 weken wel een nieuwe top 3 hebben.
2: 3.
0: Wordt afgetrapt door Somber. Ah, wat ben ik toch fan van deze guy. Hij schrijft meteen geschiedenis. Hij klimt namelijk naar plek 5 in de lijst van artiesten die het langst onafgebroken in de top 10 stonden. Achter de Beatles, Pharrell Williams, Calvin Harris en Adele.

0: in de top 3 somber. Wekenlang stond het muur en muur vast. Deze week eindelijk verandering ingekomen. Zoo van Shakira gaat 1 plekje omlaag. En Homewrecker van Somber gaat dus 1 plek omhoog. Als de nieuwe nummer 3 van Nederland. Maar ja, daar houdt het wel op, want nummer 2 blijft nummer 2.
1: 2

0: run voor deze hit. I Just Might van Bruno Mars kwam meteen nieuw binnen in de top 40 op nummer 9. De week daarna stond hij al op 1. Nou, daar bleef hij 11 weken lang staan. En inmiddels houdt hij het ook al 5 weken lang vol op de tweede plaats. Dan heb je op zich wel met recht een hit te pakken. Als je een beetje hebt opgelet, dan weet je stiekem ook wel welke hit er deze week op nummer 1 staat. Ik ga het zo officieel maken, maar voor de vorm even de top 10 in vogelvlucht.
1: Nummer 10.
0: Just take Jack, Stone & Joan and turn the lights off. I said up. Robert en Donnie.

Nederlands product. Talk to you van Another 54 Ultra. Sam Fender, Olivia Dean en Brain.

0: Shakira en Zoo zakt één plekje en maakt ruimte in de top 3. Voor deze man, Somber en Homewrecker deze week met het brons. 2. Blijft voor Bruno Mars en I Just Might. 1. Top 10 wordt deze week flink opgefrist, inclusief de top 3. Die is voor het eerst in ruim een maand veranderd. Maar de nummer 1 is nou eenmaal de nummer 1, ja.
1: Hey everyone, I'm Alex Warren, the one and only. 1.

0: weken op rij de nummer 1 van Nederland. Heel eerlijk, hij krijgt het wel steeds moeilijker. Zijn voorsprong op de andere hits wordt steeds kleiner. Het is dus nog maar de vraag of Fever Dream volgende week nog steeds bovenaan staat. En het antwoord op die vraag die krijg je volgende week in een nieuwe top 40. Gefeliciteerd, Jorn Klein-Severt. Wat een naam, dude. Echt, lijkt wel royal. Het Autotaalglas sterrenpakket is van jou, want jij voorspelde dat het Fever Dream deze week op nummer 1 blijft staan. Tot zover de editie van vrijdag 8 mei 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 zit ik er weer. Hoor je alle 40 hits nog een keertje op een rijtje. En check voor de hoogtepunten de nieuwe aflevering van de Top 40 Weekoverzicht podcast. Staat nu online, Qmusic.nl en de Qmusic app en in jouw favoriete podcast app. En een speciale bonusaflevering, interview met Bella K. Voor nu gaat het feest gewoon lekker door op Q.
1: Jij krijgt lach niet van mijn gezicht.
0: Als je deze wil horen zometeen in het Foute Uur bij Tom en Judith, pak de Q-app erbij.
2: Springen! Yeah!
0: Of worden deze van de Lawine Boys. Zit! Vier spaas hoor dan.
3: De Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Elke droom begint klein.
4: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
5: Ik kan het niet hebben als het avond is.
3: En elk nummer.
6: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
3: Elke show.
7: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
3: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
8: Maar we laten toch gaan.
3: Brengt ze dichterbij hun grootste

0: sounds better with you.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Aldi. Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: het een tikkie anders doet.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, Aldi.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 6 uur, goedenavond, het Q-music-nieuws van nu.nl. Alain Altena.
8: Goedenavond. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkondernemers te compenseren. Dat meldt staatssecretaris Bertram. Dat bedrag moet volgens haar ruim voldoende zijn om importeurs en handelaren tegemoet te komen. Het is de laatste stap naar een definitief landelijk vuurwerkverbod deze jaarwisseling. Als laatste provincie is nu ook in Zuid-Holland voor het eerst een wolf gezien. Iemand zag hem 3 weken geleden lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam. Experts hebben de beelden bekeken en zeggen dat het inderdaad om een wolf gaat. Na maanden weten we waardoor het drinkwater in de regio Amersfoort vervuild kon raken. Rond de jaarwisseling moesten tienduizenden mensen het water eerst koken. Volgens waterbedrijf Vitens komt de vervuiling door verouderd beton in een van hun opslagkelders. Bij een inspectie was dit niet eerder opgevallen, zegt een woordvoerder bij de NOS.
9: In het geval van deze waterkelder moet je het een beetje vergelijken met een auto die dus probleemloos door de APK komt, maar waar er wel een sluimerend probleem in zit, waar je geen weet van hebt. En dat probleem pakken we nu dus aan.
8: Want door dat oude beton ontstond er lekkage en raakte het drinkwater verontreinigd met een bacterie. En als sport, er komen meer wijzigingen aan in de Formule 1. Nadat er laatst al is gesleuteld aan de auto's, is het de bedoeling dat vanaf volgend jaar de elektrische motor minder energie geeft. Sinds dit seizoen is die elektrische motor belangrijker dan ooit in de Formule 1, maar dat zorgt voor een golf aan kritiek. Soms zijn de snelheidsverschillen zo groot dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Max Verstappen vergeleek de nieuwe regels eerder al met Mario Kart. Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Zon en wolken met 19 tot 22 graden.
7: Frits Meister meldt file op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Bij Airport Maastricht-Aken. Daar is een ongeluk gebeurd. 9 kilometer, 20 minuten vertraging. Dan op de A12 Oberhausen-Arnhem. Bij de IJsselbrug 7 kilometer, 3 kwartier. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp. Het komt door een defect voertuig. 5 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A58 als je gaat van Tilburg naar Breda. Bij Tilburg-Reeshof. Daar zijn ze nog bezig met een ongevalsonderzoek. Afrit is dicht. 13 kilometer, klein uur vertraging.
10: Nou, er is maar één flitser gemeld. Dat is op de A73 Venray richting Nijmegen bij 83,9.

0: het weekend van Q-Music. Een warm welkom natuurlijk met the one and the only.
1: Het Foute Uur. Foute
2: Uur. Q-Music.
3: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: in het foutuur bij Q Music. Het is 6:09, het weekend van Q bij deze officieel geopend. Tom en Judith hier.
1: Hallo, goede avond.
0: Hey, goede avond. We zijn er tot 9:00 vanavond met nu tot 7:00 het foutenuur. Dus stem gezellig mee op je favoriete fouthits. Je weet hoe het werkt, hè. Er komen battles voorbij in de Q Music app. Druk je gewoon op je favoriete fouthit. Liedje met de meeste stemmen, die gaan we draaien.
1: Ja, en ik ben blij dat we nu even lekker kunnen genieten. Want de schrik zit er bij mij nog goed in, kan ik vertellen.
0: De schrik zit er goed in?
1: De schrik zit er goed in. Van mijn hond. Ik heb een hond.
0: Het mag geen naam hond hebben, maar...
1: Het is meer een kaf. Het is meer een cavia eigenlijk. Het is een cavia.
0: Hoeveel weegt ze, Lola?
1: Net 2 kilo.
0: Oh ja.
1: Net 2 kilo. En het is echt een beetje zo'n fluffy, het is een maltipoel, een beetje zo'n fluffy hondje.
0: Ja.
1: En normaal doet mijn moeder altijd trimmen en zo. Maar die kon even niet. Dus ik heb er... mijn moeder heeft er even naar de trimsalon gebracht.
0: Oh ja. Oh, het kapsel.
1: Ik heb er vandaag gezien. Nou, echt. Ze is helemaal kaal geschoren.
0: Oh,
1: gewoon.
0: Echt?
1: Het is gewoon een naaktrat geworden.
0: Oh, wat zielig.
1: Ja, het is verschrikkelijk.
0: En het was al niks.
1: Het was niks. Ik vind het ook helemaal zielig voor haar.
0: Arme beest.
1: En zij kan natuurlijk niks zeggen. Dus ik vind het ook helemaal treurig om aan te zien.
0: Zij denkt, wat word ik hier mishandeld?
1: Ja, nou, het ziet er echt niet uit. Dus ik heb ook, het ziet er verschrikkelijk uit. Dat gaan we nooit meer noemen, dit.
0: Oh.
1: Maar goed, dus ik moet er nog even bij voor komen. Ik schaam me ook een beetje als ik op straat loop. Dat is echt niet goed.
0: Nou ja, het groeit vanzelf weer aan, hè?
1: Ja, zo is het ook.
0: En het foutuur, er hoort natuurlijk wel een fout kapsel bij.
1: Ja, dus, ze past er helemaal tussen.
0: Dat kun je het ook weer zien. Hey, leuk als je meedoet met het foutuur. Laat vooral even je weekendplannen weten via de Q-Music app. En als je er toch zit, zoals gezegd, stem op je favoriete fouthits. Dat kan nu bijvoorbeeld op Sean Paul met Temperature. Of ga je voor Pump It Up van Denzel. Laat het maar weten in de app.

0: Like Your Music en het Foutuur. En Temperature.
1: Het Foutuur.
0: Ja, morgen goeie, hè? Temperature. Volgens mij gaan we richting de 22 graden, als ik alleen van het nieuws mag geloven.
2: Wordt lekker weer, inderdaad.
0: Heerlijk, heerlijk.
2: Ja, het is ook gezellig in de Q-app. Ik zie Matthijs, die zegt, hey Tom en Judith, hier lekker mijn weekendboodschappen aan het doen. Luister naar het Foute Uur.
0: Goedenavond, ik luister naar jullie in de bus terug naar huis. Fijn weekend iedereen, groetjes van Wesley Augustijn.
2: Veronique zegt, lekker Q aan het klaarmaken voor het feestje.
0: Ja, en Sil, die gaat hier net als vele anderen in de Q-app nog even door op jouw hondje Lola. Is bij een trimmer geweest voor het eerst. Helemaal kaal geplukt, terwijl het hondje is al bijna niks.
2: Ja, en normaal ziet het er super schattig uit met haar vachtje en zo. En het is nu gewoon, het is gewoon bijna eng. Het ziet er niet uit.
0: Je moet vanavond opstappen, oppassen als je binnenkomt. Dan zit ze zo meteen onder je voet. Je ziet het niet meer.
2: Je ziet het echt niet. Ja, ik heb even een foto op Instagram gezet, inderdaad.
0: Dus oh ja, staat het erop?
2: Het staat erop.
0: Oh, dan gaan we even kijken op... dit is Kai Merks op de Q-Music Insta. Judith Eik op Insta, ja.
2: Judith.eik volgens mij.
0: Oh, wat erg.
2: Het is echt...
0: Oh, wat ziet ze eruit.
2: Ja, het is niet...
0: Oh, helemaal kaal geplukt.
2: En dan moeten we wachten tot het weer beter is. Maar ja, maar goed, kom maar weer goed.
0: Hey, dit is Stephanie.
3: Ja, het weekend in met mijn favoriete gelegenheidsduo. Yes, yes, yes.
0: Gezellig.
2: Ja, wat lief. Annemiek zegt, wij gaan vanavond de finale van The Voice kijken. Morgen de verjaardag van oma vieren, die 5 mei 87 is geworden. En zondag naar mijn ouders, moederdag vieren. Fijne show.
0: Janette zegt hier nog, weekendplanning. Nou, ik ga vanavond de nachtdienst in. De eerste van 4, dus ik ben onder de pannen. Nou, Janette,
2: succes daar.
0: Werk ze. En goed dat je bij het Foute Uur bent, want we geven nog even een beetje energie mee.

0: Jastic en Boney M. Rasputin in het foutuur bij Q Music. Zometeen meer foute muziek, maar ja, welke wil je horen? Je mag nu stemmen in de Q-app op Bloem.
1: Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer je dat ze dat zei. Ze lachten de...
0: Of ga je voor René Vroger? Stem op jouw favoriet in de Q-Music app.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Aldi, nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Aldi.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
5: Merci.

0: restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
0: Rand? Nee.
1: Fair enough.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Hi.
3: Hoi.
4: Hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Hamster!
9: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
9: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
8: Hoi!
9: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
8: Yes!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
11: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
10: Werken? In deze drukte?
11: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
12: Daar heb je Huub, van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
16: 6:30 geweest, goede avond. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment nog op de A12 Oberhausen-Arnhem. Bij de IJsselbrug 7 kilometer en een klein half uur vertraging. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp. Door een defecte vrachtwagen 6 kilometer en 20 minuten. En de A58 Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Door een ongevalsonderzoek staat daar 10 kilometer met een dik half uur.
17: Dan een flitsergeweld op de A73 en Venray richting Nijmegen oppas. Want daar staan ze bij 83,9.

0: Fratellis en Chelsea Dagger op Q-Music.
1: Het Foute Uur.
0: Hey Janine, goede avond met Tom en Judith.
2: Goedenavond.
0: Hey, het is een bijzonder weekend voor jou, of niet?
2: Ja, zeker, zeker.
3: Wat ga je doen? Wat zijn je plannen?
2: Nou, we hebben vandaag de sleutels gekregen van ons nieuwe huis.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
3: Morgen begint de verbouwing, zei je?
2: Ja, morgen begint...
0: De grote verbouwing. Oh ja, morgen begint de grote verbouwing. Waar hebben jullie een huis gekocht?
2: Ik ben er nog. In Zelhem, bij Doetinchem in de buurt. In de Achthoek.
0: Oh ja. Okay. Ja. Dan hebben ze daar niet zo'n beste zendmasten. bij Doetinchem in de buurt, zei je, Janine?
2: Ja, zeker.
3: Het komt heel laat aan, lijkt het wel.
0: Ja, die zendmasten die zijn er echt zeer matig.
3: Vertraging.
0: Ja. Goed, maakt niet uit. Wat gaan jullie morgen allemaal doen dan, Janine?
2: Ja,
3: Foutuur, alles gaat fout.
0: Nou, zeg. Het hangt weer. Janine?
2: Ja, ik hang weer.
0: Het is een warrig gesprek, maar laten we het nog eens proberen. Jullie gaan morgen aan de klus in jullie nieuwe huis in de buurt van Doetinchem. Wat gaan jullie morgen allemaal doen?
2: Nou, het grote breekwerk begint morgen. Vloeren eruit.
0: En dan begin je helemaal van nul. Dus je gaat hem helemaal leeg trekken en dan ga je alles helemaal mooi opbouwen.
2: Nou ja, binnen eigenlijk wel, ja. Ja, de badkamer is nog uit de bouw, dus is 50 jaar oud.
0: Daar
2: kun je wel iets bij voorstellen, denk ik. Bruine tegeltjes en zo.
0: Ja, dat moet eruit.
3: Ja. Maar ja, je gaat alles verbouwen, alles gaat plat, alles gaat weer omhoog. Maar waar ben je dan op gevallen bij dit huis? Wat sprak jullie heel erg aan?
2: Ja, de ruimte. Het is echt wel een flink huis met een mooie tuin. Super kindvriendelijke wijk. Ja, we hebben een dochtertje van een half jaar. Dus voor de toekomst.
0: Super.
3: Dat is top.
2: En het ligt op loopafstand van de ouders van mijn man. En op een kwartiertje rijden vanaf mijn ouders. Dus ja, toch ook dicht bij de familie.
0: De toekomst lacht jullie tegemoet.
2: Inderdaad, zeker.
0: Hebben jullie veel hulptroepen die morgen direct op de stoep staan?
2: Ja, vooral broers van mijn man. Die kijken echt wel maanden uit naar deze sloopdag.
3: Lekker wel.
0: En dan heb jij natuurlijk de catering geregeld.
2: Ja, precies. Nou, ik ga zelf ook wel lekker aan de slag met een hamer en zo, hoor. Maar,
3: alle agressie eruit slaan.
2: Precies.
0: Nou, een leuk weekend voor de boeg, Janine. En leuk dat je ook bij het Foute Uur bent vanavond. We wensen jullie in eerste instantie natuurlijk veel succes met de hele verbouwing. Ja. En daarna alle liefde en geluk van de hele wereld voor jullie toekomst.
3: Geniet ervan.
2: Dank jullie wel.
0: Fijne avond.
2: Doei.
0: Zometeen The Edge of Heaven van Wham. Of wordt het Ghostbusters van Ray Parker. Stemmen maar in de Q-Music app.

0: En Ghostbusters in het foute uur. Agendapuntje.
1: Ja.
0: Schrijft u mee?
1: Ik schrijf mee.
0: Komende maandagochtend. Zorg ervoor dat je niets mist van onze ochtendshow Mattie en Marieke. Want er is een hoog bezoek. Kijk, de maand mei, prima maand, we moeten er even doorheen.
1: Ja.
0: Maar daarna, de maand juni. Hè?
1: Foute maand bij
0: Foute maand. Ja, dan
1: Hoi.
0: Hebben we de foute 1500. En natuurlijk de finale is dan de foute party in het Philipsstadion in Eindhoven. Nou, bij de foute maand hoort natuurlijk het foute anthem. Als we kijken naar het verleden, bijvoorbeeld Schultenbrouw hebben we gehad. Een klapper. We
1: Donnie
0: hebben,
1: ja.
0: Donnie zat ook op Engelengezang met Snollebollekes.
1: Ja.
0: Ook een klapper. Maandagochtend horen we voor het eerst K3 en Donnie met Schaduw.
1: Ja, ik heb er zoveel zin in.
0: Ja.
1: Klein stukje hebben, hebben we al kunnen horen op de socials, op Instagram.
0: Ja.
1: Nou, dit smaakt gewoon naar meer.
0: Zal ik hem even laten horen?
1: Ja, laat
0: hem
1: horen.
0: Dit is K3 en Donnie en Schaduw.
2: In de schaduw.
0: Ja, meer krijgen we niet.
1: Ik ben ook zo benieuwd naar Donnie dan.
0: Ja, Donnie is een woordkunstenaar.
1: Ja.
0: Dus dat wordt sowieso genieten. Maandagochtend dan zijn ze hier alle vier in de studio. K3 plus Donnie bij Mattie en Marieke. Om het in zijn geheel te laten horen. En dan kunnen we los. Dan kunnen we naar juni toe.
1: Dan kunnen we er naartoe werken.
0: Heb je je foute pakje al? Want jij hebt natuurlijk altijd stress als het gaat om feesten. En wat je dan moet hebben qua kleding.
1: Klopt, ik ben er al over nadenken inderdaad. Daar heb je gelijk.
0: Ja, dat is echt hè?
1: Ja, dat is echt.
0: Oh, dat is geen grap. Normaal.
1: Ja. Hoeveel vandaag hebben we nog? Ja, we hebben nog wel tijd genoeg. Maar ik begin al vroeg. Ik begin al met de voorbereidingen.
0: Ik begin denk ik 3 dagen voordat de foute party is.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Nou goed, maandagochtend dus. Agendapuntje. Zorg ervoor dat je naar Mattie en Marieke luistert. Voor de primeur van...

0: Happy Hardcore, altijd een goede afsluiter van het foutuur. Nu in de vorm van Charlie Lonois en Mental Tio. En Hardcore Feelings. Bijna 7 uur. Nieuws komt eraan, alleen goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Je hoort zometeen hoeveel klachten er al zijn binnengekomen op de eerste dag van de eindexamens.
0: En deze ook zometeen bij Q.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
18: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
21: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
20: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
21: Hallo.
0: voor Amhof.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
25: Hey, goedenavond. Het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Alain Altena.
26: Goedenavond. De vuurwerkbranche is volgens de Telegraaf woedend op de compensatieregeling van het kabinet. Vanaf dit jaar moet er een landelijk vuurwerkverbod komen en daarom worden handelaren en importeurs gecompenseerd. Zij dachten aan €800 miljoen, maar het kabinet trekt er slechts €100 miljoen vooruit. En dat vindt de vuurwerkbranche onacceptabel. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien. De burgemeester van Zoetermeer noemt het waanzin. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd in het Duitse Sinzig. Dat ligt in de buurt van Keulen. Na berichten over een gijzeling en uren wachten vielen Duitse agenten een bank binnen. Maar daar waren alleen twee mensen die waren opgesloten in de kluis. Verdachten werden niet gezien en de politie denkt dat ze snel zijn gevlucht. En op de eerste dag van de eindexamens zijn er tot nu toe bij het LAX ruim 20.000 klachten binnengekomen. Middelbare scholieren moesten vandaag uren ploeteren met bijvoorbeeld wiskunde, Nederlands of filosofie. En je moet dat natuurlijk helemaal in je eentje doen. Tenminste, dat is de bedoeling. Dus vroeg Omroep Brabant op straat.
27: Heb je wel eens gespiekt en hoe deed je dat dan?
28: Nee, ik heb nog nooit gespiekt.
29: Een briefje? Even naar net 2.
30: Ik heb één keer op mijn arm getekend. Toen werd ik eruit gestuurd. Eén keer afgekeken bij een vriend van mij. Toen werd ik ook uitgestuurd. Maar toch heb ik hem wel kunnen halen.
26: Ja, de laatste examens in het eerste tijdvak zijn op 27 mei. En over een maand is de uitslag.
25: Ach, ik weet het nog als de dag van gisteren. De eindexamens op de middelbare school.
31: Vond je dat vreselijk?
25: Nee, nooit gedaan.
31: Heb je dat nooit gedaan?
25: Nee, ik was een ramp op de middelbare school.
31: Heb je je middelbare school niet afgemaakt?
25: Nee, nee. Ik was een drama. Ik denk dat ze nog nooit zoiets gezien hebben.
31: Oh?
25: Ik ben er ook afgetrapt van de middelbare school.
31: Wacht, heel even. Ik moet
25: tot hier
31: heel
25: en niet
31: even
25: verder, zeiden ze. Ja,
31: maar tot waar heb jij op school gestopt? Tot wanneer?
25: HAVO 4 heb ik volgens mij 2 of 3 keer gedaan. En toen was het klaar. Dan moet je eraf. Ja.
31: Hè?
25: Ja, toen ben ik naar MBO 3 gegaan.
31: En toen heb je dat niet afgemaakt?
25: De MBO heb ik wel afgemaakt.
31: Oh, MBO,
25: MBO
31: ja.
25: MBO 3 okay. Heb ik in de hoek van AV-producties van audiovisuele dingen. Dus een beetje in de hoek richting media en zo.
31: Oh, dus die heb je wel afgemaakt?
25: Die heb ik afgemaakt, ja. Maar dat was met 2 vingers in de neus natuurlijk, MBO 3.
31: Ja, wow.
25: Nee, de middelbare school was een drama.
31: Nou, kijk toch eens wat er van je terecht is gekomen.
25: Jij dan? Heb jij het wel afgemaakt?
31: Ja, ik heb VMBO gedaan, VMBO-T. En toen ben ik doorgestroomd naar de HAVO. En toen heb ik nog HBO afgemaakt.
25: Echt waar?
31: Ja, zit een slimme meisje hier.
25: Zo?
31: Ja.
25: Nou, dan applausje voor jullie, hoor. Ja. Hey. Zo. Gewoon een HBO-vrouw hier in de
31: zo,
25: studio.
31: Zo, inderdaad. Heeft
25: hooggeleid.
31: Zo, hooggeleid.
26: Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Zon en wolken met 19 tot 22 graden.
25: Wordt het toch nog een beetje een intelligent radioprogramma vanavond.
31: Intelligent.
25: Kan het woord niet eens uitspreken. Heb ik nooit geleerd op de middelbare.
31: Intelligent.
25: Ja, Nederlands was ook een drama bij mij. Nou, dat blijkt.
31: En nu nog spellen. Intelligent.
25: Opzouten jij.
31: Okay.
25: Flitsmeister, kijk of dit wel goed gaat. File op de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel door een ongeval. 7 kilometer met 40 minuten vertraging. En de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof. 8 kilometer, 1/2 uur vertraging. En nu jij nog, hè? Met je HBO.
31: Oké, A73. Sorry, Flits is gemeld op de A73. Venrij richting Nijmegen. Daar staan ze bij 83,9.
32: Music. Tom en Judith.
25: Gelukkig hebben we het radiodiploma, jongens. Hey, komt helemaal goed. We zijn er tot 9 uur vanavond met Kensington zometeen. En nu Getta, Forever Young. Q.

0: Country Music, Kensington, Living For. Zo dan, het is 7:10. Tom en Judith hier.
1: Ja, we hadden het net even over de centrale examens. Die zijn vandaag begonnen.
0: Ja, voor de middelbare school, hè, voor de VMBO, voor HAVO, voor VWO. Dat duurt nog kleine twee weken, zoiets.
1: Ja, en jij vertelde net dat jij niet eens je centrale examen hebt gehad.
0: Nooit gehad, ik zou niet weten hoe het voelt.
1: Ben je ook nooit opgebeld van dat je geslagen was of gezakt was?
0: Nee, klopt.
1: Zo,
0: dat belletje heb ik nooit gehad.
1: Toch wel jammer.
0: Ja, ik ben tot HAVO 4 heb ik het gered en toen was het klaar. Dan krijg je dus gewoon een overgangsbewijs. HAVO 3 naar HAVO 4 krijg je uitgeprint mee. En daarmee kun je aanmelden voor een MBO 3 opleiding. Zo is het pad bij mij gegaan.
1: Maar hoe is dat gegaan dan? HAVO, wat voor leerling was jij? Hoe heb je dit allemaal...
0: Oh nee, ik was geen leerling. Ik heb er gewoon een potje van gemaakt. Ik weet nog dat ze in groep 8, dan doe je de CITO-toets.
1: Ja.
0: Daar werd bij mij ingezet op HAVO-VWO. En daar heeft iemand op school heeft toen gezegd... zet die jongen maar op VWO, want die stroomt nog wel een keer af.
1: Ja, dat weet je niet.
0: Nou ja, dan begonnen op VWO in de eerste klas. En aan het einde van de eerste klas werd gezegd... Hey, ja, of als je op VWO wil blijven, moet je blijven zitten. Dan doe je VWO 1 nog een keer. Of als je door wil naar de tweede klas, ga je naar HAVO. Dus afgestroomd naar de tweede klas.
1: Maar en verder, hoe is het er gegaan? Want voor cijfers ging het allemaal zo slecht.
0: Dramatisch, tekortpunten. En het erge is misschien nog wel een beetje dat mijn ouders dachten dat ik altijd best wel een goede leerling was.
1: Oh, je hebt ze gewoon een beetje voorgelogen.
0: Ja, zeg maar, of het was nog niet helemaal dat het goed draaide. Dat de ouders konden inloggen, zeg maar, om je cijfers te bekijken. Of ik had het gewoon op de een of andere manier omzeild. Met andere woorden, ik kwam altijd thuis met goede cijfers. Het ging bij mij altijd goed. Ik had weer een 8,2 gehaald voor wiskunde A.
1: Nee! Super.
0: Mam, ik ga gamen. Hoi, ik ga naar vriendjes. Totdat er werd gebeld naar huis door een meneer, door mijn mentor. Met, hey, jullie mogen naar school komen, want het gaat niet zo goed met Tom. En mijn moeder die zei toen letterlijk... nee, maar u heeft een andere Tom voor zich. Dat kan niet, want toen moet altijd met goede cijfers thuis. Ja, echt heel erg. Gewoon voorgelogen, gewoon keihard lopen liegen.
1: Maar hebben je ouders je gelijk toen geconfronteerd... of zijn ze eerst naar school gegaan?
0: Nou, die volgorde weet ik niet meer precies. Maar ik weet wel dat het eventjes oorlog was thuis.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Het is oorlog geweest, ja.
1: Zo.
0: Ja, ik denk dat ze echt een hekel aan mij hebben gehad in mijn schoolperiode.
1: En je bent ook nog van school gestuurd?
0: Ja.
1: Zo, nou
0: ja. Ja, het was
1: echt...
0: niet gezellig. Ik heb er echt een potje van gemaakt.
1: Echt rebels.
0: Het spijt me, mam. Het spijt me.
1: Ja, heel
0: en
1: goed.
0: Paf. Maar ja.
1: Maar goed, er is nog wel.
0: Ja, want ik ging op een gegeven moment roepen: ik ga bij de radio werken. En dat zeg je dan als bij de hand een scholier. Ja, mijn ouders zeiden ook: ja, koekoek, dat gaat je toch niet lukken. Nou ja.
1: Toch gelukt.
0: Hallo, daar zijn we.
1: Echt een doorzetter, jij, hè?
0: Ja, maak je school af, kinderen.
1: Dat wel, ja. Dat is
0: kijk
1: wel
0: naar
1: belangrijk.
0: Judith, ja. HBO gedaan. Je zit op dezelfde plek, je had het ook niet kunnen doen.
1: Nee, letterlijk. Sportmanagement gedaan. Ja, wel veel van geleerd, moet ik toch wel zeggen natuurlijk, hè.
0: Oh, maar jij zit ook redelijk in de sportwereld. Dus wat
1: nee,
0: dat betreft,
1: klopt, daarom. Ja. Zeker wat geleerd. Maar wel iets heel anders gaan doen uiteindelijk. Maar ja.
0: Daartegenover staat mijn opleidingen bij de brandweer.
1: Daar heb je wel wat aan
0: allemaal
1: gehad.
0: Goed gevinkt en dat ging allemaal goed. Ja, maar dat zijn dan dingen die ik leuk vind. Daar ga ik voor zitten, daar ga ik leren.
1: Ja, dus je moet echt wel doen wat je leuk vindt. Dat is het belangrijkste. Dan hou je het ook vol.
0: Nou, dat is met alles, hè.
1: Dat is met alles.
0: Hey, dat gaan wij ook doen. We hebben zometeen een opkomende artiest voor je. Overgewaaid vanuit Amerika. Grote kans dat je haar nog niet kent. Ja, dan wordt het tijd dat je haar gaat leren kennen. Ze heet Stella Lefty. Ja, inderdaad. Nog niet eerder gehoord. Nou, zometeen maak je kennis met de alarmschijf. En nu, de jeugd van tegenwoordig. Die moet gewoon naar school. Sterrenstof.

0: Offenbach, Miles Away, Back Your Music. Vandaag is de dag dat we kennis gaan maken met Stella Lefty. Ja, ik heb het liedje vanmiddag al een keer gehoord. Vanmiddag om 3:50 werd hij bekendgemaakt als alarmschijf in de top 40. Gedraaid door Steven Bouwman. Ongelooflijk goed liedje.
1: Ja?
0: Heb je hem niet gehoord?
1: Nee, ik heb hem nog niet gehoord.
0: Wat was je aan het doen dan?
1: Ja, ik zou niet meer weten.
0: Oh, ja, ik vind 3:50 vind ik altijd wel zo'n moment. Dan moet de top 40 even aanstaan. Even,
1: ja, ik wil
0: luisteren.
1: Laat weer zijn. Ik was ook onderweg hierheen, dus het was allemaal even chaos.
0: Oh ja, oké. Nou, dat is helemaal niet erg.
1: Dus ik heb hem net even gemist. Maar ik ben heel erg benieuwd, want iedereen is er echt lyrisch over.
0: Ja, oké. Dit is een vrouw, 23 jaar is ze pas, Amerikaans. En nou, beeld je een beetje in. Wit hempie, bruin haar, van die cowboy laarzen aan. Ze is op TikTok ook veel te zien in van die saloons, weet je wel, maar vol met cowboys. Ja. Ze is zelf ook een beetje een cowboy meisje. Het is ook een beetje country muziek.
1: Oh.
0: Stella Lefty, zo heet ze. En ja, ik had nog nooit van haar gehoord. Tot vanmiddag 3:50. En jij dus tot nu.
1: Tot nu.
0: Nou, maak kennis. Komende week hoor je er extra vaak op Q.

0: Waanzinnig.
1: Is leuk, hè?
0: Ja, ik vind deze fantastisch.
1: Stella Lefty. In Amerika zijn ze al helemaal wild van haar. Boston is de alarmschijf. Maar bijvoorbeeld ook Miles Smith. Want hij heeft haar al in het voorprogramma gehad als support act.
0: Oh, wauw, kijk.
1: Dus nou, bij deze Nederland, maak kennis met Stella Lefty. De alarmschijf hoor je komende week extra vaak. En zometeen Kygo.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: De jacht is weer geopend.
7: Stuk, waar ben je dan?
6: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
8: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
9: We kunnen dus de avondklok verlengen.
6: Het jachtseizoen Most Wanted.
10: Wow, daar in die Mercedes.
6: Stream je nu alleen bij Videoland.
11: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent... comfortabele luchtbedden, oh zo knus... en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
17: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
18: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
19: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
22: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
25: Nog een keer! Papa, sneller!
26: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe!

0: Jay-Z en Alicia Keys op Q-Music Empire State of Mind. Judith.
1: Tom.
0: We gaan een liedje draaien. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Groot fan van dat liedje. Ik heb die gisteren denk ik een uur of vier lang in mijn hoofd gehad.
1: Waarom?
0: Nou, ik had dus als verrassing... Mijn vader en ik zijn behoorlijk autogek allebei. Heb ik wel als verrassing... Ben ik gisteren mijn vader meegenomen naar Duitsland. Gingen we naar het circuit toe. Om met mijn auto over het circuit te rijden. Samen met nog een hele groep van dezelfde auto. Dus dat was waanzinnig. Maar ik heb letterlijk Drive Safe... de hele tijd, tijdens dat we over het circuit aan het rijden waren... in mijn hoofd gehad.
1: Ja, het is wel gevaarlijk, lijkt mij dat. Of niet? Of is dat niet...
0: Ja, maar ik ben Max Verstappen. Nee, inderdaad, ik kan helemaal niet racen. Maar het ging ook allemaal heel gewoon netjes.
1: Heel veilig. En,
0: onder begeleiding, rijinstructeur, dat soort dingen.
1: Maar dan ga je eigenlijk gewoon rondjes rijden?
0: Rondjes rijden, ja.
1: Leuk.
0: En een goedkoop tanken, hè, in Duitsland.
1: Oh, dat heb je wel nog even meegepakt.
0: Serieus, hoor. 70 eurocent de liter.
1: Zo.
0: Goedkoper.
1: Ja, ja, zo
0: ik had gistermiddag in Nederland nog getankt voor 2,70 euro per liter.
1: Ja, dat
0: en
1: is
0: gisteravond aan het einde van de rit in Duitsland 2 euro per liter.
1: Wel lekker
0: nou,
1: meegepakt.
0: Nou, ja, 5 jerrycans in de kofferbak.
1: Heb je 4 uur lang rondjes gereden?
0: Ja.
1: 4 uur lang doe je dat?
0: En af en toe een pauze. En dan even een bakje koffie. En dan, kom, we gaan weer een rondje.
1: Ja?
0: Ja, dat was echt fantastisch.
1: Oh, wat grappig. Evan heeft het ook gedaan.
0: Die heeft ook een paar rondjes gedaan in mijn auto. Maar die vond op een gegeven moment, die zei... ik geloof het wel, ik ga ernaast zitten.
1: Oh ja, ook leuk om te kijken, lijkt mij.
0: Ja.
1: Leuker om te kijken.
0: Ja, dat was fantastisch. Het was hartstikke leuk.
1: Geweldig lijkt me dat wel een keer.
0: Maar dus wel 4... Wil je een keer mee met mij?
1: Nou, ja, als ik mag rijden.
0: In mijn auto ben je helemaal gek geworden.

0: Miles Smith naar Horn bij Q-Music. Drive safe.
1: Dit is Q-Music.
2: The Bowser.
1: En dit is Q-Music.
2: Alex Warren.
1: En dit is nieuw.
0: Madonna.

0: Harry Styles, Make Your Music, Watermelon Sugar. Hey Judith, jij bent natuurlijk Amsterdams. Jij bent Amsterdam.
1: Ik ben Amsterdam, ja.
0: Jij woont in het centrum van Amsterdam.
1: Klopt.
0: Vriend Harry Styles, die is vanaf 16 mei in ons land. Hij gaat natuurlijk 10 keer in de arena zijn show doen.
1: Ja.
0: Wat gaat hij nou doen? Want kijk, bijvoorbeeld 16, 17 mei doet hij een show. Dan pas weer op de 20ste. Dus hij is ook een paar dagen vrij. Waar zit zo een dan in Amsterdam? Jij kent de stad.
1: Waar zit hij dan?
0: Waar overnacht hij? Wat doet hij die dagen?
1: Nou, ik denk dat hij allemaal van die hotspots... Nou, niet de meest drukke, maar ik denk dat hij bijvoorbeeld wel bepaalde restaurants even gaat bezoeken.
0: Ja, maar dat kan toch niet? Je kan toch niet als Harry Styles zijn hier in een restaurant?
1: Ja, maar je gaat ook niet in je hotelletje zitten, toch?
0: Ja, maar jij kent de stad. Waar zit hij?
1: Ik denk dat hij nog even een beetje soort anoniem... Ik denk dat hij nog ook wel een pruikje op doet, een brilletje op. Rijksmuseum pakt hij dan even, denk ik. Je hebt ook een restaurant Amsterdam. Ik denk dat hij daar ook nog wel... Dua Lipa is daar bijvoorbeeld ook geweest. Daar gaat hij denk ik ook wel heen.
0: En dan zit hij daar gewoon met zijn muts en een snorretje en een gek brilletje.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je echt nog wel kan spotten. Misschien zelfs nog in het Vondelpark of zo. Dat hij dan toch nog even een rondje gaat.
0: Gaat hij even een rondje door Artis? dat je daar in Artis gewoon bij de dieren staat. Dat ineens Harry Styles naast je staat.
1: Ja, of dat hij gewoon lekker de auto pakt. En gewoon ergens anders in het land is. Misschien wel aan kampen. Je weet het niet.
0: Dat zal het zijn. Hij wil gewoon onze binnenstad van kampen. Wil
1: precies,
0: hij
1: dat ja, denk ik ja, ook ja. wel.
0: Je hebt gelijk. Ja. Ja, of hij loopt bij jou door de straat.
1: Ik zou zeggen...
0: Is die vrijgezel, Harry Styles?
1: Nou, zoek eens even op inderdaad. Misschien kan hij nog even een lekker koffietje bij mij doen. Dan zal ik hem even lekker een rondleidingje geven.
0: Door jouw huis?
1: Nou, dat ook. Door mijn slaapkamer of zo? Nee.
0: Nee, hij is niet vrijgezel. Volgens diverse bronnen is hij verloofd met actrice en regisseur Zoe Kravitz.
1: Oh, ja, nee, daar kan ik niet tegenop, denk ik. Helaas, ja, maar goed. Nee.
0: Nou ja, je weet het niet. Als je hem tegenkomt, trek hem naar binnen.
1: Ik trek hem naar binnen.
0: Harry Styles hoorde je net op Q Music, Watermelon Sugar. En nu Alesso en Sasha, hier is Destiny.

0: Q Music en Destiny. Het is bijna 8 uur. Nieuws komt eraan. Alleen goedenavond.
1: Ja, goedenavond. De VS is begonnen met het vrijgeven van geheime dossiers.
0: En zometeen muziek van Direct. I won't fall.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q Music.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Even over later.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
12: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Q Music vind je vrijdag bij de Bloklandfeesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelten Harderwijk met Tom van der Weert.
14: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
15: Q Music. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
17: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
18: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
1: vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: 8 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain.
25: Goedenavond. Alle opvarenden op het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus rondgaat, hebben geen klachten. Dat laat de cruisemaatschappij weten. Volgens hen is de situatie op de boot kalm. Het schip is onderweg naar het Spaanse eiland Tenerife. En passagiers gaan vanaf daar richting het vliegveld. De vuurwerkbranche noemt de compensatieregeling van het kabinet onacceptabel. Zij dachten aan €800 miljoen, maar er wordt €100 miljoen uitgetrokken. En dat is volgens de branche veel te weinig. Vanaf dit jaar moet er een landelijk vuurwerkverbod komen. En daarom worden handelaren en importeurs gecompenseerd. De Verenigde Staten zijn begonnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's. Sommige waarnemingen over zogenoemde vliegende schijven komen uit de jaren 40. Meer dan 160 dossiers staan nu op de website van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens president Trump moet alles openbaar om transparant te zijn. En wie op zondag boodschappen wil doen in de Brabantse Sleeuwijk heeft pech. De supermarkt daar blijft dicht. De Albert Heijn had een rechtszaak aangespannen om ook op zondag open te kunnen zijn, maar die zaak is verloren. En daar is de lokale kerk blij mee. Hoi bij Omroep Brabant.
26: Nou, God heeft ons 10 geboden gegeven. 10 is niet zoveel, denk ik. En de vierde daarvan is, hou mijn dag, de zondag, in ere.
25: Ja, maar de jongeren in het dorp zijn daar wat minder blij mee.
27: Ik heb wel vaak na een feestje of zo, en dan zit je op de zondagochtend en ben je aardig brak. Dus dan wil je toch wel even een broodje halen, maar dat kan dan helaas niet.
28: Soms heb ik op zondag gewoon zin in Red Bull en dan kan ik het niet halen.
25: Nee, dat kan dus alleen van maandag tot en met zaterdag.
0: Kijk, jij bent het natuurlijk sowieso niet gewend in Amsterdam. Daar zijn de supermarkten zo'n beetje 24/7 open.
29: Ja, dat klopt.
0: Wij hebben deze discussie jaren geleden gehad in Kampen. Oh. Dan was het op een gegeven moment ook, omdat het op zondag waren, de winkels nooit open. En er was op een gegeven moment een groep die zei, ja, ik wil de supermarkt open op zondag. En ondernemers wilden dat ook wel. Dat werd een gedoe. Tot aan de raadscommissies, de hele, nou, dat duurde, dat duurde, dat duurde. Iedereen tegen en dan weer voor en dan weer, nou, gedoe. Nu zijn ze open op zondag, de supermarkten. En als je nu om 12 uur, want zo laat gaan ze open op zondag, als je om 12 uur bij de supermarkt staat, daar staat een rij waar je u tegen zegt.
29: Ja, precies.
0: Het is gewoon, het parkeerterrein is al vol, nog voordat de deuren van de winkel open zijn.
29: Ja, ik snap dit. Je wilt gewoon nog even naar de supermarkt kunnen.
0: Ja.
29: Ja. Ja.
25: Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Zon en wolken met 19 tot 22 graden.
0: Flitsmeister dan. Er zijn geen files.
29: Wel flitser gemeld. Dat is op de A73 Venray richting Nijmegen. Daar staan ze bij 83,9.
0: Koffertjes gevuld.
29: Ja, ik ga ze pakken.
0: Mooi, dan spelen we zometeen het grote kofferspel. Er komt ook muziek aan van Direct en nu Rosé en Bruno Mars.

0: muziek van Direct, ken niet fout. Je hoorde Won't Fall Back Your Music. 8:08, vrijdagavond, Tom en Judith hier. Ja, het welbekende recept. Er zijn weer 4 koffers hier de studio binnengehaald. Goed gevuld met mooie prijzen door jou, Judith.
1: Absoluut, ik heb ze helemaal weer goed uitgekozen. En ik heb er natuurlijk een thema aan gehangen.
0: Oh ja?
1: Ja,
0: oh, wat voor thema.
1: Nou kijk, we zitten natuurlijk, nou wij niet, maar de eindexamen zijn weer van start gegaan.
0: Nee, wij zitten zeker niet in de eindexamen.
1: Nee, dat zijn we en dat zijn wel voorbij. Maar die zijn wel al begonnen.
0: Ja, vandaag dag 1.
1: Vandaag dag 1. En ik dacht, weet je wat, misschien is het goed om wat ontstressende of stressverlagende prijzen te doen in de koffers.
0: Oh ja.
1: En dat hoeft niet zo te zijn dat je eindexamen moet hebben. Misschien heb je wel een beetje stress rondom je werk. Of ben je gestresst rondom de vakantie die je nog moet boeken. Of nou, noem maar op, verbouwing, hè. Dat kan allemaal. Ik denk, ik ga gewoon stressverlagende prijzen in het koffertje doen.
0: Stressverlagende prijzen in het koffertje?
1: Ja.
0: Wat moet je doen als je mee wil spelen?
1: Dan heb je koffer.
0: Oh, nee, ja. Sorry.
1: Het hele effect weg.
0: Nog een keer, doe maar.
1: Ik mijn best doen. Oké, nog één keer.
0: Stuur even het woord.
1: Koffer. Nu jij doet het leuker.
0: Stuur even het woordje. Koffer. Wat een klote ding. Klote gal. Zo. Stuur even het woordje. Koffer. In de Q-music app deze kant op.
1: Zo. Nou.
0: 4 goed gevulde koffers. Wil je winnen, dan weet je wat je moet doen. We gaan het niet nog een keer herhalen. Nee, dat is voor niemand leuk.
1: Koffer!
0: Grote kofferspel, spelen we zo meteen. Nu Akda en de Munnik.
2: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Better with you.
1: Q Music.
2: Met Tom en Judith klinkt uw radio een stuk beter. Dus slingeren we nog een paar platen in de ether. Knal hem erin, Rodney. Adje.

0: Zara Larsson op Q-Music, Midnight Sun. We spelen het grote kofferspel. Je mocht je aanmelden via de Q-Music-app door dat ene woord in te sturen. En Sophie, goedenavond. Tom en Judith hier.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hey, heb jij al een lekker weekend?
1: Nee, ik ben eigenlijk aan het werk.
2: Oh. Oeh. En wat voor werk doe je?
1: Ja. Ik ben veearts.
2: Oh.
0: Ja, gaat gewoon door, hè?
1: Ja, dat gaat gewoon door.
0: En hoe
1: ja.
0: moeten we dat zien? Dan zit je op een soort van noodhulp dat je gebeld kan worden dat je ergens heen moet?
1: Ja, we hebben gewoon een spoedlijn dat als koeien moeten kalven of schapen moeten lammeren of er is iets aan de hand, dan bellen ze dat nummer en dan krijgen ze mij aan de lijn.
0: En hoe laat is je dienst begonnen en is het al druk?
1: Hij is om 5 uur begonnen en ik moet alleen nog medicijnen klaarzetten zo. Dus ik hou mijn vingers gekruist.
2: Oké.
0: Dat doen we met je mee.
1: Ja, maar dank je.
2: Ik snap wel dat het wat stress met zich mee kan brengen, toch? Als veearts.
1: Ja, en helemaal in het voorjaar, want dan is het druk met alles wat geboren wordt. Dus,
0: maar jij kan ook wel goed tegen die stress, voel ik.
1: Je moet er wel een beetje tegen kunnen, ja.
0: Nou, we hebben mooie, hoe zeg je dat, wat voor prijzen?
2: We hebben stressverlagende prijzen.
0: Stressverlagende prijzen. 4 koffers, die zijn gevuld voor jou, Sophie. Je gaat er sowieso eentje winnen, dat is al een feit. Maar de vraag is welke. Bij iedere koffer krijg je van Judith een cryptische hint. En na die cryptische hint krijg je 5 seconden bedenktijd. En daarin mag je bepalen of je de koffer wil, ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende. Zeg je, ja, deze wil ik, maak hem open, gaan we kijken wat je wint.
1: Oké, goed.
2: Oké, ben ik klaar voor?
1: Ja.
2: Komt-ie. Eerste koffer. De hint die daarbij hoort is... Wat zeg je?
1: Nee.
0: Wat zeg je?
2: Wat zeg je?
0: Wat is dat voor waardeloze hint?
2: Ik weet helemaal niet wat de prijs is. Dus hoe kan je nou zeggen dat het een waardeloze hint is?
0: Ja, nee, dat voelt gewoon als een waardeloze hint.
2: Ja, ga dan maar eens eerst even luisteren. Want okay, het is. Ik maak hem open. Daar zit in een noise cancelling koptelefoon.
1: Oh, nou...
2: Ja. Snap je de hint nu? Hartstikke goed.
1: Ja, ik snap het.
0: Ja, is nog steeds een waardeloze hint. Maar maakt niet uit. Ga door naar de volgende.
2: Hij is heel goed. Koffer 2. De cryptische hint die daarbij hoort is... Geen gemekker, alleen maar lekker.
1: Nee.
2: Oeh. Nou, Sophie, ik denk dat deze misschien nog wel leuk was geweest voor je. Dit is namelijk een lesje geitenyoga.
0: Ja, maar Sophie zit toch de hele tijd
2: al
0: in de
2: dieren.
1: Ja, precies. Dus voor mij niet zo heel bijzonder. Ik was wel benieuwd.
2: Nee, dat klopt. Dat is ook
0: goed dat we doorgaan.
2: Dat we doorgaan. Oké, koffer 3. Cryptische hint die daarbij hoort is even lekker makkelijk.
1: Ja, doe maar.
0: Hey, kijk, we hebben een koffer. Even lekker makkelijk.
2: Even lekker makkelijk. Ik ga eerst even vertellen wat er in koffer 4 zat. Ja. Koffer 4 zat namelijk 4 tickets voor een smash room. Dat is waar je alles kapot kan slaan en zo. Die was wel leuk geweest. Maar, koffer 3, jij hebt gewonnen, Sophie. €100 besteltegoed voor avondeten.
1: Nou, fantastisch.
2: Lekker. Kan je een beetje, hoef je niet over na te denken, weet je wel.
0: Dat is lekker, zeg je. Ja, heerlijk, dat komt heel goed uit. Stressverlagend.
2: Ja.
0: Ja, want soms dan blader je toch door die app heen en denk je... Oh, ik heb er wel zin in, maar het is toch wel aan de prijs.
2: Ja.
0: Krijg je stress van.
2: Wat moet ik nou eten? Ja. Krijg je ook stress van? En dan...
0: Nou, maar met €100 te goed moet dat helemaal goed gaan. Welke keuken gaat goed bij jou, Sophie?
1: Italiaans vooral. Ja, dus dat komt vast goed.
2: Komt goed. Nou, ik zou zeggen, fijn weekend.
1: Ja, super, dankjewel.
2: En geniet merk van lekker eten.
0: Ja, jou ook weer nog eventjes. Doei. Extra alarmschijf afgelopen week was voor Sienna Spyro. Je hoort er nu op Q-Music. Material Lover.

0: Dit is Q Music met Coldplay en The Sky Full of Stars. Zometeen willen we graag samen met jou een liedje zoeken om het weekend echt mee af te trappen. De boom en de knal dus. En ook Taylor Swift komt eraan.
1: Oké, tankvol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie helpt jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
6: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl, sterk werk.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis

0: pensioenopbouw van Centraal Beheer.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Tom en Judith.
6: Hola.
7: Taylor Swift is hier met Opa Live.

0: Future Music, Three Doors Down en Here Without You. We zijn op zich redelijk lekker bezig met de aftrap van het weekend van Q-Music. Maar we hebben de boemende knal nog niet gehad.
1: Nee, klopt.
0: Een liedje om het weekend echt mee af te trappen. En dat doen we altijd in thema. Nou heb ik er even over na zitten denken. Ik ben vandaag ongelooflijk lekker gegaan op de Nederlandse klappers in de top 40.
1: Oh, dat zijn er denk ik wel een paar, toch?
0: Dus plop. Plopperde plop.
1: Pas op, daar vliegt bij Spanje top.
0: Maar het had nou, ja, dat zit vanmiddag natuurlijk hoog in de top 40. Cheerio.
1: Ja, cheerio.
0: Oh ja.
1: Die hoor je overal.
0: Ik zit de hele dag al lekker erin.
1: En of maak me nou niet gek.
0: Maak me nou niet gek, ja.
1: Gaan we wel te. Ja, waanzinnig.
0: Dus ik zat te denken, we moeten gewoon even een Nederlandse klapper hebben. Okay. Nederlands product, Nederlandse volkszanger, Nederlandse rapper. Nederlands. Het maakt niet uit als het maar Nederlands is, als het maar een Nederlandse klapper is.
1: Ja, daar kunnen we lekker het weekend mee inluiden. Lijkt me een goed idee. Dus als je een suggestie hebt, stuur het lekker met een berichtje in de Q-Music app.
0: Dan gaan we hem draaien over, pak hem mee, 6,5 minuut.

0: Ja, we gaan een Nederlandse klapper draaien. Dat is al een ding wat we weten. De vraag is alleen nog welke.
1: Ja. En Kim, jij had een leuke suggestie. Hallo, Kim.
2: Ja, goeie. Oh, ja. Dat klopt inderdaad. Ja,
1: okay. Je bent
2: ja, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je nu. Ik hoor je zeker.
2: Ja, hoor je mij? Ja, top, hi. Ja, mijn laatste percentage van de telefoon.
0: Oh, echt?
1: Oh, we moeten snel zijn eigenlijk.
0: Hoeveel procent heb je nog?
1: Het is weg.
2: Nog 3%.
0: Ja, er is echt iets ongelooflijk mis met die telefoonlijnen hier vanavond.
1: Ja, het gaat niet goed vanavond, nee.
0: Kunnen we Kim nog een keer opnieuw bellen?
1: We bellen Kim nog even opnieuw.
0: Ja, dit hebben we 2 uur geleden ook gehad.
1: Ja?
0: Heeft de baas de telefoonrekening niet betaald of zo? Dan ben je gekort worden.
1: Kim is er weer.
0: Kim?
2: Ja, ik ben er weer. Hi. Okay.
0: Hey, ja, hi. Volgens mij gaat het gesprek nu beter, of niet?
2: Ja, nu gaat het beter. Ik hoor jullie wel heel goed, maar ja, vandaag.
0: Ja, nee, dat is wat vertraging. Maar het maakt niet uit. Hey, heb je al weekend?
2: Ja, ik heb zeker weekend. Op weg naar een vriendin.
1: Wat zijn je plannen?
2: Ik ga naar een vriendin in Duitsland.
1: Oh, lekker even weg.
2: Ja. Ja, nou nee, dat valt mee. Ze woont bij Hardenberg, de grens over Beterbeek.
1: Oh, ja.
0: Okay. En nog even goedkoop shoppen.
2: Ja, altijd sigaretten en alcohol, hè. Dus,
0: Ja, nou ja, goed, het is ook jouw weekend, hè.
2: Wat
0: ga je scoren? Dan van die emmers vol met check?
2: Nee, gewoon normale sigaretten. Want het is heel dicht bij mij ook, dus ik ga heel vaak naar Duitsland.
1: Oh, ja. En
0: qua drank?
2: Ja, qua drank denk ik gewoon een wijntje en zo. Lekker gewoon gezellig een biertje. Ik vind het niet heel gek.
0: 20 euro en wel gewoon met 100 liter naar huis.
1: Zo is het.
2: Ja, zoiets.
1: Heerlijk.
0: Hey, Nederlandse klapper, jij sloeg direct aan, want jij appte ons een waanzinnige suggestie. En je was niet de enige. Heel veel mensen hebben deze ingestuurd, dus we dachten, nou, dan bellen we jou en jij mag het vertellen.
2: Nou, super. Inderdaad, hier mag alles van Donnie en Marco Schuitmaker.
0: Fijn weekend en veel plezier in Duitsland.
2: Fijn weekend. Doei.

0: Tot zover. Tot hier en niet verder. Wij gaan gierende banden naar huis. Dan gaan we lekker een dutje doen. En dan morgenmiddag om 12 uur zijn we terug.
1: Fris en fruitig.
0: Fris en fruitig, zeker weten. Zometeen op de radio. Keen Slobben.
2: Bedankt. Zo, veel applaus ook.
0: Omdat Stefan natuurlijk vanmiddag op de top 40 zat. Een kleine stoelendans. Dan zit jij vanavond op de plek van Stefan.
2: Ja, mag ik oppassen op best wel een bijzondere uitzending van Stefan. Want hij heeft echt een grote gast in de Stefans Pianobar vanavond.
0: Vertel.
2: Helene Fischer.
0: Van Atemloos.
2: Van Atemloos door
1: de nacht.
0: Ja.
2: Het werd een Duitse
0: uitzending.
1: Ik word altijd zo agressief van het Duits.
2: Hoezo word je nou agressief van het Duits? Wat is dat nou weer?
1: We hebben het hier al zo vaak over gehad. Tom die vindt het ook helemaal lekker om zo te praten.
3: Als wij in de Duitse stemming zitten.
2: Ja, dat is allemaal een voldoende.
0: Nou, ik zie dat Judith al in de auto zit.
1: Ik zit te plankgas op de linkerbaan.
2: Het is gewoon nu een heel volk te beledigen hier, hè?
1: Nee. Ik vind gewoon dat geen mooie taal. Ik zit geen volk te beledigen. Ik vind het gewoon geen mooie taal. Dat mag ik toch vinden?
2: Het is toch een heerlijk taaltje, maar
0: het is een heerlijke taal. Praten. Vooral als ze boos zijn, is het heerlijk.
1: Ja, omdat ze agressief klinkt.
0: Maar goed.
1: Hoe klinkt dat dan?
0: Wat ik net zeg. Nein! Oh. Dat is toch lekker. Een boze Duitser is het mooiste wat er is.
1: Oké.
2: Goed. Helene Fischer dus zo meteen. Misschien wordt ze wel boos. Je weet het niet. Je weet nooit wat Stefan eruit vloept.
0: En de vrijdagavondmix.
2: In een thema. Mixes met een thema. Misschien wel Duitsland.
0: Dat zou toch leuk zijn.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: De jacht is weer geopend.
1: Stuk, waar ben je dan?
5: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
6: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
7: We kunnen dus de avondklok verlengen.
5: Het jachtseizoen Most Wanted.
7: Wow, daar in die Mercedes!
5: Stream je nu alleen bij Videoland.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
12: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Nu bij Dirk. Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: 9 uur, hele goede avond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alenna Altena.
22: Goedenavond. Alle Nederlandse opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, gaan bij aankomst in ons land 6 weken in thuisquarantaine. Dat meldt zorgminister Hermans aan de Tweede Kamer. Alle mensen die nu op de boot zitten hebben op dit moment geen symptomen van het Hantavirus. Eerder zijn 3 mensen eraan overleden. Mochten buitenlandse opvarenden ook naar ons land komen, dan gaan ook zij 6 weken in quarantaine. Er komt een 3-daagse gevechtspauze tussen Oekraïne en Rusland. Die gaat volgens de Amerikaanse president Trump vanaf morgen in. Hij zegt dat zowel Rusland als Oekraïne ermee hebben ingestemd. Er komt ook een gevangenenruil. Elk land laat 1000 gevangenen vrij. Er is toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Eerder werd gemeld dat het dier in Barendrecht was gespot en daarmee zou in elke provincie van ons land een wolf zijn gezien. Maar de melder blijkt de verkeerde locatie te hebben doorgegeven. De wolf werd niet gezien in het Zuid-Hollandse Barendrecht, maar in Limburg. En op de eerste dag van de eindexamens zijn er zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Dit is volgens het LAX meer dan vorig jaar op de eerste examendag. Middelbare scholieren klaagden vooral over het HAVO-examen Nederlands. Dat zou te moeilijk zijn en ook vonden leerlingen de vragen onduidelijk.
2: Ja, dat is toch het eerste wat je ook doet als je een examen hebt gemaakt en je komt thuis. Ga je toch altijd gewoon... Want uiteindelijk is iedereen gewoon bang.
23: Allemaal onvoldoende.
2: Dat de docent zo binnenkomt, toch?
22: Ja, dat denk ik ook. Ik zou ook klagen. Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. En morgen start met veel zon. Later komen er meer wolken. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Alleen dankjewel.
22: Alsjeblieft.
2: Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Wel nog een paar flitsers op de A4 van Leiden richting Amsterdam. Bij hectometerpaal 20.7. Ook opletten op je snelheid op de A15 van Gorkum richting Rotterdam bij 75.1. De A16 Rotterdam richting Dordrecht staan ze bij 8.6. En de A73 van Venray richting Nijmegen bij 83.9. Met de traditionele viering van de start van je weekend. Vrijdagavond 9 uur, dat betekent de vrijdagavondmix. En dat zijn 3 remixes op een rijtje, waarbij alle liedjes in de mix iets met elkaar gemeen hebben. Denk jij te weten wat het thema is van de mix? Gooi dan een gokje in de Q Music app met een berichtje deze kant op. Maak je kans op een Q Music prijspakket. Beginnen we met Nio. So sick.

0: En zo is het. Oh, wat een zieke mix was dit, hé. Lea, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Vond je het ook een zieke mix of vond je het een zieke mix?
1: Ik vond het wel een zieke mix, maar hij moest natuurlijk op stil, hè, omdat ik ging bellen.
0: Wat, de mix moest op stil natuurlijk. Ja,
1: ja, de radio moet uit.
0: Ja, anders gaat het natuurlijk weer rondzingen op de radio, op de achtergrond.
1: Ja.
0: Maar voordat je belde, had je hem natuurlijk op standje 100.
1: Zeker, met de hele auto vol. Man, kinderen.
0: Want, Lea, ja, ik heb even van een vogeltje in mijn linkeroor doorgefluisterd gekregen dat het vandaag niet zomaar een dag is voor jou, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Jij bent vandaag...
1: Jaren!
0: Jaren!

0: En dan mag ik het eigenlijk niet vragen, maar hoeveel lentes jong ben je?
1: 48.
0: 48. Ik zou het niet aan je afzien.
1: Nee, dank je.
0: En Lea, je hoorde net drie liedjes in de mix natuurlijk. In Stefans vrijdagavondmix. Waar één thema de gemene deler was. Wat denk jij dat het thema was vanavond?
1: Ziek zijn.
0: Ziek zijn. Nou, dat is hartstikke goed. Je hoorde natuurlijk Fever Dream van Alex Warren. Je hoorde Sick Individuals met Miss You. En Neo met So Sick. Dus ja. Lea, ik ga jou een Q-Music prijspakket opsturen.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En ik zal hem extra vol stoppen om er ook nog een beetje een verjaardagslading aan toe te voegen dan.
1: Nou, dat vind ik echt top. Ik voel me helemaal jarig.
0: Waanzinnig, dat is dan belangrijk. Heb je ook nog andere leuke dingen gekregen vandaag?
1: Zeker. Ik ben mijn dochter en mijn zoon hebben me verwend met cadeautjes. Mijn man. Maar ze hebben vooral hele letters geschreven. Daar ben ik al heel blij mee.
0: Wat hebben ze geschreven, Hele?
1: Ze hebben hele lieve kaartjes geschreven.
0: Ah, oh, dat is heel leuk. Dus met mooie, ja. Echt, zeg maar niet een van harte een fijne dag, maar echt even een goede tekst.
1: Ja, vanuit hun hart, ja.
0: En dan is er zondag ook nog moederdag, hè?
1: Ook nog, ja.
0: Dan moeten ze dat eigenlijk nog zien te overtreffen zondag.
1: Nou ja, dan is de dochter jarig. Die wordt dan 20, dus dan is het feest voor haar.
0: Jeetje, wat een feestelijk weekend heb jij, Lea.
1: Ja, gezellig, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Nou, maak er dan een heel feestelijk weekend van en heel veel plezier, hè?
1: Heel erg bedankt.
0: Hoi,
1: fijne avond nog. Doei!
0: Zometeen live muziek in Stefans Pianobar met Helene Fischer. Die kon maar liefst drie liedjes zingen. Maar onder natuurlijk ademloos door die nacht. Na Turn the Lights On.

0: Nice.
1: Hey, Lenne Fischer, een achterbaan. Live in Stevens Piano Bar. Gleich gibt es mehr Musik von Helena Fischer. Wordt helemaal super toll, ganz geil. Je hoort zo ademloos door die nacht in een live opvoering. En ook een Duitse versie van een gigantische Nederlandse hit. Nada Wiener Michel, dit is Still Champagne bij Q.

0: Armin van Buuren en Chef Special Larger Than Life bij Q Music. Zometeen meer live muziek van Helene Fischer in Stefans Pianobar. Met onder andere Atemloos Door die Nacht. En een Duitse versie van een van de grootste Nederlandse hits ooit. Is niet deze, maar Zoe Levi hoor je ook binnen een paar minuten.
1: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf.

0: prijstassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
3: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
2: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Helene Fischer live in Stevens Piano Bar. Hoor je naar Zoe Levi.

0: George Ezra, Green Green Grass, bij Q.
1: Stefans Piano Bar.
0: Willkommen in Stefans Piano Bar. Ja, ich dachte, ich würde mal ein bisschen Deutsch sprechen, weil dieser Abend hat einen deutschen Touch. Helene Fischer die is te gast vanavond, of nou ja, vanavond. Het is eigenlijk eerder deze week opgenomen, omdat Stefan een avondje vrij is. Altijd leuk om even mee te spelen. En daarom hoor je mij. Hoi, ik ben Kane. Maar, eerder opgenomen of niet, het optreden zelf is niet minder live. Ze heeft net bijvoorbeeld al achterbaan gespeeld samen met Stefan. Er kwamen ook leuke reacties op binnen. Renate die stuurde waanzinnig mooi. Dit is waarom ik zo'n enorme fan van de pianobar ben. En Daphne die stuurde wat een zuivere stem. Blijkbaar lag het aan het tijdstip. En het leuke, ik versta elk woord, zegt Daphne. Wat heerlijk. Dat is ganz geil, super toll. Goed, Helene kan natuurlijk niet weggaan zonder dat ze haar grote hit heeft gespeeld.
2: We just did Achterbaan. But Helene, you also released a German version of Hoe het Danst. Armin van Buuren, Davide Michel en Marco Borsato.
3: Yes, yes, crazy. Because I fell in love with that song. And yeah, we do that in German, Germany.
2: Can we do like a little, because we didn't rehearse this one.
3: Okay, yeah, let's see.
2: Do you remember the words?
3: Hopefully.
2: Okay, let's try.
3: Oh, yes,
4: you guys
3: yes.

Zo, dat is even gas geven. Hè? Chesto en Traffic bij Q-Music. Het is smullen deze week voor fans van Olivia Rodrigo. Ze zou namelijk komend maart 2 keer in de Ziggo Dome optreden. Maar de kaartjes waren zo in trek dat ze nu 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome staat. Gaat ze deze hoogstwaarschijnlijk ook wel doen. Dit is Drop Dead.

nieuwe muziek van Olivia Rodrigo, Drop Dead. Het is het begin van je weekend bij Q Music. Of nou ja, een weekend zal het niet bepaald zijn voor examenleerlingen. Vandaag zijn namelijk de centrale eindexamens begonnen. En ik moest daardoor vandaag ook even terugdenken aan mijn eigen centrale eindexamen. Ik weet niet of je dat ook hebt. Ik moest terugdenken aan 5 jaar geleden, 2021, dat ik mijn eindexamen deed. En toen heb ik na afloop van mijn examens een rap geschreven. Dat is namelijk een hobby van mij om lekker muziek te maken en raps te schrijven. In dit geval over alle ontzettend herkenbare en frustrerende kanten die kwamen kijken bij eindexamens. En ik dacht, misschien is het wel leuk om die zo even aan je te laten horen. Ik heb hem namelijk nog ergens in een archief opgeslagen. Want ik weet zeker, ik zat er vandaag ook even terug te luisteren. Ik weet zeker dat als je hem hoort, dat je jezelf weer even terug gaat herkennen in hoe jij je eindexamens hebt gemaakt. Dus ik laat hem

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
2: Aldi.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozeloot bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia.

0: Al 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: De jacht is weer geopend.
6: Stuk, waar ben je dan?
5: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
7: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
8: We kunnen dus de avondklok verlengen.
5: Het jachtseizoen Most Wanted.
9: Wow, daar in die Mercedes!
5: Stream je nu alleen bij Videoland.
4: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: 2:10, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marlene Altena.
18: Goedenavond. Alle Nederlandse opvarenden van het cruiseschip waar het hantavirus rondgaat gaan straks 6 weken in thuisquarantaine. Dat meldt het kabinet op advies van het RIVM. Alle mensen die nu op de boot zitten hebben op dit moment geen symptomen van het hantavirus. Eerder zijn 3 opvarenden eraan overleden. Het schip is nu op weg naar het Spaanse eiland Tenerife. Zondag gaan de opvarenden van boord. Er komt een 3-daagse gevechtspauze tussen Oekraïne en Rusland. Die gaat vanaf morgen in. Oekraïne en Rusland gaan beide ook 1000 gevangenen vrijlaten. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er ook verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. De vuurwerkbranche denkt na over juridische stappen. Het kabinet compenseert ze met 100 miljoen euro omdat er een landelijk vuurwerkverbod komt. Maar volgens de branche is er dik 800 miljoen nodig. Ook deze ondernemer wordt straks geraakt door het verbod, zegt hij bij de NOS.
19: Nou, het is voor ons toch wel 15% van de jaaromzet in 3 dagen.
18: Het landelijke vuurwerkverbod moet er dit jaar komen. En het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening volgende maand meer jongeren trekken en daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack.
17: Als streetfood? Dus wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat het een soort in zo'n van wordt verkocht of zo?
18: Ja, dat denk ik inderdaad. Maar dat is toch een beetje apart, lijkt me.
17: Ik ben heel benieuwd om meer jongeren te trekken. Oké. Okay.
18: Jongeren moeten aan de haring, blijkbaar. Ja. Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. Morgen start met veel zon. Later komen er meer wolken. Het wordt 18 tot 22 graden.
17: Alleen dankjewel.
18: Alsjeblieft.
17: Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Wel nog 1 controle vind je op de A20 van Gouda richting Rotterdam. Even let op je snelheid bij hectometerpaal 31.4.
20: Music. Game slobben.
17: Ja, ik ga je zo een rap laten horen die ik 5 jaar geleden heb gemaakt na mijn centrale eindexamens. Na Douwe Bob en Mo. Mo. Hey Mo.

eerst I Just Might bij Kim Music. Vandaag zijn de centrale eindexamens weer begonnen op de middelbare scholen. Heel veel succes mocht je eraan moeten wagen deze weken. Zeg ik bijvoorbeeld tegen Brian Struving, die net in de Q Music app nog stuurde. Ik had vandaag mijn eerste examen, Nederlands op de HAVO. En even kijken, Ilse Vleeming, die zei ook nog... Poeh, ik vond mijn examen vandaag echt heel moeilijk. Ik heb nog 2,5 week te gaan met zo'n smiley met zo'n zweetdruppel op de voorhoofd dan. Ja, Ilse, Brian en iedereen die ook deze week aan de eindexamens moet, heel veel succes. Ik hoorde eerder vanavond al bij Alain in het nieuws dat er 26.000 klachten al zijn ingediend bij LAX. Wat natuurlijk het instituut is wat alle klachten verzamelt om dan een beetje rekening te houden met de N-termen. Van hoe makkelijk moeten we het maken om te laten slagen dan voor een bepaald examen. En ik moest vandaag ook even terugdenken aan mijn eigen centraal eindexamen. Ik heb namelijk 5 jaar geleden dat inmiddels alweer gedaan. Ja, ik zeg inmiddels alweer, maar sommige mensen zullen denken, hè, 5 jaar geleden, hoe jong ben jij dan? Nou, ik ben 23. Ben ooit begonnen toen ik 19 was bij de radio, dus vandaar. Maar goed, toen moest ik dus even denken aan het moment dat ik na afloop van die examens een rap heb gemaakt. Ik vond het namelijk die tijd heel leuk als hobby om muziek te maken, raps te schrijven. Dat doe ik eens in de zoveel tijd ook nog wel eens. En toen heb ik een rap gemaakt over de dingen die me die week een beetje opvielen van hoe herkenbaar het is bij iedereen dat dat gebeurt. Dus ik denk dat iedereen zich momenteel er ook nog steeds in herkent. Klachten bij LAX indienen gelijk na afloop vond ik daar een heel mooi punt van. Maar ook het feit dat er in die boekjes met alle bronnen waren nooit nietjes in geniet. Dus al die blaadjes lagen allemaal overhoop op al je, over je hele tafel heen, zeg maar. Ik was ook altijd snel afgeleid, want elke smoes van elke surveillant was ik gelijk door afgeleid en kon ik me niet meer concentreren. Of bijvoorbeeld ook het feit dat ik vooraf altijd moest plassen als een examen begon. En dan zo 2 à 3 uur in het examen, nog net voordat het examen klaar was, moest ik alweer plassen. Terwijl normaal denk je daar niet eens aan op een dag, dat je na 3 uur opeens weer moet plassen. Maar je merkte elke dag weer, oh, nu moet ik plassen. Nou, over al dat soort dingen heb ik dus een rap gemaakt. Dacht, misschien leuk om die toch weer eens even te laten horen, want ik denk dat als je deze rap dan hoort, dat al heb je het jaren geleden gemaakt, je toch weer heel even went in die stressvolle periode dat dan de examenperiode heet.

0: zo hard geleerd, maar ik hoop op een zes. Het is een heftig proces, een halve maand vol examenstress.
1: Ik voel gelijk met die stress. Heel veel succes mocht jij komende weken je centrale eindexamens moeten maken. Dit is Clean Bandit en Sarah Larsson.

Kid Cudi Memories bij Q-Music. Zometeen spelen we Knok tegen de Klok. Maak je zomaar kans op misschien wel een paar honderd euro. Als jij tenminste stalen zenuwen hebt en op het juiste moment de klok weet te stoppen. Lijkt het je leuk om zo'n poging te wagen? Stuur dan even Klok met een berichtje via de Q-Music app. En ook somber. I wanna turn down.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Mama, ik ben super blij met jou.
11: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
14: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Q-music, geen slobben.
16: Zometeen knok tegen de klok. Eerst somber, dit is Homewrecker.

0: The Script bij Kim Music. En Hall of Fame. Mariette, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om te beginnen, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ik weet niet of je weet waar ik je mee feliciteer, maar jij bent...
1: Nou, ik neem maar dat ik meedoe met het spel.
0: Ja, dat klopt. Jij bent vanavond de kandidaat voor Knok tegen de Klok. Je hebt je door alle lijnen heen weten te boksen.
1: Ja, ik vind het helemaal leuk.
0: Maar voordat we dat spel gaan spelen, Mariette, vind ik het altijd leuk om nog even kennis met je te maken. Dus ik ben benieuwd, heb jij wellicht drie willekeurige feitjes over jezelf?
1: Drie willekeurige feitjes over mezelf. Ja, nou, dat ik een ontzettend leuk gezin heb met twee ontzettend leuke jongens.
0: Ja.
1: En dat ik een uit de hand gelopen hobby heb wat bakken is. Want ik bak heel graag.
0: Leuk.
1: Wat nog meer.
0: Heb je bijvoorbeeld... is er een film die jij het vaakst in je leven hebt gezien?
1: Ja, dat, nou, met mijn man heb ik, en ja, de kinderen, onze jongens ook wel, maar vooral met mijn man heb ik een echt wel alle films van de Fast and the Furious hebben we wel gezien. Die blijven we echt leuk vinden. Ja, die blijven we echt heel erg leuk vinden.
0: En waar zit dat dan in?
1: Nou, ik vind Vin Diesel vind ik ook gewoon ontzettend leuke man. Die heeft zo ontzettend een lage stem. Daar heb ik het wel eens over met mijn man. Ik zei, oh, hij heeft ook gewoon zo'n stem. Als hij ooit tegen mij zegt, wil je een beschuit met muizen eten? Of nou, een beschuit met aardbeien, sorry. Nou ja, dan lijkt me dat toch best wel een ideetje.
0: Wat geweldig.
1: Ik denk dat mijn man dat een idee vindt.
0: Dus als jij op een willekeurige vrijdagavond lekker op de bank klopt, dan hoor jij zo...
2: I don't have friends. I got family.
1: Ja, nou... Dat is toch sexy? Dat is toch ontzettend sexy, die stem. Dat is toch, ja, dat is niet te doen.
0: Ja, gewoon gelijk heb je, hoor. Wat leuk, hè? De Fast and the Furious. Hé, hey, en je bakt dus veel.
1: Ja, dat is gewoon uit de hand gelopen hobby, is dat. Want dat is begonnen met gewoon een beetje bakken. En op een gegeven moment merk je dan ik merkte dat het lukte. Mijn recepten, het mislukte niet.
0: Ja.
1: Nou, dan ga je dit proberen, dat proberen. En toen heb ik op een gegeven moment een paar keer van die cursussen gedaan bij Robert van Beckhoven.
0: Oh.
1: Ik heb ook meegedaan met audities en zo van Heel Holland Bakt.
0: Van Heel Holland Bakt?
1: Ja, dus...
0: Je hebt zelfs gewoon een auditie gedaan voor Heel Holland Bakt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb niet in de tent gestaan, hè. Ik bedoel, ho. Maar ik heb wel auditie gedaan. Ja, zeker.
0: Nou, wat vet. En waarom, wat ontbrak er dan nog aan dat je niet mee kon doen?
1: Ja, nou ja. Maar het was wel, ik zou echt zo nog een keer weer opgeven. Al is het alleen al gewoon voor om daar weer een dag te zijn.
0: Ja, precies. Maar wat was er dan mis met je taarten waardoor je niet mee kon doen met het programma?
1: Ja, maar weet je, er zijn zoveel mensen die meedoen. En ze kunnen natuurlijk maar een paar uitkiezen. Ik heb geen idee. Ik had een champagnetaart gemaakt met een chocoladeschoen die ik zelf had gemaakt. Zo'n chocoladepump.
0: Ja.
1: En die had ik weer gevuld met zelfgemaakte bonbons. Maar ja, er waren natuurlijk ook andere mensen die weer andere fantastische dingen maakten. Dus ja, nou ja, er doen echt, ik weet niet, misschien wel, ja, echt wel meer dan 100 mensen mee met zo'n auditie. Dus ja, pik er maar een paar uit. Dus die kans is ook wel klein. Maar wat ik zeg, ik zou zo weer meedoen... Alleen al gewoon om zo'n dag daar te zijn, zeg maar. Dat is toch leuk. Je zit met allemaal mensen met allemaal dezelfde hobby. Ja, dat is gewoon heel erg leuk.
0: Yo,
1: ja.
0: Als ik dit hoor, dan denk ik vooral honderden mensen die daaraan meedoen. Waar meld ik me aan om jurylid te zijn? Nee, wat superleuk, Mariette. Hey, en als je zo meteen met Knok tegen de Klok een leuk zakcentje wint, waar gaat dat dan heen? Gaat dat dan naar je bakhobby?
1: Nee, wij zijn net in december zijn wij verhuisd.
0: Ja.
1: En wij gaan de keuken verbouwen. En ik had het wilde. Ja, we hebben echt heel leuke plannen. En toen had ik bedacht van toch nog een keer openslaan de deuren. En nou weet ik allemaal niet. Dus eigenlijk wil ik het gewoon daar insteken. Om gewoon om de keuken helemaal helemaal mijn paleisje te maken.
0: Nou, dat staat genoteerd. Wat een mooi doel alvast.
1: Ja.
0: Mariette, vind je het goed om nog even 3 minuutjes je alvast mentaal voor te bereiden... dat we dan zo meteen Knok tegen de Klok samen gaan spelen?
1: Ja, gaan we doen. Leuk.
0: Kan je ondertussen nog even luisteren naar de track van deze week? Gaan we extra vaak draaien. Dit is de Alarmschijf.

0: Alarm schrijft deze week in handen van Stella Lefty, New Kid on the Block en Boston bij Q Music. Klok tegen de klok spelen we met Mariette. Groot fan van bakken, heeft ooit geauditeerd voor Heel Holland Bakt, maar is helaas niet in het programma gekomen. En ze is groot fan van de filmserie Fast and the Furious.
1: I don't have friends, I got family.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Mariette, ben je helemaal mentaal opgewarmd?
3: Ja, ik ben helemaal mentaal opgewarmd, zeker.
0: Je bent er helemaal klaar voor.
3: Ja.
0: We gaan strijden voor jouw nieuwe keuken. Ik hoop dat je er wat uit weet te slaan. Nog even één keer ter instructies. Je hoort zometeen dus een reeks schuilbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het eind van de reeks gaat de klok af. Maar aan jou dus de taak om voor die tijd stop te roepen. Roep dat ook zo duidelijk mogelijk. Zodat we zeker weten dat we het goed verstaan en dat het echt stop is. Doe je dat, win je het bedrag dat als laatst uitgesproken is. Maar gaat de klok af voordat je stop hebt gezegd. Dan blijf je helaas met lege handen achter.
3: Duidelijk.
0: Ready?
3: Yes.
0: Komt ie aan.
4: €5. €17. €39.
5: Nou.
4: €60. €88. €173. €191.
3: Stop.
0: Oh. Wat een stalen zenuwen heb jij, Mariette. Oh my god. €191 komt je kant op.
3: Oh, wat heerlijk. Oh,
0: waanzinnig.
3: Wat
0: nou, dat is alvast een mooi zakcentje voor in het spaarpotje voor de nieuwe keuken, toch?
3: Zeker, ja. Helemaal leuk.
0: Grote vraag is dan natuurlijk nog wel, hoe ver was de klok gegaan? Luister mee. Nou, Mariette!
3: Oh, lekker! Oh,
0: heel die klok
3: leuk.
0: Uitgespeeld. Waanzinnig gedaan.
3: Oh, wat superleuk. Oh, wat lekker dit. Mijn zoon die zit op dit moment mij te appen met alleen maar lekker, lekker, lekker.
0: Maar heb je je zoon al verteld dat het naar de nieuwe keuken gaat en niet naar dingen voor hem?
3: Ja, zeker. Ja, dat wist hij. Hij heeft alles meegeluisterd.
0: Nou, waanzinnig genieten van hem, Mariette.
3: Dankjewel. Dank jullie wel. Ontzettend bedankt.
0: Ook zo'n zoon, dat is de kracht van familie.
1: I don't have friends. I got family.

0: Nog een weekje, dan woont hij gewoon 3 weken lang in Nederland. En dan treedt hij tussendoor ook nog wel een keertje op in de Johan Cruijff Arena. Een stuk of 10 keer. Harry Styles bij Kim Music, American Girls. Binnen een paar minuten hoor je... Offenbach met Miles Away. En heb je dit al meegekregen? Dit wordt echt, echt heel vet.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q Music.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
19: Oh yeah.
18: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Amster!
21: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
20: Yes!
21: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
20: Play.
21: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
20: Lekker hoor!
21: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
20: Zoé!
21: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
20: Yes!
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Amster!
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
0: 11 uur, goedenavond, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
3: Goedenavond. De verdachte die is opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 gisteravond wordt maandag voorgeleid. Volgens de hoofdofficier van justitie is zijn motief nog niet duidelijk.
14: Wij sluiten geen enkel scenario uit. Deze verdachte zit daarom ook in alle beperkingen, omdat we echt een grondig onderzoek moeten doen.
3: Zei ze bij Nieuwsuur. De 37-jarige man zonder vaste woonplek werd vlak na de aanslag opgepakt. Het kantoor van D66 raakte bij de explosie beschadigd. Er waren op dat moment tientallen mensen in het pand aanwezig, maar niemand raakte gewond. Alle Nederlandse opvarenden van het cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat gaan straks 6 weken in thuisquarantaine. Dat meldt het kabinet op advies van het RIVM. Alle mensen die nu op de boot zitten hebben op dit moment geen symptomen van het Hanta-virus, maar eerder zijn 3 opvarenden eraan overleden. Het schip is nu op weg naar het Spaanse eiland Tenerife en zondag gaan de opvarenden van boord. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. En als sport, dubbel feest in Eindhoven. De voetbalsters van PSV zijn voor het eerst in de historie landskampioen geworden. Thuis werd er met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. En daardoor zijn ze niet meer in te halen door de rest. Eerder werden de PSV-mannen al ruim voor het einde van de competitie landskampioen.
0: Geweldig. Ja, moet gezegd worden, als PSV zowel met mannen en vrouwen dan zo kampioen kunnen worden, is het überhaupt wel eens, ik weet niet of je dat weet, maar is het überhaupt ooit eerder gebeurd dat zowel het mannenteam als het vrouwenteam dan Nederlands kampioen is?
3: Naar mijn weten wel. Bij Ajax.
0: Ajax, ja.
3: Ja.
0: Dat is Ajax, hè.
3: Zo is het. Het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar 6 graden. Morgen start met veel zon. Later komen er meer wolken. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Nou, voordat ik veel mensen boos maak, ga ik maar gelijk naar het verkeer. Dankjewel, Alain.
3: Joe.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files op dit moment, wel nog een paar flitsers. Nee, eentje maar trouwens. Op de A20 van Gouda richting Rotterdam staan ze bij 31.4. Ik heb ook gewoon liefde voor alle andere voetbalclubs in Nederland. Hè? Ik hou eigenlijk überhaupt helemaal niet van voetbal. Poei me allemaal niks. Nou ja, het is allemaal wel. Dit is Offenbach en Miles Away.

Zet het in je agenda. Aanstaande maandag om 8 uur bij Mattie en Marieke is de grote primeur van het Foute Anthem 2026. Binnenkort is het namelijk weer juni. En juni is bij Q-Music de Foute Maand. Dopen we elk jaar weer om, dan hoor je de Foute 1500 op je radio. We sluiten de maand af met de Foute Party, The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. En we zetten dus één nummer in de spotlight als het Foute Anthem van het jaar. Is de afgelopen jaren bijvoorbeeld Guus Meeuwis en Maxime geweest met... Sparen voor de Nacht. Dankjewel. Moest even nadenken. Of Donnie met Snolle Bollekes, Engelengezang. Donnie met Chantal Jansen, met Schultenbrouw. Ja, en deze week is bekendgemaakt dat het Foute Anthem 2026 in handen zal zijn van wederom Donnie. Met, en dat vind ik heel vet, zelfs uniek eigenlijk, K3. Ja, en dat is echt, echt heel bijzonder. Want voor het eerst sinds het bestaan van K3... zullen zij een samenwerking uitbrengen met een andere artiest. En dat notabene speciaal voor het Foute Anthem van Q-Music. Dat ze ervoor open stonden om dat gewoon een keertje te doen. Ja, ik vind het gewoon echt heel tof. Ik heb het nummer dus zelf al stiekem een keertje mogen horen. En ik kan je al 3 dingen zeggen. 1. Het is heel anders dan je gewend bent van K3. 2. Het blijft de hele dag in je hoofd zitten. Daar is echt geen woord aan gelogen. Je hoeft maar 1 keer te horen. En het refrein blijft de hele dag in je hoofd zitten. En 3. Ja, en dat meen ik echt. Ik denk dat dit een knoepert van een hit gaat worden in Nederland. Deze week is al een heel klein voorproefje gedeeld. Die zal ik je dan wel vast even laten horen. In de schaduw. Ja, hier moeten we het dan nog maar even mee doen. Ik kan er nog maar 1 keer herhalen. Zet het in je agenda. Aanstaande maandag om 8 uur bij Mattie en Marieke. De grote primeur van het Foute Anthem 2026. Met K3 en Donnie. Yeah.

0: Kane Slobbe. Hey Kane, waar is Stefan Bouwman? Wat heb je met hem gedaan?
1: Ik ga even bloemetje bezorgen voor de bloemisten voor Nederland. Dit allemaal natuurlijk te maken met moederdag voor aanstaande zondag. En voor alle mensen, koop een bos bloemen, want dat verdienen ze. Fijne uitzending, laters.
2: Dankjewel Niels. Ja, waarvan akte? Koop bloemetjes voor de moeders, hè? Dat verdienen ze. Dat kan ik alleen maar onderstrepen. Waar is Stefan Bouwman? Nou, Stefan Bouwman die heeft vanmiddag de top 40 overgenomen van Domien Verschuren. Dus die heeft even een avondje vrij. En vandaar dat ik hier momenteel zit. Betekent niet dat we geen Who the Fuck is Kane spelen. We spelen zometeen traditiegetrouw zoals elke vrijdagavond. 11:30. Who the Fuck is Kane? Dat is eigenlijk gewoon wie ben ik? Ik kruip in de huid van een bekendheid. En jij mag met een ja of nee vraag en een gokje raden wie ik ben. Vorige week was ik bijvoorbeeld SpongeBob SquarePants. En toen kwamen wij er dus achter dat mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman echt een waanzinnige imitatie kan van SpongeBob. Ja, zowel in het Nederlands als in het Amerikaans. En dat zijn echt twee totaal verschillende soorten SpongeBob. Moet je even horen.
3: Oh, Gary.
2: Echt heel goed.
3: Patrick, no. Well, I'm ready. En dan heb je de Nederlandse. En die is dus heel anders. En die doet... Ben er klaar voor? Patrick! Waarom heb jij een bivakmuts op? Jij bent nog niet aan het bivakeren!
2: Ja, ik vind het echt bizar knap nog steeds. Het is echt twee druppels water. Straks spelen we dus een nieuwe ronde van Who the Fuck is Kane. En ik heb alvast even één iemand aan de lijn die de eerste vraag mag stellen. Hallo, met wie?
4: Hey Kane, hier is SpongeBob SquarePants uit Bikinibroek. En als je in de buurt bent, dan kom je maar een keer langs. En dan gaan we knallen wissen en krabburgers bakken. Ik ben er klaar voor.
5: Dit is Q Music.
6: Juste, Jack Style en Young.
5: En dit is Q Music.
6: Harry Styles.
5: En dit is nieuw.
2: Dit is Alex Warren en Fine Place to Die.
7: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings bij Q.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helen Hendricks?
0: Kane, who the fuck is Kane? Dat is de vraag. Elke vrijdagavond weer. En het is in jou de taak om dat te raden. Je mag zo meteen een gokje wagen. Eerst nog een ja of nee vraag stellen, zodat je iets dichter bij je antwoord kan komen. En als jij dan uiteindelijk weet te raden wie ik ben, dan win jij een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten. En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket. Ik geef je wel alvast een eerste hint. Zo lief ben ik dan wel weer, zodat we alvast even de echte basisvragen uit het raam kunnen werpen. Ik ben vandaag een buitenlandse vrouwelijke bekendheid. Nou, noteer het, schrijf het op. Wil je meespelen? Stuur dan even Kane met een berichtje in de Q Music app. Dat schrijf je C-A-I-N. En dat dien je ook zo te schrijven, want als je het anders schrijft, dan doe je helaas niet mee. Zo zijn de spelregels, de algemene voorwaarden. Ik kan er weinig aan doen, ik schrijf de regels niet. Eigenlijk wel, maar dat maakt niet uit. Dus stuur me een berichtje Kane in de Q Music app als je een gokje wil wagen zometeen. En dan hoor je ook Justin Bieber en Beauty and the Beat binnen een paar minuten.
8: Like 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
16: Greets. Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
17: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
18: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier zijn.
19: Ben je ook nieuwsgierig?
2: secondlove.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Q-music. Geen slobben.
7: Who the fuck is Kane?
0: Spelen we naar Shanna Spar.

0: Wat een hit. Blijft het toch. Dat is niet normaal. Shadow Sparrow, Die on This Hill bij Kim Music.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Paffie.
7: Ben je Helene Hendricks?
8: Kane! Who the fuck is Kane?
0: Hey Nick, goedenavond.
9: Hey, goedenavond.
0: Oh, Nick, ik hoor de radio op de achtergrond. Kan dat kloppen?
9: Nee, dat kan niet kloppen, maar ik loop even een stukje weg. Misschien dat het dan beter wordt.
0: Dat is goed. Ja, ik snap alleen maar goed hoor dat je de radio aan hebt staan. Dat is een goed teken.
9: Is het al beter geworden of...
0: Dit is beter. Ja, ik versta je nu helemaal top. Hey Nick, jij bent natuurlijk zo'n ervaringsdeskundige in het spel Who the fuck is Kane, dat ik eigenlijk aan jou wil vragen. Kan jij even uitleggen aan alle andere mensen die nu luisteren, wat is de bedoeling van dit spel?
9: Je mag een ja-nee-vraag stellen. En die moet je zo scherp mogelijk stellen. En je moet Kane een klein beetje kennen. En dan moet je een bekendheid of een persoon roepen die het kan zijn.
0: Ja, ja, daar komt het wel op neer.
9: En proberen zoveel mogelijk weg te vissen voor anderen ook. Ja. Ook niet heel onbelangrijk.
0: Ja, dat zeg je mooi. Oké, dus laat ik het nog even één keer kort samenvatten. Het is eigenlijk dus gewoon wie ben ik, hè? Dus ik ben in de huid gekropen van een bekendheid. En zoals je inderdaad zei, je mag eerst een ja of nee vraag stellen. Dan een gokje wagen. Heb je het fout, dan gaat de beurt over naar de volgende persoon aan de telefoon. Heb je het goed, dan win je een... Al in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket. Toch?
9: Ja, inderdaad. Ik exact. Kan het je niet na kunnen zeggen, maar...
0: maar Nick, aan jou de eer om het spits af te bijten. Wat is jouw eerste ja of nee vraag?
9: Ben jij een groep dames?
0: Ben ik een groep dames? Nee, ik ben geen groep dames.
8: Who the fuck is Kane?
0: We weten overigens wel dat ik natuurlijk een buitenlandse vrouwelijke bekendheid ben. Dat is natuurlijk wat ik al net even heb weggegeven. Maar zeg het maar.
9: Ben jij dan Pommelien Thijs?
0: Pommelien Thijs. Jij kent mij goed, Nick. Jij kent mij goed. Ik ben natuurlijk groot fan van Pommelien Thijs. Maar ik ben helaas vanavond niet Pommelien Thijs.
9: Jammer.
0: God, was ik maar Pommelien Thijs.
9: Oh. Nou, dan had ik je nou ten huwelijk gevraagd, denk ik.
0: Is dat zo?
9: Ik vind vrouw niet leuk, maar...
0: Oké, nou wordt het een verwarrende situatie, Nick. Hey, werk zijn nog, lieve vriend.
9: Yo, hoi, bedankt. Hoi.
0: Fijne avond. Gerrit.
10: Ja, hallo.
0: Wil ik jou eerst, voordat we verder gaan met het spel, even de keus geven. Wil jij graag een zomersmuziekje of wil jij een kerstmuziekje?
10: Nou, met het mooie weer opkomst, doe maar een zomersmuziekje.
0: Dan doen wij een zomersmuziekje. Gerrit, jongen, wat houd je bezig zo laat in de avond?
10: Ja, ik ben onderweg naar huis. Ik zit in de auto.
0: Van wat heb je gedaan?
10: Ja, ik heb de repetitie gehad met mijn brassband.
0: Hé, hey, wat vet. Wat cool. Ja. En wat heb je gedaan?
10: Ja, gewoon repeteren.
0: Ja, dat snap ik. Maar wat heb je gespeeld?
10: Ja. Dat hebben we gespeeld, ja. Weet je, ik kan wel zeggen wat we gespeeld hebben, maar dat weet je toch niet, denk ik.
0: Het zijn geen bekende, het is geen engelbewaarder die je even hebt ingestudeerd, zeg maar.
10: Nee, het zijn geen engelbewaarder inderdaad. Dat

0: Dat genre spelen wij meestal niet.
1: Hey, en doe je dit van feesten en partijen? Of doe je mee met grote concours en wedstrijden en dergelijke?
0: Nee, grote concours en wedstrijden. Toevallig zijn we 2 weken terug naar de Europese kampioenschappen geweest.
1: Nou, wat vet!
0: Ja, dus het is wel een serieuze hobby.
1: Wat geweldig, Gerrit. En heb je daar ook nog een prijs uit weten te slaan? Of is dat helaas zover niet gekomen?
0: Zover is het helaas niet gekomen, nee. Maar goed, het was wel een hele mooie belevenis.
1: Hoe heet de brassband van dienst?
0: Dat is de Waldzang.
1: Hoe? Nog één keer?
0: De Waldzang.
1: De Waldzang.
0: Ja, dat is Friesland.
1: In Friesland boppen.
0: Yes.
1: Geweldig, dat ga ik eens in de gaten houden. Dat vind ik heel leuk altijd, dat soort brassbands. Maar goed, Gerrit, we dwalen af. Wat is jouw ja of nee vraag?
0: Ben jij een zangeres?
1: Ben ik een zangeres? Ja, ik ben een zangeres.
2: Who the fuck is Kane?
0: Ben jij Helene Fischer?
1: Ah, I see what you did there, Gerrit. Die was vanavond natuurlijk in de Stefans Pianobar te gast.
0: Ja.
1: Maar helaas, ik ben niet Helene Fischer. Jammer, jammer, jammer.
0: Jammer.
1: Maar Gerrit, wel ongelooflijk veel succes en plezier met de brassband de komende tijd.
0: Ja, dankjewel. Komt goed.
1: En fijn weekend, hè?
0: We gaan ons best doen. Ja, jij ook voor jouw uitzending.
1: Dankjewel, hoi hoi. Wil je nog meespelen met Who the Fuck is Kane en raden wie ik ben? Stuur dan even Kane met een berichtje in de Q-Music app. C-A-I-N. En goddomme, wat heb ik zin om deze eens even te draaien. Justin Bieber, Nicki Minaj. Dit is Beauty and the Beat.

0: Wat een hit, hé. Justin Bieber, Nicki Minaj en een klein beetje Zed. Beauty and a Beat bij Q Music. Stijn.
1: Ja.
0: Je mag het zeggen. Efteling of een beetje harde dance?
1: Ja, dan ga ik toch wel echt meer voor de harde dance.
0: Harde dance. Het neigt zelfs naar dubstep. Het komt een beetje overeen zelfs met Beauty and a Beat. Dat is het muziekje waar wij Who the Fuck is Kane even over gaan spelen, Stijn. We weten dat ik een buitenlandse vrouwelijke bekendheid ben. Dat ik geen groep ben, maar wel een zangeres. En ik ben niet Pommelien Thijs en ook niet Helene Fischer. Welke ja of nee vraag wil jij eraan toevoegen?
1: Heb jij een kersthit gemaakt?
0: Heb ik een kersthit gemaakt? Een hit kwalificeert neef als iets wat in de top 40 heeft gestaan, toch?
1: Ja.
0: In dat geval heb ik niet een kersthit gemaakt. Who the fuck is Kane? Dan mag je het zeggen, Stijn.
1: Ja, dan ga ik toch wel voor Suzanne van Suzanne en Freek.
0: Suzanne van Suzanne en Freek? Helaas, ik ben niet Suzanne van Suzanne en Freek.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Maar Stijn, nu heb ik begrepen dat ik dus nu naar jouw partner overga, toch?
1: Ja, die zit aan de overkant van de tafel bij mij.
0: Hey, Hanna, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik hoor je nu ook door allebei de telefoons. Jullie hebben je afzonderlijk van elkaar aangemeld in de Q Music app. Maar wat toevallig dat ik jullie allebei aan de telefoon heb dan.
2: Ja.
0: Hanna, voordat ik dan met jou verder ga spelen, ben ik nog even benieuwd. Wil je liever een beetje een Valentijns muziekje of een reggae muziekje?
2: Dan ben ik wel een Valentijns muziekje.
0: Een Valentijns muziekje. Dan gaan we hier verder over spelen. Hanna, welke ja of nee vraag wil jij stellen?
2: Ben ik begonnen als actrice?
0: Ben ik begonnen als actrice? Nee. Ik ben niet begonnen als actrice. Who the fuck is Kane?
2: Ja, ik dacht Ariana Grande.
0: Ja, maar dat ben ik dus sowieso niet. Want die is inderdaad ooit begonnen als actrice. Wil je dan nog een ander gokje doen?
2: Beyoncé,
0: zeg jij? Geen gekke gok. Maar is helaas niet goed, Hanna.
2: Helaas.
0: Doe de groetjes aan je overbuurman.
2: Dat ga ik doen.
0: Veel plezier nog op jullie avondje. Wat leuk dat jullie gezellig samen aan tafel zitten te luisteren.
2: Zeker, we gaan het naar ons zin.
0: Wat zeg je?
2: We gaan het zeker naar ons zin hebben. We gaan nog verder luisteren.
0: Goed zo, dat is belangrijk. Heel veel plezier, fijn weekend hè.
2: Dank je.
0: Hoi, Annette.
3: Hallo.
0: Voordat we verder gaan, ben je meer fan van James Bond of Star Wars?
3: Star Wars.
0: Kijk, dit maakt gelijk je entree ook een stuk dramatischer, Annette. Wat is jouw ja of nee vraag?
3: Zing ik het liedje Zoo.
0: Oh, Zoo. Ik denk dat ik weet welke kant je op wil gaan. Nee, je zingt niet het liedje Zoo. Who the fuck is Kane?
3: Ben je misschien Mariah Carey?
0: We zitten nog steeds in de kersthithoek. Maar ik heb toch al gezegd ik heb geen kersthit geschreven natuurlijk.
3: Nee. Oh.
0: Toch nog een andere zangeres.
3: Geen andere naam. Taylor Swift heeft ook kerstliedjes denk ik gezongen.
0: Maar die heeft nooit een kersthit in de top 40 gehad.
3: Nee, dat is waar. Taylor Swift
0: zeg jij? Annette!
3: Ja?
0: Ik ben niet Taylor Swift, helaas.
3: Helaas.
0: Dat is balen. Maar jij hebt denk ik wel de volgende persoon vooruit geholpen, dus bedankt, hè?
3: Ja, geen probleem, dankjewel.
0: Hoi, fijn weekend.
3: Doei, zelf.
0: Dankjewel. Wil je meespelen met Who the Fuck is Kane? Stuur dan even Kane met een berichtje in de Q Music app. Dat is C-A-I-N.

0: Ik ben een buitenlandse zangeres die nooit een kersthit in de top 40 heeft gehad. Ik ben niet begonnen als actrice en ik zing niet het liedje Zoo. Daarmee ben ik dus niet Pommelien Thijs, niet Helene Fischer, niet Suzanne van Suzanne en Freek. Geen Ariana Grande, geen Beyoncé, geen Shakira, niet Mariah Carey en ook niet Taylor Swift. Maar ik zeg tegen, even kijken, Dennis, hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Wil je een Angry Birds muziekje of GTA?
1: GTA.
0: Dennis, wat is jouw ja of nee vraag?
1: Ben je Amerikaans?
0: Ben ik Amerikaans? Nee, ik ben niet Amerikaans. Who the fuck is Kane?
1: Dan ga ik voor Adele.
0: Adele, zeg jij? Nee, ik ben helaas niet Adele, Dennis. Fijn weekend. Gooi er een beetje vaart in. Isabel?
2: Ja?
0: Wat is jouw ja of nee vraag? Oh nee, moet ik eerst nog vragen. Wil jij liever Beethoven of Bach?
2: Ach, jezus, allebei niet. Doe maar Beethoven.
0: Isabel, wat is jouw ja of nee vraag?
2: Heeft Paul de Leeuw een cover van een liedje van mij gemaakt?
0: Niet dat ik weet. Ik ga er niet van uit. Ik denk dat het daar iets te recent voor is. En dat is alvast een kleine tip. Ja, dus ik hoop dat je daar wat aan hebt. Who the fuck is
2: Kane? Dat weet ik het nog niet. Ik was ook niet Amerikaans. Kutje Noga. Ik ga dan toch nog voor Laura Pausini.
0: Laura Pausini. Nee, ik ben niet Laura Pausini. Helaas, Isabel. Maar wel fijn weekend.
2: Goed weekend.
0: Hoi, Amber.
3: Hoi, goedenavond.
0: Hi, wil jij disco of vette rock?
3: Disco.
0: Disco. Dan mag ik aan jou de vraag stellen. Wat is jouw vraag voor mij? Jouw ja of nee vraag?
3: Heb je de afgelopen jaren veel top 40 hits gehad?
0: Zeker. Sterker nog, ik ga je een kleine hint geven. Want ik merk dat we toch wel voor 12 uur dit spel moeten kunnen eindigen. Ik heb in het afgelopen jaar zelfs 3 top 40 hits gescoord. Zeg ik even uit mijn hoofd.
3: Oké. Okay.
0: Ik ga het ondertussen even opzoeken. Stel ik ondertussen aan jou de vraag. Who the fuck is
3: Kane? Ik dacht aan Dua Lipa.
0: Dua Lipa! Dua Lipa, Dua Lipa. Lipa Dupa. Nee, ik ben helaas niet Dua Lipa.
3: Ah, jammer.
0: Jammer, maar wel een heel fijn weekend, Amber.
3: Hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi. Sharon!
4: Hallo!
0: Ik had niet verwacht dat dit spel zo lang zou duren, dus ik ben een beetje door al mijn muziekjes heen.
4: Oh, oké.
0: Okay. Ga je akkoord om nog even met disco door te gaan?
4: Ja hoor, doe maar.
0: Oké, dan Sharon, wat is jouw ja of nee vraag?
4: Goeie vraag. Ik heb net even een beetje mee zitten luisteren en ik ben even een beetje de weg kwijt nu.
0: Moet ik even dingen voor je herhalen?
4: Nee, ik weet het allemaal wel. Maar wat ik in mijn hoofd had, dat komt nu niet meer overheen.
0: Okay.
4: Kom je uit Zuid-Amerika?
0: Nee, ik kom niet uit Zuid-Amerika. Who the fuck is Kane? Maar we wisten sowieso dat ik niet uit Amerika kwam. Zal ik gewoon verklappen waar ik vandaan kom? Ik kom uit Engeland.
4: Dat maakt het toch niet echt makkelijker.
0: God, ik had niet verwacht dat dit zo'n moeilijke editie zou zijn, jongens. Ik dacht, deze ligt nog wel top of mind.
4: En wie komt er nou uit Engeland?
0: Ja, een hele hoop mensen.
4: Maar die is net al gezegd.
0: Wie zei je nou net? Wie zei je? Adele zei je.
4: Ja, Amy Winehouse.
0: Is dat je gokje, Amy Winehouse?
4: Nee, want je hebt de afgelopen dingen top 40 gehad.
0: Dus ja, dat klopt. Ik heb dit jaar nog 3 top 40 is gescoord.
4: Nou, ik heb geen idee.
0: Hebben echt helemaal niemand?
4: Billie Eilish.
0: Billie Eilish! Nee, helaas ook niet, Sharon. Nou, ik mag toch hopen dat er toch iemand is op dit moment. Want we moeten toch voor 12 uur dit spel zien eindigen. Mocht je denken te weten wie ik ben, stuur dan even Kane met een berichtje in de Q Music app. Draaien we eerst even Chris Cross Amsterdam. Dit is Zij Hoort Bij Mij bij Q Music.

0: Wat is jouw ja of nee vraag?
1: Ik heb er nog niet over nagedacht.
0: Ja, godzal, je hebt net 2 minuten de tijd gehad, Ilse.
1: Ja, ik weet het, ik weet het. Is ze blond?
0: Is ze blond? Je vraag is ze blond?
1: Ja.
0: Nee, ik ben niet blond.
2: Who the fuck is gay?
1: Is het Olivia Dean?
0: Ilse.
1: Ja.
0: Ik ben Olivia Dean! We hebben in tijden niet zo'n lange editie gehad van Who the fuck is gay met zoveel mensen die het hebben geprobeerd te raden.
1: Ja, ik dacht, het kan niet missen.
0: Ongelooflijk. Wat was voor jou het doorslaggevende antwoord waardoor je dan dacht, het moet Olivia Dean zijn?
1: Nou, toen jij zei van dat ze dit jaar meerdere top 40 hits had, toen dacht ik ja. En een Engelse, zeg maar. Dus ik dacht ja, het kan niet anders.
0: Ja, zo is dat. Nou, gefeliciteerd, Ilse. Weet je wat je hebt gewonnen?
1: Dank
0: je
1: wel. Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is altijd heerlijk als je dat zegt. Jij hebt gewonnen een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket.
1: Nou, superleuk, dankjewel.
0: Veel plezier, hè?
1: Oké, bedankt. Fijne avond.
0: Dankjewel. En dit is Sam Venner en Olivia Dean. Rain Me In.

0: Are you drinking my Müller milk protein?
1: No.
2: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller milk protein. The moo you can't resist.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

Goedenacht. De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Van het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

Goedenacht. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven, maar hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.